The Steel Woods, Broken Down Dam. Travis Tritt uit Georgia is een succesvolle countryzanger, maar hij had ook kunnen slagen als blueszanger. Hij schreef dit nummer met Gary Rossington van Lynyrd Skynyrd. En de gitaristen op deze opname zijn Marty Stewart en Reggie Young. En Dennis LeCoria, de zanger van Dr. Hook, is de achtergrondzanger. Travis Tritt, No Vacation from the Blues.

Travis Tritt, No Vacation from the Blues. Producer Phil Spector wilde een album maken met Dion en in de studio trof Dion 3 drummers, 9 gitaristen, 8 blazers, 5 pianisten en 3 basgitaristen en ze waren allemaal stoned, waardoor het nummer veel te langzaam werd gespeeld en hierdoor kwam de zanger weer in de knoop met zijn teksten. Het nummer eindigt wel op een prachtige saxofoonsolo van Nino Tempo. Dion, Born to be with you.

Dion, Born to be with you. Dale Watson uit Alabama is waanzinnig populair in het honky-tonk circuit in Amerika. Hij woont in Austin, daar heeft hij zijn eigen band, The Lone Stars. Maar hij heeft ook nog een huis in Baltimore om wat dichter bij zijn kinderen te kunnen wonen. En hij runt nog een restaurant in Memphis met zijn vrouw Celine Lee. De man maakt al 39 albums. Dale Watson, Blessed or Damned.

0: bless the dead.
1: Dale Watson, Blessed or Damned. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bos Cax uit Ohio begon met Steve Miller, de Steve Miller Band, maar in 1969 ging hij solo verder. Hij heeft intussen 19 soloalbums gemaakt. Dit komt van het album Dick. Danny Kotsmar is de gitarist en Steve Lukather speelt steelgitaar. Bos Cax, Thanks to You.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: James Charles Rogers werd geboren op 8 september 1897 in een buurtschap ten noorden van Meridian in Mississippi. Als zoon van een spoorwerker groeide hij onder moeilijke omstandigheden op. Zijn moeder overleed toen hij 5 of 6 jaar was. Hij trouwde jong, scheidde snel, werkte in tentshows en bij het spoor en leed aan tuberculose. In 1927 maakte hij zijn eerste opname voor Victor onder de naam Jimmy Rogers. Zijn bijnaam, The Singing Brakeman. Het hoogtepunt van Rogers' carrière viel samen met de Depression, de grote economische recessie van eind 20, begin 30er jaren. Met Hank Williams, die op 1 januari 1953 overleed, was hij de grondlegger van countrymuziek. Jimmy Rogers overleed op 26 mei 1933, 35 jaar oud. De muziek van Jimmy Rogers lag op de grens van country en blues. Hij werkte met blueszanger Robert Nighthawk en countrystar Gene Austin. Rogers was een genereus man, weinig zakelijk. Hij moest vaak tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zijn laatste opname maakte hij 2 dagen voor zijn dood in New York. Hij werd begraven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de grote zoon.
3: Wel, we staan hier in het Jimmy Rogers Memorial Museum. En op de achtergrond horen we Jimmy Rogers zingen. De T for Texas Blues. Nou zit er niet zoveel real blues in Jimmy Rogers. Hij was meer bekend om zijn stijl van country zingen, waar ook een boel in gejodeld wordt. Ja, dit museum dat is ongeveer een 30 meter lang en ongeveer zo'n 20 meter breed. En er staat van alles in opgeslagen. Vanaf de laarzen van Jimmy Rogers en zijn scheergerij tot aan de songs die hier voor me liggen. Dus de uitgebrachte songs op het papier zelf. Foto's van zijn vrouw. En de piano. En daar werd de muziek dan op gecomponeerd. Verder zien we een oude draaitafel met zo'n hoorn erop, zoals je bij His Master's Voice dan ziet. Zijn laarzen liggen hier. Zijn gitaar, die staat zijn Martin. Die is apart voor hem gemaakt. Die staat in een kluis aan de overkant. En het leuke ervan is dat aan de achterkant op de kast, op de klankkast staat Thanks. Dus als het nummer afgelopen was, kon hij hem zo omdraaien. En dan het publiek daar geklapt had, dan liet hij zo dat Thanks zien. Dus dan hoefde hij niet iedere keer als een gek te schreeuwen, weet je wel. Nou, verder staan hier een soort van koffer. Van die grote koffers, van die hutkoffers, waar je dus als je met een schip ging of zoiets, dat je ging verhuizen, daar deed je al je kleren in. Nou, als hij op tour ging, dan zaten al zijn kleren daarin.
4: Jimmy Rogers was een man die bij de spoorwegen werkte, de Singing Brakeman. Daar stond ook nog een heel apart
3: spreekkarretje,
4: Dat is eigenlijk een fietsie wat over de spoorlijn giet. Waar de werkers zich mee transporteren.
3: Die hendel kun je dus op en neer bewegen, ga je dus over de rails heen. Je ziet het wel eens in westerns en zo. Nou, verder liggen hier een aantal tools. Dat zijn werktuigen waar hij mee gewerkt heeft. Kijk, die brake clubs. Dat zijn een soort van baseballachtige voorwerpen. Used by any brakeman and switchman to tighten handbrakes on railroad cars. Dus om het allemaal vaster te maken. Wat er verder nog een hoeks en bars van metaal. Een grote schep waar waarschijnlijk de stokers de kool mee in de machine gooiden. Nog een paar hele oude Gibsons. die speciaal Gibson gitaar, die speciaal door Jimmy Rogers voor zijn vrouw eigenlijk ontworpen zijn.
4: Hij is niet oud geworden, Jimmy Rogers. In 1935, 26 mei 1933 is hij overleden. Morgen is het 26 mei. En dan wordt er bij zijn graf ook een dienst gehouden. Dan is het precies 60 jaar geleden dat hij overleden is.
3: En er is hier in Meridian dus een festival aan de gang. Vanavond is er in de Best Western is een soort van songwritersavond. Waar je gewoon naartoe kan gaan. Dat is vrije entree. En die Doc Dougherty, waar we net mee spraken, die gaat daar ook naartoe.
4: En verder in de stad treedt nog op, meestal naar St. Paul, Overstreet en Fred Noblock en dat soort mensen.
3: Ja.
4: Kunnen we zeggen, Harry, dat deze muziek, ja? U de 20 jaren hebben het dan eigenlijk over dat hij zong. En dat hij vanuit de arme blanke kant, want dat was zijn achtergrond. Ja. Hij had zelf tuberculose, heeft ook over gezongen, de TB Blues. Is ook aan overleden in 1933. Is dit een beetje, ja, kun je dit blanke blues nemen?
3: Ja, maar hij gebruikt geen 12 bars chorus eigenlijk. Wat hij gebruikt is toch meer de country kant op. Hij gebruikt af en toe wel een blues schema, maar dan is het toch met meer een witte country inslag en zo.
4: Want het aantal songs van hem, die wordt dan wel in de titel aanduid met de TB Blues en ja, dat soort dingen.
3: Maar het zal dus waarschijnlijk wel gaan over de inhoud van de woorden en zo. De tekst. Dat niet zo. Kijk, dat TB Blues, tuberculose of blues, dat is natuurlijk. Daar leed hij aan en dat heeft hij geschreven. En dat zit er meer in de tekst, denk ik, dan in de muziek.
4: Het is muziek waar jij niet veel affiniteit mee hebt, hè?
3: Ja, ik ben daar te jong voor, moet ik eerlijk zeggen. En hoewel ik al niet meer van de jongsten ben ik, is dit toch nog weer een beetje van voor mijn tijd. Ik ken het ook niet van vroeger.
4: Het zullen hebben over muziek van Hank Williams, dan ligt dat wat anders.
3: Ja, ook Hank Williams. Hank Williams staat iets dichterbij, maar staat ook vrij ver van mij af. Dus wat dat betreft, zit ik toch meer aan de zwarte kant van de zaak.
4: De white man's blues, dat...
3: Spreekt mij wel aan, maar ja, ik ben er nooit zo ingedoken.
4: Het is aan jou voorbij gegaan.
3: Ja, je kunt niet... You can't have it all.

0: liedje van weemoed en verlangen dit, hè?
1: Ja.
0: De Mississippi and You van Jimmy Rogers.
1: En ja, stilistisch lijkt het een beetje op de oude muziek van Paul Oliver, de jaren 30. En een beetje, doet me ook een beetje denken, schematisch, een beetje aan de Louis Armstrong Hot 7 en zo. De eerste periode van Louis Armstrong.
0: Het is ook die tijd natuurlijk, hè? Eind 20 jaar, begin 30 jaar. Toen leefde Jimmy Rogers. Het was een man die veel met de spoor te maken had. Zijn vader werkte bij het spoor. Hij werkte zelf kort bij het spoor, maar hij kon het niet volgen. Op zijn 24e is hij door aan het ophouden. Vandoor het nummer van Jimmy Rogers, maar in de uitvoering van Boxcar Willie, Hobo's Meditation. Iets wat ik bij die tijd hoorde, dat midreizen.
1: Ja, de depression time had je toen. Dus dat was de drooglegging had je toen in die tijd. En je had de bulten zwervers, zou ik maar zeggen. Die noemden ze daar dus hobo's of boomers. Dat waren dan spoorwegwerkers die overal heen trokken. En die hadden geen vervoer en probeerden dan op die boxcars. Dat zijn dan de goederentrein waar gewoon ze springen en van hier naar daar te komen. Hmm.
0: En wat in dat gesprek ook wel even naar voren kwam. Ja, mensen in die tijd die hadden nog niet de medische voorziening die je er vandaag aan de dag bent. We klagen vandaag aan de dag wel eens wat. Maar dat vergelijk met vroeger een Jimmy Rogers die dan tuberculose had. Later een Hank Williams.
1: Ja, Hank Williams die iets in zijn rug had en daardoor ontzettende pijnen leed. En op een gegeven moment altijd veel alcohol tot zich nam. En ook morfine en dergelijke, waardoor die pijn dan minder werd. En die man was eigenlijk helemaal geen addict, zoals zo vaak geschreven is. Maar hij is dus eigenlijk, doordat hij altijd pijn had, is hij daaraan begonnen. En als hij wat later was geboren, hadden ze die kwaal kunnen verhelpen. Maar dat mocht helaas niet zo zijn.
0: Hetzelfde is met Jimmy Rogers ook het geval geweest. In mei 33 was hij in New York. Voorzien alle lessen opname. Eigenlijk kun je amper meer, maar het is toch gebeurd. 24 mei ben de lessen opname gemaakt. En 26 mei was toen ook al met hem gebeurd. Whipping That Old TB, een nummer van Jimmy Rogers, wat we doorvuren, Lorden Heurten. En ja, Waiting for a Train, een van zijn bekendste nummers. Een van zijn meest gekopieerde nummers ook. In de uitvoering van Sammy Walker. Soms waren we in Meridian in een theater door zo, want het was een festival. Het was 60 jaar geleden, precies op de dag dat wij er waren dat Jimmy Rogers overleden is. En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en
0: En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en wij wisten ook niet precies waar we het

0: van die muziek. Maar ja, dat is een heel vreemd sfeertje eigenlijk. Ja, misschien wel te vergelijken met de redneck sfeer van vroeger. Ik bedoel, het publiek daar is toch duidelijk anders bij de country muziek als bij de blues. Hoewel de artiesten, geloof ik, niet echt zo'n houding hebben. Ja. Maar het wordt wel daarmee geassocieerd. Nou, er zaten 6 mannen op een rij op het toneel. 6 bekende country singers. En die speelden dan allemaal een liedje.
1: Ja, Paul Overstreet was erbij. Ja. Paul Davis. Fred Knobloch. En Ine die Jenne haalde maar de weert van.
0: Ja, Mac McAnally vond ik heel goed. En wij stonden dan in die hal. En daar zaten die mensen dan te spelen. En iedereen kwam aan de beurt. En vertelde dan hoe ze zo'n liedje geschreven hadden. En dat klonk echt fantastisch, één zo'n mannetje. En nou, hier is Mac McAnally. This is Rick Lincoln about farmers.

0: Wat is vroeger het verschil tussen, dat nog zo over de afgelopen paar dagen bekijkt, tussen Louisiana en New Orleans en Mississippi?
1: Ja, New Orleans is natuurlijk een grote stad en veel vertier. En als je dan Mississippi in rijdt, dan naast Slidell, dan, daar is de state line, dan verandert het landschap en ja, je krijgt eerst vlakke wegen met veel groen. Een beetje te vergelijken met de Veluwe route, zo'n beetje, nog iets vlakker. En dan later loopt het wat meer op en af, een beetje type Sauerland, dacht ik. Veel bedrijf is er ook niet. Je ziet niemand werken.

0: tenminste op de velden niet. Het is allemaal vrij woest wat je ziet. En veel, heel veel verkeer is er ook niet. En ja, we zijn dan in...
1: Het is wel het is een heel vochtig en warm gebied hier, ja, Mississippi.
0: Het hele zuiden, Louisiana en Mississippi is vochtig gewoon. Omdat het toch het deltagebied is van de Mississippi en die andere rivieren allemaal. Maar we gaan nou... We komen van Meridian, waar het Jimmy Rogers Museum was. En waar ook onder andere de Peavey fabriek staat. Een fabriek van muziekinstrumenten, wel bekend bij... muzikanten.
1: Nou is Mississippi een staat waar veel gekleurde mensen wonen, veel zwarte mensen wonen en waar ook uiteraard blanke mensen wonen. Je ziet hier nog een duidelijke scheiding, hè?
0: Ja, wat mij opviel gisteravond, die Jimmy Rogers songwritersavond, dat daar geen enkel neger was. En dat het typische dat die country songwriter typisch een blanke aangelegenheid was.
1: Met heel veel politie erbij aanwezig?
0: Ja, overdreven veel. Maar misschien had die mensen, vonden die mensen waren ze geïnteresseerd of zo. Dat weet ik niet precies. Tegen ons waren ze in ieder geval heel vriendelijk. We kregen direct een button waarop stond special guest. We konden overal dus lopen en in de hal en alles konden we doen daar. Maar het valt mij wel op dat, dus, dat alles wat hier gebeurt, het smerige werk en het moeilijke werk, gebeurt door negers en de blanken vermoeden zich daar niet mee of hebben de leiding daarover. Dus dat was trouwens in Louisiana ook al zo, hoor, vond ik. Daar zit te weinig verschil tussen, lijkt me. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n film als Mississippi Burning, ja, dat gevoel heb je wel een beetje.
1: Dan binnen wij maar reizigers natuurlijk hier. Wij trekken door het land en ja, wij zien wat en zo af en toe dan spreek je eens een paar mensen.
0: Ja, en bovendien, die weg waarover we rijden, daar is ook heel weinig, je ziet heel weinig huizen. Af en toe een plaatsje, maar daar houden we dan ook al gauw mee op. Ja, druk verkeer eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk het echte platte land. Wat wegen die zich helemaal recht door het landschap bewegen. En die loodrecht op elkaar staan. En, het wegennet is trouwens uitstekend. Je kunt snel van de ene plaats naar de andere komen. En, maar ja, het is een typisch countrygebied.

0: Nou, echte hedendaagse country muziek van Randy Irwin. Van de LP Cowboy Rhythm uit 1988. Een compositie van Jimmy Rogers in de Jailhouse Now. Nou, dan met, ja, was dat een blank uitstapje vandaag, Harry?
1: Ja, dat was echt wel een uitstapje naar het gebied waar dan deze eigenlijk ja, een white man's blues gemaakt wordt.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het is een klassieker van Eddie Boyd en het staat op het onlangs verschenen album van QB and the Blizzards Live on 2 Meter Sessions. Het is een opname uit 2005. QB and the Blizzards, 5 Long Years.

0: QB and the Blizzards, Five Long Years. Het was in 1955 een answer song op I'm a Man van Bo Diddley. En de nummer eindigde 5 in Amerika. Er verschenen daarna 96 covers, onder meer van The Yardbirds, The Who, Tom Petty, Magic Slim, The Bintangs en Q65. Muddy Waters, Menace Boy.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Muddy Waters, Menace Boy. Het komt van het album The Genius Sings the Blues van Ray Charles uit 1961. En daarna werd het ook nog opgenomen door Billy Fury, The Maskers, David Clayton Thomas, Richard Manuel, The Blues Band. En dit is Eric Clapton, Hard Times.

Eric Clapton, Hard Times. Het is een compositie van Johnny Guitar Watson en het komt van het album Bad Influence uit 1983 van Robert Cray. En van dat album werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. Robert Cray, Don't Touch Me.

Robert Cray, Don't Touch Me. Het is een nummer van CC Top en het werd ook geschreven door Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard. Er verschenen covers van Hank Williams Jr., Melvin Taylor en Little Hurricane. En dit is de Canadese bluesgitarist Jeff Healey. Blue Jean Blues.

Jeff Healy Band, Blue Jean Blues. Het nummer werd in 1952 al opgenomen door T-Bone Walker. En Albert Collins nam het in 1978 op voor zijn album Ice Picking. Er bestaan ook versies van Jimmy Witherspoon, Melvin Taylor, Jimmy Johnston, Blues Company, Jimmy Hartsman en Finis Tesby. Albert Collins, Cold Cold Feelin'.

Albert Collins, Cold Cold Feeling. Het komt van het album Positively Beale Street van Walter Trout. Het album werd opgenomen in Memphis en uitgebracht door het Nederlandse label Provoke. En Walter Trout zingt zelf ook de achtergrondvocalen en dat doet hij als Wally Bass. Het album eindigde 9 in Engeland en 65 in Nederland. De Walter Trout Band. Got a Broken Heart.

De Walter Trout Band, Got a Broken Heart. Het is het openingsnummer van het album The Right Time van Etta James. En ze werd in de studio begeleid door een sterrengezelschap. Lucky Peterson, orgel. Steve Cropper, gitaar. Jimmy Johnson, gitaar. Steve Winwood, achtergrondzanger. Steve Roan, drums. En David Hood, basgitaar. Etta James, I Sing the Blues.

Etta James, I Sing the Blues. Bluespianist Eddie Boyd schreef het nummer in 1952 en werkelijk de hele blueswereld stortte zich op dit nummer. Het werd opgenomen door John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, QB and the Blizzards, Ike and Tina Turner, Junior Wells, Luther Allison, Freddie King, Bobby Bland, Steve Marriott en Eric Clapton. En dit is Buddy Guy, Five Long Years.

talking about.

Buddy Guy, Five Long Years. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lonnie Mack, dat is een gitarist uit Indiana. Hij toerde als gitarist met Jimi Hendrix, de Everly Brothers en Chuck Berry. En hij was de studiogitarist van James Brown, Freddie King en Joe Simon. Hij overleed in 2016 op 74-jarige leeftijd. Lonnie Mack, Stop.

0: Ik ben misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Daartussen zit mijn identiteit.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar een hele stille plek. Door een plek met veel herinnerings. In elk geval voor zijn gast, voor Noes Solissa. Want die is geboren in 1952 in Kamp Schattenberg. Ook wel bekend als Kamp Westerbork. Begin 50 jaar kwamen door de eerste repatrianten uit Indië aan om er door, zoals zij dachten, tijdelijk te blijven.

0: We zijn hier al een slagboom doorgelopen met Noes en Lisa. Noes, wij kennen elkaar al wat langer, maar voor de luisteraars. Wij zijn hier op het voormalige kamp Westerbork. Wat in de volksmond hier onder de Drent eigenlijk kamp Schatberg heette. Maar jij bent hier gekomen in 1951 en jij was twee. Of jij was één. In 52 ben jij geboren, hier op deze plek. Maar jij bent ook nog een woordvoerder geweest van de in Wijster bij de eerste kaping. En als zodanig zullen misschien sommige luisteraars jou nog kennen. Maar over de kaping, daar is eigenlijk al genoeg over gezegd. En de laatste tijd ook nog documentaires op de televisie geweest dat we het daar eigenlijk niet over wilden hebben. Wij wilden het dus even hebben over die 50 jaar eigenlijk. Dat de Zuid-Molukse mensen hier in Nederland zijn. En speciaal over de mensen die hier in dit kamp, wat eigenlijk kamp Schattenberg heet, hoe dat gegaan is en hoe het hun vergaan is eigenlijk. Wat herinner jij je hier nog van?
1: Kijk, in grote lijnen, het beeld wat je hebt overgehouden is jouw kindjaren. Je bent hier als kind opgegroeid. Je had alle vrijheid, alhoewel wij thuis werden we heel strak, heel kort gehouden door de ouders en ook de rest van de familie. Maar dat gevoel van kind zijn, je stapt zo de bossen in, je haalt allerlei kattenkwaad uit. Schitterend, dat was een heel mooie periode. Zo kijk ik terug naar mijn kindjaren.
0: Naar mijn schatting ongeveer 3000 mensen. Je ziet er nou niks meer van terug. Het is ook een herinnering. Het is ook een herinneringsmonument is hier geplaatst in verband met een nog eerder punt in de geschiedenis dat de Joodse mensen hier hebben gezeten. Hè? In het kamp Westerbork, waar iedereen het altijd over heeft. Daar zal ik nog even uitleggen. Niet precies in of tegen Westerbork aan ligt, maar eigenlijk vlakbij het plaatsje Hooghalen, wat aan de spoorlijn lag. En die spoorlijn, die hebben ze dan een beetje verlengd om die mensen hier destijds naartoe te brengen. Maar de misvatting is eigenlijk dat kamp Westerbork bij Westerbork zou liggen. Dat is niet zo. Het heet uiteindelijk in de volksmond hier in Drenthe dan ook eigenlijk kamp Schattenberg. Het is nu eigenlijk een herinneringsplaats en er staan een aantal grote, wat zijn het eigenlijk?
1: Schotels.
0: Schotels, ja, waar je mee het heelal kunt afzoeken naar buitenaards leven, dacht ik. Dat is wel een rare contradictie. Maar zie jij nog wat terug, Noes? Zijn er nog punten waarvan jij zegt, hé, dat herken ik nog wel. En hier, waar hebben die brakken allemaal gestaan? Want het waren toch eigenlijk houten gebouwen allemaal.
1: Ja, nou, wij zijn nu even voorbijgelopen. Ik zie daar hier voor me een straat. Nou, die straat die loopt vlak voor het barak waar ik gewoond heb. Dat is barak 37, meen ik. Ja, daar heb ik jaren in gewoond. In de eerste instantie als baby barak 36. Daar ben ik eigenlijk geboren in 1952.
0: En er waren allerlei faciliteiten. Je kunt hier, als je hier zo die kant op kijkt, was een slagboom. Hè? Je kon niet zomaar naar binnen, wel?
1: Nee, je moet.
0: Moest je aanmelden of zo? Behalve de mensen van het kamp zelf. Dus.
1: Ja, de mensen van het kamp zelf. Kijk, ook mensen van buiten. Bijvoorbeeld, de slager, die komt hier binnen. De postbode. Nou, dan gaat de slagboom gaat dan vanzelf open. Er zaten altijd een paar mensen daar in het kantoortje, noemen we dat. En dat leven dat gaat zijn gangetje. Het is, het was heel betrekkelijk eenvoudig, overzichtelijk. Ondanks toch het grote aantal mensen die hier vooral in het beginjaren woonden. Maar als kind was jouw wereldje ook nog heel klein, hè?
0: Ja.
1: Door alles wat verder van je afstaat, dat is allemaal heel groot. De straat hier, dat was vroeger als kind. Ik dacht dat dit zo'n vierbaansweg was of zo, weet je wel. Dat is mijn beleving, dat was mijn beleving. Maar dat is er heel weinig meer van terug.
0: En de faciliteiten waren hier natuurlijk wel. Jullie hadden een school en er was een soort van kleine gelegenheid, gezondheidsbarak of zoiets.
1: Ja, er was een kleuterschool hebben we hier gehad. Ook een lagere school. En winkelvoorzieningen, diverse winkelvoorzieningen. Een hospitaaltje. We hebben hier een arts. Postkantoor is hier.
0: Dus eigenlijk alle faciliteiten die je op gewoon een normaal dorp eigenlijk ook had.
1: Ja.
0: Ja, ik weet er zelf ook iets van, omdat mijn vader hier toen destijds beheerder was van de brandweer. Dat is ook wel weer toevallig. Dat was er dus ook. En er was een badhuis. Maar er was hier ook een voetbalveld. Weet ik nog.
1: Nou, er waren een aantal voetbalvelden. We hadden hier, meen ik, een stuk of 5, 6 voetbalclubs.
0: Ja.
1: Die onderling...
0: Van dit dorp? Of van het kamp?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nog geweten.
1: Ja, die onderling dan toernooitjes spelen. Ik weet het nog heel goed. Mijn vader zat in een veteranenteam. En de kinderen, die dragen dan ook de shirtjes van de vader. Ja, dat was machtig.
0: Ja.
1: Maar god, ze kregen altijd aan de klop natuurlijk. Ja.
0: Het was ik weet nog dat het aan de rand van dat veld, daar woonde Septenno en die zaten de kampraad, meen ik.
1: Ja.
0: Daar hebben we ons nog een keer omgekleed. Dus, er moest ook wel eens gevoetbald worden tegen een afvaardiging uit Assen. En André Java, die heeft toen nog eens keer zo'n elftal samengesteld, waar ik ook nog aan mee heb gedaan.
1: Ja.
0: Maar het was bijzonder prettig. Wij werden helemaal, zoals het bij de Zuid-Luxe mensen meestal gaat, altijd gul ontvangen. Hè? En veel eten en zo, dat was dat altijd bijzonder gezellig.

0: op een gegeven moment ben jij... Jij werd ouder, jij kwam hier op school. Hier was een kleuterschooltje. Was het besef al aanwezig toen... waarom jullie hier eigenlijk zaten en zo? Of kwam dat pas veel later?
1: Nou, dat kwam pas veel later.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als kind... nu achteraf... redenerend... werden ons ook verhalen verteld... door mijn vader en door mijn grootvader... van hoe wij hier terecht zijn gekomen.
0: Ja.
1: Maar de werkelijke waarde van die verhalen... ja, dat realiseer je pas achteraf. En ook de voorgeschiedenis van Schattenberg. Ja, ook, ja, dat stukje historie, ja, dat was in het begin helemaal... Ja, dat wist je niet. Je leefde in het heden dan toen. En later kijk ik dan pas op terug... en neem ik kennis van een stukje geschiedenis van Schattenberg.
0: Ja, ja.
1: En ja, waar dan... de Joden hier tijdelijk moesten huisvesten op doorgang naar Duitsland, Polen. God, daar ligt een stukje, daar ligt ook een stukje tragedie. Menselijke,
0: enorme tragedie.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ik heb me wel eens afgevraagd, en misschien jullie ook wel, dat ze... ook de Nederlanders, jullie eigenlijk wel een beetje verder weg hadden gestapt. Ze hadden natuurlijk niet direct huisvesting. Ik heb me wel eens aangevraagd, waarom moet dat nou per se in Drenthe? Niet dat wij als Drenthe jullie niet wilden hebben, maar dat was weer typisch Nederlandse regering. Want een hele grote misvatting is dat natuurlijk ook dat men altijd gedacht heeft dat Drenthe rijk was. Maar Drenthe was voor de oorlog misschien nog wel armer als de Zuid-Molukken. Dus ze hebben ons... Hoe ondervonden jullie dat? Want jullie moesten dan op een gegeven moment moesten jullie naar de stad toe. Er liep een bus van Harmani, dat weet ik nog wel. Dat waren eigenlijk touringkaarten, maar die mensen hadden ineens ook een negotie erbij. Die konden dan een lijntje openen op Schattenberg. Mensen moesten naar de stad. Hoe werd het toen? Kun je nog herinneren hoe het toen tegen jullie werd aangekeken?
1: Nou, even weer. Even wat terug op jouw eerdere uitspraak. Kijk, het was hier een tijdelijke voorziening.
0: Ja, dat werd jullie verteld.
1: Dat werd ons ook verteld. Onze ouders en de eerste generatie leiders hielden zich ook voor. Dat was conform de politieke realiteit op dat moment. Maar goed, van de tijdelijkheid, daar zitten we nu onderhand al bijna 50 jaar.
0: Een halve eeuw.
1: Ja. Ook later realiseer je. Kijk, als kind kijk je natuurlijk heel anders tegen de werkelijkheid aan. Hè? En later de beoordeling van Schattenberg. Dan denk je van, hoe is het in vredesnaam mogelijk om zo'n... zo'n hele groep mensen ergens in een land van nowhere te plaatsen.
0: Ja.
1: Dat zou je vandaag op de dag dat heel anders gaan doen. Heel anders.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo, mensen die hier nu asiel aanvragen, en dat waren jullie dus duidelijk niet, die hebben nu in deze tijd sneller een woning als dat jullie hadden. Want daar heb je dus toch wel. Hoe lang hebben jullie hier gezeten? Laten we dat eens even vaststellen.
1: Ik heb hier 19 jaar gezeten. Ja. Maar toen ik 12 werd, toen ging je, of 13, ging je naar voortgezet onderwijs. Nou, toen heb je te maken met Assen, de grote stad.
0: Ja.
1: En dat was dan een frequente contact met de Nederlandse samenleving.

0: Ondanks dat het natuurlijk wel vreemd was, leek het wel gezellig hier.
1: Het was heel gezellig.
0: Misschien denken sommige mensen daar ook nog wel eens met heimwee aan terug of zoiets.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Dat ze zeggen van, misschien was het daar met elkaar nog wel leuker als... In zo'n buurt waar er sommige mensen nu wonen.
1: Ja, kijk, de hechtheid in de gemeenschap was hier natuurlijk veel groter. Maar we moeten dat ook niet gaan idealiseren. Nee. Want er waren genoeg conflicten tussen groeperingen. Ook, dat waren heftige.
0: Ook binnen de samenleving in Schatberg?
1: Ja. Ja, allerlei politieke en sociale conflicten worden hier hardhandig opgelost.
0: Beslecht. Ja. Muziek was ook een ding wat ik me nog kan herinneren. Want in Assen had je op een gegeven moment, in het Rode Dorp, had je een muziekkoepel. En daar trad altijd een fluitorkest op van Schattenberg. Zo'n bamboe fluitorkest. Ja. En dat was altijd... Het drugsbezochte, met een Johan Willem Vierkepel, het drugsbezochte concert. Want dat vonden mensen zo mooi. Weet jij, kun je daar nog iets van herinneren?
1: Heel goed zijn. Ja? Want ja, mijn grootvader was de leider van dat orkestje. Ja. En mijn vader zat erbij in. En nog een paar van die ooms. Ja, ze repeteerden ook vaak bij mijn grootvader thuis. Hè? Dus, of ik herinner, ja, absoluut.
0: Het was natuurlijk niet allemaal kommer en kwel. Er was hier natuurlijk ook wel humor, of niet?
1: Ja. Molukkers en lachen, dat is bijna synoniem.
0: Ja. Nou kennen wij elkaar al wat langer. Op een gegeven moment zijn de mensen naar Assen gegaan en een gedeelte naar Smilde. Ik weet niet, zijn ze allemaal of naar Smilde of naar Assen gegaan, of zijn er ook nog mensen ergens anders naartoe gegaan?
1: In de jaren 60, en weet ik niet precies, ik kan het niet precies aangeven, waar groepen in de loop der tijd naar Deventer.
0: Ook naar Deventer?
1: Ja, dus, ja, Krimpen aan de IJssel. Assen was, midden jaren 60. En de laatste groep, Smilde, is begin jaren 70.
0: Ja. Nou, dan kom je dus in de hoofdstad van Drenthe. En Assen was in de jaren 60 natuurlijk ook al is een heel stuk kleiner dan wat het nu is. Want ik ben zelf Assenaar van geboren en ik verbaas me iedere keer over dat ik soms de weg daar niet meer weet. maar wat vonden jullie daar? Ik bedoel, het is natuurlijk, je wordt dan ineens in een andere samenleving geplaatst. Was dat een vijandige omgeving? Of keek de mensen de kat uit de boom? Hoe trof je dat aan?
1: Als ik kijk vanuit mijn persoonlijke ervaring. Het was allemaal natuurlijk heel vreemd. Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij woonden hier. En ik wist niet beter dan de huizen uit barakken bestonden. Nou, god, je gaat naar Assen. God, en daar zie je allemaal huizen staan, hele mooie huizen. God, daar wonen dus Nederlanders. Dat is een van je eerste ervaringen.
0: Maar hoe waren de mensen? Ik bedoel, hoe ervoeren jullie daar? Want ja, ik kan me voorstellen dat als wij met een aantal Drenthe op een gegeven moment verplaatst werden, dat je dan ook in een volledig vreemde samenleving, dat je dan ook aan elkaar gaat hangen natuurlijk. Hè? De Ambonese of de Zuid-Molukse gemeenschap, die is altijd toch wel vrij hecht gebleven. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nou langzaam een hand dat een heleboel mensen wel integreerden in onze samenleving. Hoe was dat toen?
1: Kijk, als ik naar ons gezin kijk, we hadden ook in het beginjaar hadden we vrij veel al Nederlands volk over de vloer.
0: Ja.
1: De leerkrachten die komen regelmatig op bezoek. Al is het omdat ik niet zo'n lieve jongen ben vroeger.
0: Ja.
1: Dus ze komen regelmatig bij mijn ouders over de vloer.
0: Ja.
1: Nou, de kruidenier, God, hoe heet die man, die eierboer? Die komt nog steeds vandaag op de dag, zaterdag, komt die bij mijn moeder eieren verkopen.
0: Ja, ja.
1: En dat stamt, Boer Jansen, ja, ja, zo heet die man, ja, ja, uit Westerbork. Nou, die contacten die heb je al van vroeger. En God, dat waren allemaal voor jou, allemaal, alhoewel, ja, het zijn vreemde mensen, maar het zijn lieve mensen, het zijn aardige mensen. Nou, zuster Schuil, ja, een familielid van jou.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: ja,
1: dat is een hele lieve oude zuster. Dat herinner ik mij nog vrij goed.
0: Ja, dat waren de eerste mensen die echt zonder aangezicht der persoon mensen hielpen gewoon.
1: Precies. Ja. God, ja, en dan, de meer, ja, zeg maar, de vreemde, soms vijandige reacties.
0: Ja.
1: Ja, dat kom je pas later, kom je dat pas tegen. Maar in eerste instantie was hier, was het hier heel gemoedelijk, heel warm eigenlijk.

0: persoonlijk voorvalletje. Ik was, nou, in voortgezet onderwijs zat ik en ik liep in de stad. En op een gegeven ogenblik stond je voor een winkel. En mooie schoenen.
1: Ja.
0: Dacht je, nou, god, die wil ik wel kopen. Weet je. En er was een bepaalde drempel bij me om die winkel binnen te stappen.
1: Ja, ja.
0: En, maar goed, dan deed je dat toch. Je verzamelde alle moed en dan ga je naar binnen. En dan blijkt plotseling dat ze dan niet in jouw maat hebben. Terwijl ik toch dacht van, god.
1: Dat moet toch wel zijn.
0: Dat moet het toch wel zijn.
1: Ja.
0: Goh, en dat was een van de eerste ervaringen. Ja, waarvan ik denk van, ja, daar zit toch vooroordelen of iets dergelijks achter. Maar goed, je hebt dat niet uitgesproken. En je liet het daarbij.
1: Ja, er werd daar thuis ook over gepraat. En over dat soort dingen. Of was dat van, nou ja, dat gebeurt al vaker, we nemen dat gewoon of zoiets. Er was geen sprake van een verzet of zo.
0: Dat zijn allemaal individuele, persoonlijke ervaringen. En je bracht het nog niet in een breder verband met elkaar. En later kon je een aantal dingen wat beter bevatten. En ja, ook omdat je met elkaar ook erover sprak.
1: De latere periode, dat krijg je dus. We gaan er even snel overheen over die kaping. Dat heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. Hè? En daar wordt dus nu weer over gepraat. Een soort van revival. Maar wat dat heeft toch wel iets losgemaakt. Maar er is toch, ondanks dat, is er toch vrij weinig begrip gekomen voor de situatie. Hè? Dat vind ik eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe dan ook, de mensen, onze mensen of jullie mensen, was wat beloofd, gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Hoe hebben jullie dat ervaren, eigenlijk? Dat gedeelte van die tijd.
0: Nou, kijk, de jaren 70. Nou, dat was een heel heftige periode. Als ik kijk naar mij persoonlijk, hoe ik dat heb doorgemaakt, beleefd. Maar ook als je kijkt naar de gemeenschap, dat heeft een ontzettend grote impact gekregen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
0: Ik denk binnen ieder persoon die betrokken is met de Molukse samenleving. Ook al voel je als Molukker niet Moluks, maar ook door de reactie van de omgeving word je geconfronteerd met het gegeven.
1: Ja, ja.
0: Ook daar hebben mensen zich in de loop der jaren al dan niet aangepast aan de reactie van of leren om te gaan met de reactie van de omgeving.
1: Ja. Maar hoe was die reactie? Want ik kan me nog wel herinneren dat een heleboel mensen hier in Drenthe natuurlijk kwaad waren. Want die zeiden van, ja, maar moet luisteren, wat hebben wij hiermee van doen? Want wij stonden ook niet zo op zo'n goede voet met de regering voor de oorlog. Hè? Weet je wel, want dat is een beetje de Drentse geschiedenis. En wij weten helemaal niet wat er gebeurd is. En een heleboel Zuid-Molukse mensen weten waarschijnlijk ook weinig van de geschiedenis van Drenthe af. Tenminste, mm-hmm. Van die geschiedenis, van voor de oorlog. En, dus die mensen dachten van, ja, wat betreft dat ons? Ja.
0: Niemand zal dat, denk ik, kunnen begrijpen en willen begrijpen.
1: Nee, maar die reactie van die mensen hier, hoe was die dan? Was die dan heel erg vijandig? Wat kan je daarvan herinneren eigenlijk?
0: Nou, de reactie van toen, ja, dat was ook van de Nederlandse kant, is dat er zijn hele diverse reacties van heel vijandig tot begrip. Maar ook heb je reacties van wel begrip, maar niet en veroordelen van de acties. Begrip voor de achtergronden, maar nee tegen geweld.
1: Ja.
0: ja, dat soort reacties waren er.
1: Ja.
0: Ik werd ook in die dagen werd ik bijvoorbeeld ook nog gevraagd om iets te vertellen over de achtergronden van Molukkers, de Molukse geschiedenis.

0: Ik ken natuurlijk veel Ambonese mensen. Ook dat we wel samen in hetzelfde café komen en samen wel eens op feesten waren. En dat was wel een leuke tijd. Maar nu krijg je dan weer dat het daar op de Molukken helemaal niet goed gaat in verband met laat maar zeggen, een soort van godsdienstoorlog.
1: Ja. Ik moet dat beeld van godsdienstoorlog enigszins bijstellen. Kijk, waar het conflict om gaat, even eenvoudig. Degene die voor democratisering, voor de reformatie is van de Indonesische samenleving en de
0: tegenstanders, dus precies, zeg maar, de Suharto-clan.
1: De Suharto-clan, ja. Precies. En vanuit die clan worden allerlei groeperingen tegen elkaar opgehitst.
0: Om maar weer aan de macht te komen misschien.
1: Maar precies.
0: Ja. En daar zijn jullie nu de dupe van in feite. Ja. En daar staan twee partijen tegenover elkaar die al jaren met elkaar in goed overleg hebben kunnen leven. En nu door dit soort politieke spelletjes uit elkaar worden gespeeld.
1: Dit zijn politieke spelletjes. Ja.
0: Hoe zie jij het in de toekomst gaan?
1: Ik denk dat de internationale samenleving moet hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk zijn er ontzettend veel conflicten in de wereld. Kijk, wij als Moluks groepering hier, maar ook Molukkers daar in Indonesië, we zullen ervoor moeten zorgen dat de internationale wereld hun blik richten op Indonesië, in het bijzonder Molukken, om het probleem daar op te lossen.
0: Ja.
1: Kijk, want wat er nu afspeelt is opnieuw een drama, menselijke tragedie. Mensen worden van hun huizen verdreven, van hun dorpen waar ze wonen worden ze verdreven. Er zijn een paar honderdduizend vluchtelingen op dit moment.
0: Ja, dat is eigenlijk een groot schandaal, hè?
1: Ja. En, in eerste instantie was het ook een conflict, of gecreëerd conflict, waarvan men denkt dat dit is een burgeroorlog. Moslims, christen van Molukse afkomst. Later zag je door de Laskar Jihad, de extreme.
0: De heilige oorlog, hè, de jihad.
1: Precies.
0: Ja.
1: En die komen allemaal van buiten de Molukken en bezetten in principe een aantal plaatsen op de Molukken. Dus daarmee heeft de conflict een totaal andere wending genomen.
0: Ja. Ja.
1: Het leger en de politie die zijn niet in staat om het probleem op te lossen.
0: Nee.
1: Sterker nog, zij zijn veroorzakers en zitten achter het conflict.
0: Ja. Dus die meneer Walid, die doet niet genoeg. Of heeft niet genoeg macht.
1: Hij heeft onvoldoende grip op de situatie. Ja.
0: Want dat zie je ook een beetje terug in Aceh en zo. Daar is ook zoiets aan de gang. Daar hebben ze dus nou een soort van wapenstilstand onderhandeld.
1: Ja, Wahid heeft een wapenstilstand onderhandeld. En vervolgens gaan anderen, die gaan het vuurtje stoken. Ja. Zodat weer het leger reden heeft om in te grijpen. En dat is steeds hetzelfde, het patroon in Indonesië.
0: Ja, ja. Jij bent hier nou ook 50 jaar zo'n beetje, bijna.
1: 48.
0: Maar
1: ja, het gaat wel hard.
0: Gaat wel. Ja, bij mij ook, Noes. Bij mij ook. Ik schrik soms zelf van mijn eigen leeftijd. Ik wil er ook vaak niet mee geconfronteerd worden. Ik denk altijd maar niet eraan denken, dan komt het wel goed. Jij werkt op het arbeidsbureau. En, maar hoe zit het nou met jou? Ik bedoel, een heleboel van de oudere mensen, die zouden dan eventueel, want het was toch altijd het plan, die zouden weer terug willen. Maar hoe zit het met jou? Zou jij ooit nog teruggaan, denk je?
1: Kijk, ik.
0: Nu is er natuurlijk helemaal geen sprake van, met dit conflict niet. Maar ik ben, in de
1: kijk, ik ben ja, misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Nou, daartussen zit mijn identiteit. Ja. Ik ben deels gevormd door de Molukse cultuur, de Molukse gemeenschap. Maar ook door de Nederlandse omgeving, mijn Nederlandse vrienden. Ja, dat ben je een beetje. En ja, of ik terug wil, ja, ook dat verandert in de loop der tijd. Ja, je had ook idealen van een bijdrage in de Molukse zaak om terug te gaan, te strijden voor de vrijheid. Ja, dat doe ik ook op dit moment ook wel, maar op een andere manier. Maar als je jong bent, denk je dat, heb je daar hele extreme ideeën over. Nu ben je weer een stukje ouder en je gaat dingen ook relativeren. Je kan dingen beter plaatsen en de verhoudingen zien. En ook wat jouw eigen mogelijkheden zijn als persoon. God, en binnen die kleine ruimte probeer ik toch iets of mijn bijdrage te leveren aan die Molukse kwestie.
0: Nu Solisa, eigenlijk ook een beetje een vriend. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ons nog even hebben willen rondleiden namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Noes.
1: Voor een vriend.
0: Oké, gaan doen.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Noes Solisa, een man die is geboren is in kamp Schattenberg, die muziek die was van Candy Dulfer, Too Funky, Jan Akkerman, Wildflower van de cd Focus in Time, Hena Masawaya van Julia Loco van de cd Heartland en van Van Morrison, Philosopher's Stone van de cd Back on Top. We gaan verder in Harry's historie. In Harry's recente historie. We gaan naar de plek waar hij 9 jaar lang Harry's blues maakt. En dan met name de muziekzolder.
0: De Bijlenstraat, daar lopen wij hier. En wij staan hier eigenlijk voor het pand van de HBS, de Hogere Burgerschool, zoals dat vroeger. Rijks HBS, wel te verstaan. En er is sprake van, al een hele tijd, dat in dit prachtige pand radio en tv Drenthe samen zullen gaan huizen. Nou, de Bijlenstraat, dat is een van de mooiste straten van Assen. Allemaal van die mooie oude panden. En dan heb je hier hier begint het Assenbos. Een heel oud bos hier aan deze kant. En hier op de zuidkant daar had een open plek en die noemde men de kleedklapperij. En dat is zo kom omdat hier vroeger altijd de werksters van de dure meneren hier daar de kleden ging klappen. Dus de kleedklapperij. We steken hem over, want wij zijn van plan om even in het pand van Radio Drenthe, wat vroeger de muziekschool was, heel vroeger, waar Roelof Maarten, zijn vader, nog conciërge was, als ik me goed herinner. Om daar eens even bij de platen te gaan kijken. Want dat is een hele mooie verzameling die ze van de provinciale bibliotheekcentrale hebt overgenomen. Voor een prikkie. En daar zit een prachtige. Dat is een prachtige collectie eigenlijk. Hè? We lopen hier nu langs het voormalige café Parkzicht van Ido. Dat is nu een etablissement dat heet De Tijd. En dan gaan we langs het huis waar vroeger Ido in woonde, maar daarvoor Dr. Vogel, Ome Tjerk, die ik heel goed kende heb. En daarnaast daar woont Jaap. Dat is Jaap, god, weet ik nog, architect. En dan
3: Kampigaar.
0: Ja, Kampigaar, precies. En dan lopen we hier zo een soort van loopplank op, net als een schip op gaat. En dan kom je bij de receptie van Radio Drenthe. Nou, wij kunnen deze deur eens afgesloten stellen. Dat is iets nieuws. Goedendag.
4: Hallo.
5: Hoi.
0: De loper die mag langzamerhand ook wel eens verneid worden. Maar dat zullen ze wel niet doen voordat ze. Omdat ze een andere kaart op gaan. Ja, nou komen we wel weer met een. Hoe alweer kijk uit, jongen. Kijk, dat, het kraken geeft al aan dat we hier op een plek bent, vlak onder de nok. En ja, weet je wat zo mooi is hier? Hier kun je dan als het hard regent en zo, en dan wil je dat hier mooi op het dak tikken. En dan kun je neuzen in de archief, hè. Kijk naar hier. Kijk, hier zo'n alle laadjes toestel. Waar bijvoorbeeld Big Country staat hier op. En dan kun je zoeken en zo. Maar wij lopen hier, kijk hier, dat is zo'n hele mooie hologrammofoon. Moet je kijken, jongens.
2: Nee, dit is een wasinstallatie.
0: Oh, ja, verdomd. Voor platen of zo. Dat spul goed bleef. Wat een prachtig ding, zeg. Dat ken ik helemaal niet. Ja, yeah, made in England. By Keith Monks Audio. Ja, we zullen hier eens even heen lopen. En wij staan hier, ja, bij de platen. En we zullen er wat willekeurig uittrekken. Kijk wat het oplevert. Wat staat er eigenlijk? De Invisible's Man's Band.
3: Ja, zoiets, ja.
0: Hele mooie juffrouw. Ik weet niet wat het is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Een hele mooie juffrouw ligt op de grond. Dit ben wel allemaal naar hoezenlustra's, hè. Dat is eigenlijk prachtig. Nou, dus kijken wat. Nou, dit is allemaal een beetje rare muziek. Maar kijk eens. Prachtig. Jeff Beck en de Yardbirds, Shapes of Things. Hier. Dat is de 60 jaar. Kijk hoe Jeff Beck er dan nog uit ziet, hè. Prachtig, prachtig, prachtig. Peter Koelewijn. Nou, ben ik nooit zo'n fan van West. Van die haringboer uit Eindhoven. Nee, Jan Popie Jopie is dat, joh. Dit is echt... Het beste van Boudewijn. Nou, Boudewijn de Groot staat daar ook nog heel fleurig op. Ik denk meer uitzien dat hij nog in de commune zat in Leggelo. Eens even kijken wat we hier hebben. Duits-Amerikaanse Freundschaft. Nou, wat ik me daarbij moet voorstellen.
3: Ja,
0: DAF. Oh ja, DAF, ja, DAF. Maar we gaan even naar de... Kijk, want we moeten hier onze hier ook bukken. Want dit zijn nog echt de alle balken, hè. Dat is nog... En dat vind ik zo mooi van zoiets. Hè. Dit is een beetje een plaats waar weinig volk komt en waar de liefhebbers eigenlijk uren kunnen rondkijken. Want als je er een keer aan begint, je gaat die hoezen lezen, wie er allemaal metspeeld hebt en zo, dan word je natuurlijk... Kijk, hier zitten we meer in de afdeling wat ik al leuk vind. Hoewel het christelijk mannenkoor met Piet... Nou, dat is... Maar we moeten ergens komen waarvan ik zeg van, kijk eens aan, Memphis Slim, Blues for Natalie. Memphis Slim, oftewel Pete Chapman. Hè? Chapman, de man uit Memphis, een van die later naar Parijs gaan is. En een van de betere, nou kijk eens aan. Sammy Price, Fire, dat is meer jazz. Nou, hier Otis Penn, de pianist van de Muddy Waters Band. Prachtige... prachtige pianist. Riverside Blues, Must Have Been the Devil, natuurlijk. Jelly Roll Baker, Trouble in Mind, allemaal Otis Penn. Nou, hier is kijk. Lightning Slim, High and Low Down. Oh, well, the little...

Het is mooi. Het is een mooie. Het is een mooie collectie. En hier dan allemaal singeltjes staan. Dat zal dat wel niet wezen. U2. De tiet van de singles. Was nog net. En dan hier ook het begin van CD natuurlijk. Kijk waar hier nog allemaal stier. Een brief naar Libanon. De Jerry's. Aan de grens van de Duitse heuvelen. De babysitters van het peloton. Het soldatenhart en het laatste saluut. Nou, als dat niet mooi is. Kijk eens. 30 Hollandse hits van toen op Philips. Met Doris. En was die er al? Ja. Ik had het niet. Peter en de Rockers ook alweer. Nou. Allemaal van dat soort volken zo. De Blue Diamonds. Hè? Peter en de Rockers ook alweer. Nou. Allemaal van dat soort volken zo. De Blue Diamonds. Hè?

0: radio is natuurlijk ook voor een deel muziek, hè? Is een, of een deel, voor een groot deel ook muziek. En is toch belangrijk dat je muziek, dat je goede muziek uitzoekt. En dat kun je hier een beetje aan gaan zitten, dan kun je dat hier vinden. Dat is hartstikke mooi. Dat kraakt hier ook nog zo lekker, hè? Kijk, en zo'n deur, hè? Beetje afgebladderd. Wat zal daar achter zitten? Dat vind ik nog nooit weg. Zo, dit is een berghok. Een reparatiehok, denk ik. Allemaal moderne
1: computermachinekamer.
0: Hier maar zo een andere wereld in natuurlijk. Hè. Dit is een drempel, dat is van, kon je van de ene in een volledig andere wereld uit. Waar je hier hoort, staat allemaal ingewikkelde apparaten, computers, nou ja, alles elektrisch. En je doet die deur dicht en je staat ineens in een ander, heel andere, ja. Prachtig. Ja, kijk eens, die mooie al. En dan hier, en dan, ja, kijk eens, van die haakjes. En nou, hier,
2: ja,
0: hier
2: dit,
0: werkt Arjan.
2: Dat is computerhok, ja.
0: Ja, hier werkt Arjan dus. Maar ja, dat weten de mensen niet wie Arjan is. Arjan is een van de technici van de Radio Drenthe. Nou, we gaan er weer van deur, luisteraars. Ik moet even een beetje van met krijgen. Maar wat mij betreft, moet dit wel een tijdje. Ik hoop dat het weer zo'n mooi hok wordt. Ja, dit is de cd-afdeling. Hoi! Nou, we daalt weer af naar de Orpheus in de onderwereld. De Orpheus, dat is ook een muziek. Is dit Sharon Deppel? Nee, dat is Sharon Deppel. Dat is
2: een dikke. Nee, dat is niet.
0: Nou, wat mag ik?
2: Ja.
0: Hoi. Hoi.
3: Het was muziek van Lightning Slim die jij hoorde. Onder Harry zijn tocht naar de muziekzolder van Radio Drenthe. Lightning Slim met The Rooster Blues. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Arego Meijer.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Buddy Holly overleed al op 22-jarige leeftijd, maar zijn nummers werden gecoverd door Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Eric Clapton, The Hollies, Elton John. En daar bleef het niet bij. En vandaag zijn alle nummers covers van Buddy Holly. Stevie Nicks uit Arizona begon ooit een duo met gitarist Lindsey Buckingham. Later stapten ze samen over naar de Fleetwood Mac. En daarnaast had Stevie Nicks ook nog een solo-carrière. Ze had wel veel problemen in haar leven, want ze zat op de Betty Ford Kliniek voor een cocaïneverslaving. En ze versleed drie beroemde partners. Lindsey Buckingham, Don Henley en Joe Walsh. Stevie Nicks, Not Fade Away.

Stevie Nicks, Not Fade Away. Brian Wilson uit Californië was lang het brein achter de Beach Boys als zanger, componist en als producer. En het album Pet Sounds wordt algemeen als een meesterwerk gezien. Maar in de jaren 80 raakte hij verslaafd aan drugs en sindsdien maakte hij een iets wat labiele indruk. Brian Wilson, Listen to Me.

0: Brian Wilson, Listen to Me. Jackson Brown uit Los Angeles werd geboren in het Duitse Heidelberg als zoon van een Amerikaanse militair. Hij begon bij de Nitty Gritty Dirt Band. Later werd hij songwriter voor de Eagles, maar hij maakte ook al 15 soloalbums en heeft 32 hits in Amerika. Jackson Brown, True Love Ways.
1: Just

Jackson Browne, True Love Ways. Cobra Starship, dat is een band uit New York met zanger Gabe Saporte. In 2015 ging de band uit elkaar, maar in 2021 verscheen er plotseling weer nieuw materiaal. En Gabe Saporte is geboren in Uruguay en kwam als jongetje van 4 met zijn ouders naar New York. Cobra Starship, Peggy Sue.

Cobra Starship, Peggy Sue. The Fray, dat is een band uit Denver, Colorado. En de band had grote hits in Amerika, Australië, Canada, Engeland en Nieuw-Zeeland. De band werd opgericht door zanger Isaac Slade, die in 2022 als soloartiest verder ging. The Fray, Take Your Time.

Frey, Take Your Time. Chris Isaak, dat is een rockabilly zanger uit Californië en hij heeft heel goed geluisterd naar Roy Orbison, Elvis Presley en Rick Nelson en dat leverde al 20 hits op in Amerika. Chris Isaak, Crying, Waiting, Hoping.

Chris Isaak, Crying, Waiting, Hoping. Albert Lee, dat is een Engelse gitarist met een schat aan ervaring. Hij was gitarist bij Chris Farlow, The Kingpins, John Lord, The Crickets, Emmylou Harris, Eric Clapton, The Avery Brothers, Vince Gill en Bill Wyman. En hij woont intussen alweer jaren in Amerika. Albert Lee, Learning the Game.

Robert Lee, Learning the Game. Jeff Lynne uit Birmingham werd bekend met het Electric Light Orchestra. En daarvoor maakte hij deel uit van The Idle Race en The Move. En hij maakt ook nog deel uit van The Traveling Wilburys samen met George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty. Dit nummer werd ooit ook opgenomen door de Beatles. Jeff Lynne, Words of Love.

Jeff Lynne, Words of Love. Lyle Lovett, dat is een singer-songwriter uit Texas en hij is nooit ontdekt in Amerika. Het is wat vreemd, maar in 1983 werd hij ontdekt tijdens een optreden in Luxemburg. Hij was ook nog 2 jaar getrouwd met filmster Julia Roberts en hij heeft intussen 21 hits. Lyle Lovett, Well Alright.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Hackney Diamonds van de Rolling Stones is het album van deze week. En als band wordt de Rolling Stones steeds beter omdat de beste studiomuzikanten worden ingehuurd. Op dit nummer is dat Benjamin Tench op orgel. En hij komt uit Tom Petty en de Heartbreakers. En hij was ook nog studiomuzikant bij albums van Bob Dylan, Johnny Cash, Roy Orbison en U2. The Rolling Stones, Dreamy Skies.

The Rolling Stones, Dreamy Skies. Rodney Crowell uit Houston kreeg in Nashville de bijnaam The Houston Kid en hij gebruikte de naam meteen als titel voor een album. Hij begon als gitarist bij Emmylou Harris, runde samen met Vince Gill de band The Cherry Bombs en schreef nummers voor Bob Seger, Johnny Cash, zijn ex-vrouw Roseanne Cash, Waylon Jennings en Emmylou Harris. Rodney Crowell, That'll Be The Day.

Rodney Crowell, That'll Be The Day. Het was een single van The Crickets uit 1959 en in 1964 was het een grote hit voor Brian Poole en de Tremolos uit Londen. Daarna werd het nog gecoverd door Mike Redway, Johnny Congos en The Heartbreakers. En dit is een opname uit 2014 van Eric Clapton, Someone, Someone.

Eric Clapton, Someone, Someone. J.D. Souder uit Michigan was de songwriter voor Linda Ronstadt, Don Henley, The Eagles, Dan Vogelberg en Bob Seger. En met Chris Hillman en Richie Fury had hij de Souder Hillman Fury Band. Hij heeft 8 solo-albums gemaakt, hij heeft 5 hits en zelfs een nummer 1 hit in Amerika met You're Only Lonely, J.D. Souder, Every Day.

J.D. Souther, Everyday. Graham Nash uit Manchester begon met zijn schoolvriend Alan Clark de Hollies. Hij vertrok naar Amerika en daar was hij weer succesvol met Crosby, Stills en Nash. En hij werd twee keer benoemd de Rock'n'Roll Hall of Fame. Eerst met de Hollies en daarna nog een keer met Crosby, Stills en Nash. Graham Nash, Think It Over.

Graham Nash, Think It Over. Johnny Rivers scoorde in de jaren 60 en 70 aan de lopende band hits en hij verhuisde van New York naar Nashville om zich daar toe te leggen op songwriting. Hij was ook nog zanger en hij was studiogitarist. Hij stond ooit een heel jaar iedere avond in de Whiskey A Go Go in Los Angeles. De man heeft 52 albums gemaakt en 32 hits in Amerika. Johnny Rivers, Love's Made a Fool of You.

Johnny Rivers, Love's Made a Fool of You. Mary Chapin Carpenter, dat is een singer-songwriter uit New Jersey. In 1987 verscheen haar debuutalbum Hometown Girl. En daarna werd ze meteen het voorprogramma van Emmylou Harris. Het is een geweldige songwriter, maar haar grootste hit was een cover van Lucinda Williams, Passionate Kisses. En na haar scheiding trok ze zich terug op een afgelegen boerderij in Virginia. Mary Chapin Carpenter, Wishing.

Mary Chapin Carpenter, Wishing. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Joe Eli, dat is een singer-songwriter uit Texas en hij maakt deel uit van de band The Flatlanders. Todd Snyder, dat is een singer-songwriter uit Oregon en hij maakt deel uit van de band The Bootleggers. En samen coverden ze een single van The Crickets uit 1957. En dat was ook al gedaan door Bobby V, The Every Brothers, The Nitty Gritty Dirt Band, Mutt en Cliff Richard. Joe Eli en Todd Snyder. Oh boy. My love.

0: House in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Haddies Blues. Allemaal brandnieuw werk in deze aflevering van Haddies Blues. Nieuw werk van Greg Copeland, van Justin Wells, van Chapel Hard, The Long Riders van Chris Smither en een paar nummers van Kirsten Tien. En we beginnen met een stuk eigenlijk van eigen bodem, althans iemand uit het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb het over Stephen Morrison van zijn nieuwe cd. Het titelstuk, Soul Revolution.

Hij komt uit Suriname, geboren en opgevoed met de muziek van James Brown, Otis Redding en Marvis Gaye. En Old Enough to Know Better, dat was de topsong op Radio 2 van, nou, ik denk 2016 al. Maar nou even met weer een opname maakt. En ik weet niet of Tjeerd Oosterhuis of die er deze keer bij betrokken was, maar de vorige keer in ieder geval wel. Hij had ook een theaterproductie trouwens, I'm a Soul Man. Maar hier is hij dus met een nieuwe CD, Soul Revolution. De volgende is een dame uit New York. Bijna Europese naam, ze kunnen zijn, Kirsten Teen. Een nieuwe CD is er net van u te komen, of komt nog uit, Two Sides, en door van Shoulda Been.

0: Beetje power blues zou je kunnen zingen van deze Kirsten Teen uit Amerika van de CD Two Sides. En dit was Should've Been. Chris Smither, dat is een man die al heel wat jaren actief is op het gebied van ja, country blues, hoe men het noemt. Hij komt oorspronkelijk uit Louisiana, maar hij heeft ook de hele wereld over gereisd. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Ja, jaren geleden, denk ik, ongeveer zag ik hem in Dinsvoort, in een optreden door zo. Het liekte weer door al die coronatoestanden, ontzettend lange leden, maar uitermate prettige persoonlijkheid, die Chris Smither. Dit is een nieuwe single van hem, Let It Go.
1: Everybody there?
2: Yeah.

het is echt zo'n talking blues van Chris Smither. En dat is in zijn presentatie als hij optreedt ook het geval. Het is iemand die ook veel verhalen vertelt. En het hoort ook een beetje bij de blues natuurlijk. Love Me Like a Man, dat was trouwens een bekend nummer wat hij, of een bekende compositie van hem, die door onder andere Bonnie Raitt opgenomen is, een vrouw waar hij veel met samenwerkt heeft. Chris Smither, zijn single cd Let It Go. Nou, niet nee ben ze, de Long Riders. Vorig jaar traden ze op het Take Root Festival in Groningen. De band van Sid Griffin. Maar ze zijn jarenlang uit elkaar geweest. En ik geloof dat ze in 2019 weer bij elkaar gekomen bent. En nu is er een nee single uitgebracht. Een nee single die niet helemaal een nee is in die zin. Die is in 2017 opgenomen. Maar het is wel het kenmerkende werk van de Long Riders, die toch een beetje in de sfeer zit van de Birds, de Flying Burrito Brothers enzovoort. Het is een beetje de nieuwe country, zeg maar dan à la 2020. De Long Riders met Down to the Well.

Ja, het soundje van The Birds, dat herken je er nog altijd in. Ik denk met name door dat gitaarwerk van The Long Riders Down to the Well, de nieuwe cd. We stapten over op een groepje wat uit New Orleans komt. Een groepje, een trio moet ik eigenlijk zeggen. Chapel Hart. Met twee zussen en een nichtje erbij. Danica Hart, Dewan Hart en Treya Swindle. En ze vormen samen dus de groep Chapel Hart. En het is een combinatie van, ja, van rock en roll, zou je kunnen zeggen, en gospel. Het is een beetje als de Bijbel die op de bar ligt. Jesus and alcohol.

Heerlijke muziek van deze band, van Chapel Heart, dit trio uit Louisiana. Maar dit is trouwens in Nashville op nummer Jesus and Alcohol. Je hoort het allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, ook in deze uitzending. En in dit geval een nummer wat nog niet zo verschrikkelijk oud is. Een 20 jaar oud ongeveer. Een nummer van Larry McRae, Blues is My Business. En door drie uitvoeringen van. En ik kwam erop omdat ik een cd van Heidi Newfield onder ogen kreeg. Een nieuwe cd van haar, The Barfly Sessions. En daarop stiet, The Blues is My Business.

0: any better than that now.
1: Dat is maar de vraag of niemand dat beter kan doen als hij de donor hebt. Heidi Newfield samen met Delbert McClinton. Dat was de tweede stem die hij erbij hoorde. De man die het zelf ook al eens een keer op een hem had. The Blues Is My Business. En dat is van de cd The Barfly Sessions die dit jaar uitgekomen is. We gaan hem terug naar het origineel. Dat is uit 2000 van de cd Believe It. En dat was van Larry McRae. En dat was eigenlijk zijn eerste opname die hij op label merk. Dat was het label, ik weet niet of het van zijn kameraad was van Albert Collins, maar het was wel een man, Point Blank Records, dat was het label. En in die tijd trad hij volop met Albert Collins. En zijn volgende cd, dat was weer wat later in de 93, Delta Hurricane, die heeft hij opgenomen met de productie van Mike Vernon. Dit is op zijn eigen label, het Magnolia label. Dat is genoemd naar de plek waar hij vandaan komt, uit Arkansas. Larry McRae, het origineel van The Blues Is My Business.

Ja, dat is echt een stevige uitvoering uit 2000 van de cd Believe It. Het origineel van The Blues Is My Business. Geschreven trouwens door Kevin Bowe en Todd David Cerney. Twee songwriters die heel veel andere dingen ook gedaan hebben. Die ook veel gewerkt hebben voor Kenny Wayne Shepherd bijvoorbeeld. Voor Johnny Lang en John Mayles, Robin Ford. Lynyrd Skynyrd, nou noem ze allemaal maar op. Nog één uitvoering hebben wij te gaan. En dan, ja, je kunt kiezen uit verschillende natuurlijk. Onder andere van Little Steven. Die heb ik in 2017 opgenomen. Maar ik heb een keuze voor Etta James. De King of the Blues. Of de Queen of the Blues, moet ik zeggen. U 2003 van de cd Let It Roll. The Blues Is My Business.

0: Yeah.
1: En zo is het. The Blues Is My Business. Drie versies van dit nummer uit 2000. De oudste versie van Larry McRae, het origineel dus. En Donna Etta James uit 2003. En uit 2020 van de nieuwe CD The Barfly Sessions. De versie van Heidi Newfield. We gaan naar Justin Wells. Een man die, die makkelijk reist in Amerika. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Geboren in Louisiana. Door naar Californië gegaan. Tegenwoordig woont hij in Kentucky. Nou, het is een beetje, qua muziek ook een beetje een mix, denk ik, door tussen. Van zijn nieuwe CD, The United States, Justin Wells met Walls Fell Down.

lijkt wel een beetje over de omgang over Jericho te gaan. Van hij maar vaak genoeg om de muur heen loopt, dan valt ze vanzelf wel naar beneden. The Walls Fell Down van Justin Wells van zijn CD The United States. Craig Copeland, dat is een kameraad van Jackson Browne. Ja, en dan praat hij al over oldere mensen, echt oldere mensen. 74 jaar is hij, komt uit Californië en hij heeft eigenlijk niet dienstig heel veel cd's gemaakt. Maar is er nota weer een neef van u te komen. Diana and James en Revenge Will Come, dat waren zijn cd's die hij hiervoor gemaakt heeft. Ik denk dat dit zijn derde cd pas is, de cd The Tango Bar. Het is echt wel een hele bijzondere cd, want ja, het is een retrospectieve cd. Man die teruggekijkt op die leeftijd, dan kun je dat ook. En dit is een nummer ja, waar een mooie tekst bij zit, want het gaat over een man die ons allemaal denk ik zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor Lou Reed.

Ja, daar kun je wel wat bij voorstellen. De Tango Bar, titel van de cd. En het nummer van For Lou Reed. Een beetje diezelfde duistere sfeer die ook in het werk van Lou Reed eigenlijk heel vaak in haar geval zat. Craig Copeland, dat was de man. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. John Nemeth, daar hou in het verleden wel eens vaker wat van gedraaid. Het is een man met een Hongaarse naam en van oorsprong zal hij door waarschijnlijk ook vandaan komen. Maar hij is gewoon geboren in, volgens mij in Idaho, in de Muddy Potato Fields, zoals ze zegt. Vanaf 2004 heeft hij, denk ik, op een nummer, althans, toen werkte hij bij Anson Funderburk en de Rockets. En ik denk dat hij door opgevallen is. Want zijn nationale debuut was in 2007 met de cd Magic Touch. Later kwam hij ook uit op het Blind Pig label. Nou, hij dorp zit dan hij al een beetje naam in de blueswereld. En dit is een nieuwe cd van John Nemeth. De cd Stronger Than Strong. En Depp

John Nemeth met Depriving of Love van zijn nieuwste CD Stronger Than Strong. Dit was Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Peter Parcek. Afgelopen uitzending al meer van het draait. Man nu te Mississippi zijn derde CD. En dit is het titelstuk Mississippi Suitcase.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Monitors, dat was een band uit Detroit met zanger Richard Street. Het nummer werd ook opgenomen door de Valadiers en de Isley Brothers, maar het was alleen een hit in Amerika voor de Monitors. En later maakte Richard Street nog jaren deel uit van de Temptations. De Monitors, Greetings.

De Monitors, Greetings. De Players, dat was een rhythm and blues band rond Cal Carter en Herbert Butler. Het was eigenlijk geen echte band, maar een studioband met muzikanten uit Chicago die allemaal deel uitmaakten van andere bands. Het was wel een hit in Amerika. De Players, He'll Be Back.

The Players, He'll Be Back. Eddie Giles, dat was een blues- en gospelzanger uit Louisiana. En hij had een grote hit in Amerika met Losin' Boy. Hij was jaren het voorprogramma bij Ike en Tina Turner. Maar op een bepaald moment ging hij studeren aan de Theologische Hogeschool. En in 2012 werd hij pastor van de Baptist Church in Louisiana. Eddie Giles, While I'm Away, Baby, Keep the Faith.

Eddie Giles, While I'm Away, Baby Keep the Faith. Big Amos uit Mississippi, dat is een neef van blueslegende Charlie Patton. Hij ging naar Memphis om daar de kosten te verdienen in het clubcircuit en dat leverde een contract op bij Stax Records, maar later stapte hij over naar de lokale concurrent High Records. Big Amos, Going to Vietnam.

Big Amos Going to Vietnam. Mike Williams, dat is een mysterieuze soulzanger. Niemand kent hem en volgens Amerikaanse soulspecialisten zong Clyde McFadder het nummer als Mike Williams bij Atlantic Records. En Clyde McFadder, dat is de voormalige zanger van de Drifters. Hij was aan de drank geraakt en ondernam wanhopige pogingen om zijn carrière te redden. Mike Williams, Lonely Soldier.

Mike Williams, Lonely Soldier. Joe Tex, dat was een succesvolle soulzanger uit Texas, en op het hoogtepunt van zijn populariteit stapte hij uit de muziek en werd moslim. Maar hij maakte zijn comeback en vervolgens werd hij alcoholist en hij verdronk in zijn eigen zwembad. Joe Tex, I Believe I'm Gonna Make It.

0: Joe Tex, I Believe I'm Gonna Make It. Johnny and John, dat was een gelegenheidsduo met twee soloartiesten, John Wilson en John Wessler. Het is de B-kant van de single Why Did You Leave Me en het kwam uit bij het obscure label Jewel Records. Johnny and John, Christmas in Vietnam.
1: Two lonely soldiers fighting the war. Won't be home for Christmas Day, so this is what they'll say.

Johnny and John, Christmas in Vietnam. De debuutsingle van Jimmy Holiday uit Mississippi, How Can I Forget, werd meteen een top 10 hit in Amerika. Later schreef hij samen met Jackie DeShannon Put a Little Love in Your Heart, en hij is ook de componist van All I Ever Need Is You van Ray Charles. Jimmy Holiday, I'm Gonna Help Hurry My Brothers Home.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Obsessed van Morgan Wade is het album van deze week. En na haar album Wilder Days in 2021 werd ze door de Amerikaanse media de nieuwe Sheryl Crow genoemd. In 2023 toerde ze door Amerika met Alcis, Morissette en Joan Jett. Morgan Wade, Halloween.

Morgan Wade, Halloween. James Carr uit Mississippi werd wereldberoemd met zijn hit The Dark End of the Street, maar de man was manisch depressief. Hij was vaak weken zoeken en leefde hij tussen de daklozen in Memphis. Uiteindelijk nam zijn zus hem in huis en daar overleed hij volledig berooid. James Carr, let's face facts.

James Carr, Let's Face Facts. De Amerikaanse soulzanger Richard Barbary maakte het album Soul Machine, maar de verkoopcijfers waren desastreus. Intussen is het wel een collectors item en u betaalt er een vermogen voor op platenbeurzen. Richard Barbary, When Johnny Comes Marching Home.

Richard Barbary, When Johnny Come Marching Home. Tiny Watkins uit Mobile in Alabama kwam uit de gospelhoek. Hij nam altijd op in Nashville en dit nummer mocht hij opnemen met de befaamde blazerssectie van saxofonist Aaron Farnell. Tiny Watkins, Soldier's Sad Story.

0: thought you the sweetest girl a soldier ever had.
1: Tiny Watkins, Soldier's Sad Story. Emmanuel Lasky werd gezien als de beste soulzanger van Detroit. Hij was de sterzanger van Thelma Records, maar dat werd commercieel nooit zichtbaar. De soulliefhebbers negeerden hem en hij moest genoegen nemen met optredens in de nachtclubs van Detroit. Emmanuel Lasky, A Letter from Vietnam.

0: And the danger's so much greater when it comes to losing you. I've lost a many a friend. That's why we've got to win. And meanwhile, I'll keep writing these letters. Keep on writing these letters home.
1: Emmanuel Lasky, A Letter From Vietnam. Mel en Tim uit Mississippi, dat waren twee neven, Melvin Hardin en Timothy McPherson. Ze kregen een contract bij Stax Records en ze hadden een top 5 hit in Amerika met Starting All Over Again. Dit is een cover van Hall & Oates. Mel en Tim, Mail Call Time.

Mel en Tim, Milk All Time. Frida Payne uit Detroit had een grote hit met Band of Gold. Het werd de nummer 1 hit in Engeland en het nummer eindigde 3 in Amerika. En haar zus Sherry Payne maakte deel uit van de Supremes. Dit komt van het album Vietnam, Through the Eyes of Black America. Frida Payne, Bring the Boys Home.

Frida Payne, Bring the Boys Home. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Carla Whitney, dat was een soulzangeres uit Canada en ze werkte in Toronto met producer Choker Campbell en hij had jarenlang in Amerika bij Motown Records gewerkt en ze probeerde samen te profiteren toen er in Amerika een anti-Vietnam sfeer ontstond. Carla Whitney, War.

0: Zondag 6 juni, zo rondom het middaguur, staan wij aan de weg tussen Austin en San Antonio op een hele aparte stee.
1: Ja, we staan hier aan de Interstate 35. Dat is de grote snelweg tussen de verschillende staten in. In dit geval tussen Arkansas en Texas. We staan hier bij een Duits aandoend smokehouse, een New Braunfels smokehouse. Ja, dat is net of een klein stukje Duitsland zomaar neergezet is hier midden in Texas. Tussen de Taco Bells en de Fountain Motels en La Quinta's in. En er staat een good place to eat. We hebben er net iets gegeten, maar het was niet echt typisch Duits.
0: Ja, er stond nog sauerkraut op het menu, maar daar had ik zo ongeveer mee
1: op. Ja, wij hadden gedacht zoiets van rostbraten en gevleugel en dat soort dingen, maar dat hebben we niet kunnen zien.
0: Het blijft Texas hier.
1: Ja, kartoffel en salade met bokworst en zo, dat moet er altijd bij. Maar het schijnt hier dus een Duitse van een aantal jaren terug, een aantal zeg maar 100 jaar terug of zo, een Duitse nederzetting te zijn geweest, waardoor je hier heel veel Duitse namen tegenkomt.
0: En, het begon in Austin al, ja?
1: En het begon in Austin, daar had je al een afslag Roenberg bij het motel waar wij zaten. En hier heb je dus nog veel meer Duitse namen.
0: Ja, plaatsen als Frederiksburg en Lukenbach en nou, noem maar op. Even teruggekeken op Austin, hoofdstad van Texas, 400.000 inwoners. Wat is uw doel van Bliemhang na de 4 dagen die wij er west binnen?
1: Nou, en ten eerste is Austin een mooie stad. Het lijkt me een leuke stad om te wonen. Mooi tussen de heuvels in. Mooi breed gebouwd. En mooi aan de rivier de Colorado. En een college town, university town. Hè? Dat is de hoofdstad van Austin. En ja, daar hoort natuurlijk een universiteit bij. Die natuurlijk een belangrijke rol speelt in het in het uitgaansleven daar en vooral in het muziekleven. Want Austin wordt zo'n beetje aangekondigd als zijnde de muziekstad van het zuiden. Ik weet niet of dat voor heel Amerika geldt, maar.
0: Ja, gewoon wat live muziek betreft.
1: Wat live muziek.
0: Ja, de Dolphins zegt nog half uur staan.
1: Nou, dat is dan ook duidelijk het geval. Je hebt er ongelooflijk veel clubs. Je hebt ook 4th Street, waar op een gegeven moment heel veel disco's zijn en hip-hop tenten waar ontzettend veel jeugd rondloopt en een beetje een idee van alsof het TT is in Assen. Je kunt die straat bijna niet doorkomen met je auto en een beetje Bourbon Street-achtig ook. En verder heb je dan natuurlijk ontzettend veel clubs waar muziek gedraaid wordt. Er is één goede radiozender die muziek ook promoot, KSGR. Where the music comes first, zeggen ze. Ja, nou, die komt ook inderdaad op de eerste plaats bij die zender. En die support ook echt de muziek in Austin. Nou, in kort, je kunt er van alles treffen. Little Feet, Taj Mahal, Johnny Copeland, Buckwheat Zydeco, The Meters. Nou, te veel om
0: op te noemen.
1: Toto, ook nog, Jeff Healy. Yeah. Te veel om op te noemen. Dus, ik zou de luisteraars van Radio Drenthe, als die in het gebied komen in Texas, aanraden om Austin te bezoeken. Je moet wel van muziek houden natuurlijk, want dan zit je daar, dan ben je daar eigenlijk aan het goede adres.
0: Ja, dat is wel veel meer te doen voor alle duidelijkheid, maar de belangrijkste kenmerk van Austin is toch wel de vele live muziek die hier gespeeld wordt. Liberty Lunch waren we gestroomd. Nou, een concertzaal kun je het niet helemaal nemen.
1: Nee, het is gewoon een... Ja, het is gewoon een oud pand. En, maar het swingde er wel een weg met de Meters. Met mijn vriend George Porter op bas. En Art Neville, Leo Nocantelli. En Russell Baptiste. Een fantastische drummer van 25 jaar oud. Een beest van de slagwerker, zou ik zeggen. En het is mij zeer goed bevallen in Austin, die muziek scene.
0: Nou, dat brengt ons nou op weg, want dit is een tussenstop voor een hapje naar San Antonio. Wat vraag je daarvan?
1: Nou, ten eerste schijnt het, wat ik gehoord heb, een hele mooie stad te zijn met Paseo del Rio, wat een soort van riverwalk is. Een beetje oude gracht idee, Utrecht. En ja, je hebt er ook vrij veel clubs en dus Tex-Mex muziek komt daar vandaan. Hè? Dus soort Douglas Quintet, meen ik en zo. Dat soort mensen. Duke Sham.
0: Onze laatste halte op de reis door Amerika op weg naar San Antonio.

0: gebeurt hier.
1: Ja, bandloopradio. Bandloop.
2: We praten hier in Nieuw-Braunfels. Praten we met de familie
3: Torsi. Jack Torsi en Derek Torsi.
2: Jack Torsi en Derek Torsi. Die hielden ons plotseling aan. Wij stonden hier een praatje te maken en plotseling werden wij op een schouder geklapt en er kwam een meneer aan en die zei van: kom jullie uit Drenthe? En wij zeiden ja. En hij zei van: nou, ik kom ook uit Holland. En hij bleek uit Rotterdam te komen. Hoe lang bent u hier al in de States?
3: 33 jaar. Ja.
4: 36.
3: Ja. Sinds 59, zo.
4: So. 36. 67.
2: En wat was de reden van het vertrek uit Rotterdam?
3: Iets different dan Nederland.
2: Ja.
3: Dat was de main reason, the difference.
4: Naar de familie hier wonen en ze hadden zaken en dan gingen voor hem werken dan.
2: Ja.
4: En zouden we daar kijken wat we gingen doen dan. Ja, nou zijn we 60 jaar later. Dan zijn we hier nog.
2: Ja,
3: en de main reason we bleven hier is, like in Pecos, is het. A lot of sunshine,
2: Het klimaat is hier natuurlijk aanzienlijk vriendelijker dan in Rotterdam. In Nederland regent natuurlijk veel meer. Wat voor werk doet u hier?
3: Ik ben een machinebank werken.
4: Mm-hmm. Ik werk voor een gasbedrijf.
3: Gasbedrijf, ja.
4: Die zijn nog maar privaat zijn ze hier. Niet zoals in Nederland hebben, dat is een grote gemeente of zoiets.
3: Wel, nou, ik ben een machinebank werk nog voor een silver company, Pennzoil. You know Pennzoil?
2: Penske, ja.
3: Ja.
2: Die is ook aan raceauto's doen.
3: Ja, en Pennzoil, you know, the oil company, but they got over there by Pecos, they got a silver mine.
2: Ja.
3: En they, well.
2: Nooit eens keer heenwee naar Nederland?
3: Once in a while you like to visit all the old friends.
2: Familie, u hebt daar nog familie. Komt u nog wel eens in Rotterdam?
3: Wel, we zijn er drie jaar geleden.
2: Is zeker wel veranderd, hè?
3: Groot
2: geworden, fantastisch. Gebouwen. Trouwens, weet u dat Feyenoord net kampioen geworden is?
3: Nou,
4: ik heb wel een Nederlandse krant, want dat staat nog niet in.
3: Feyenoord is kampioen.
4: Ik heb een Nederlandse krant.
3: Die andere dag zagen we op de televisie PSV against Milano.
2: Ja, maar Feyenoord is kampioen van Nederland geworden. Dat zag er helemaal niet naar uit. Want ze waren veel slechter dan Ajax. Ze hebben 3 wedstrijden verloren. En PSV stond iedere keer bovenaan, maar die hebben het helemaal verknald op laatst. En Feyenoord is kampioen geworden. Onder Van Hanegem.
3: Dat hebben ze geluk gehad.
4: Ja. Ja. Door blijven duwen.
2: Ja. Dat wil ik toch nog even kwijt.
3: Ja,
2: ik ben natuurlijk, mijn oma woont in Rotterdam, in de buurt van het Verroezenpark, weet je wel, vlakbij bij Blijdorp.
3: Oh, Blijdorp, no Blijdorp.
2: Ja, en mijn oma Toon, die was daar de trambestuurder op lijn 5 van de Schierweg naar het Wilmsplein, weet je wel.
3: Ja, hier
2: bij de Speedo.
3: Ik ging op school daar bij Baljus daar.
4: Ja, mij groeit op een Delfshaven.
3: Ja,
4: dat is waar ik

0: En
1: ja, Hollanders leven daar, en ook met die din hebben die contact met ze.
2: Dat moet ze naar
1: de ex ontmoet ze. Je zegt hallo, gaat met je lijken.
3: Zitten hier nou, zit hier nou veel Duitsers dan? Want het is echt een streek waar je heel veel Duitse namen aantreft.
1: Wel, I don't know, hoop Duitsers van Duitse afkomst.
3: Van Duitse afkomst. Yeah.
1: Maar of de Ridi, van leven, I don't know.
2: Yeah. Maar hun zijn net als wij zijn, je taal, hun taal is ook. Het verandert eigenlijk niet.
3: Verandert
2: niet. Maar doordat ze hier zo lang zijn, de taal die kind of mixed. En dan, dat is net zoals wij praten.
3: En de kinderen dan?
2: Nou, ze praten we niet.
3: Praten die ook Nederlands?
1: Nou, ze praten.
4: It's Engels en Spaans.
3: So they are talking English, yeah.
1: Ja, of course. Is a lot of Spaans. En we dachten wel Spaans, Duits en dan naar school Engels. Dat wordt een grotere mix op. En zo dachten we, laten ze Engels praten. En als ze naar Holland willen, dan kennen ze in het zelf liggen.
4: Zij kennen het wel volgen. Ze staan te luisteren, ze kennen het wel.
5: Als jullie hier nou op vakantie gaan, waar gaan jullie dan naartoe?
1: Wel, wij stay most of the time hier in Texas. Because we lijken naar New Mexico, but like go to Albuquerque. But if you go to New Mexico, the roads are not as here in Texas.
3: Ja, Texas is zo groot.
1: Ja. Yeah.
2: De wegen zijn hartstikke goed.
3: En de wegen zijn in Nederland.
1: Ja. En daarvoor, like they went to Cancun, we lijken de Texas zo weer aan.
2: Je meest hebben goed weer, heb je al.
1: Ja, Houston of Corpus Christi. En where else do we go? Houston, we went to Houston.
4: Houston, and I like it here in
2: the hoop groen heb je hier.
1: Because West Texas is het reis.
2: Wij zijn hier.
1: That's really the deadest part of Texas, West Texas.
2: Maar je hebt ook zonneschijn. Ook zonneschijn.
5: Wat is nou het verschil tussen Texas en de rest van Amerika?
1: Wel, ik geloof dat ze hier, de mensen zijn mooi vriendelijker. Als je hier in een restaurant komt, je zegt hallo en maak je het en altijd kleine stof, Maar als je naar de andere steeds gaat, somebody who put us to work, Ik denk in Texas zijn ze meer vriendelijker. Ja. En we hebben hier family wonen in New York. En when they come over here, they say zelf, als je hier ergens in gaat, voor koop something of een restaurant of zo, they always try to help you. Ergens anders als je denkt, maar dat ze niet kunnen volgen, overgeet het
2: Ze proberen hier werkelijk om niet te bestaan.
5: Ja. Wat wij zo vreemd vinden, dat is dat hier de wapens overal zo makkelijk te koop zijn.
1: Wel, dat is waar. Maar de whole deal is, over hier is het al zo lang bezig. Ze kunnen het haast niet meer iets tegen doen, because daar hebben al zoveel mensen wapens. En lijkt ze hier ook zeggen, als de gewone mensen geen wapens kunnen hebben, dan hebben wel de criminals wapens.
3: Maar hoe willen ze dat terugdraaien?
1: That's why I say, over hier, maybe in the United States, but over hier in Texas, het is Texas. Ik zou niet zeggen van wel, laat ze in Holland zelf doen, because.
5: Dat niet.
1: Als het er niet is, dan moet je het niet invoeren. Maar als het er is, je kunt doen anything.
2: Probeer onder controle te houden, maar dat is alles wat je kunt doen.
1: Like to say, een hoop mensen lijken wapens en like to say, schieten elkaar van kant,
2: Een hoop domme dingen erbij.
3: Oké, vriendelijk bedankt voor dit gesprek. En wij zullen daar eens even zien wat we. Op Radio Drenthe ook nog een paar Nederlanders uit ex-Rotterdammers op de Drentse radio kunnen
2: zetten. Er zat wel leuk Nederlands
1: voor.
5: Bedankt. Bedankt.
6: I woke up this morning at the break of day.

0: dik 3 weken nadat wij in Houston aankomen ben, Harry, stonden we eigenlijk op dezelfde plek als wij op de eerste avond, de zondagavond, ochtend op Scott's bij Etta's Lounge. We konden het toen niet vinden. We vinden het nou wel weer.
1: Ja, nou, Etta's Lounge, dat is dan een bluesclub in Houston. Een van de oudsten en het is in een zeer slechte buurt, Scott's, waar je men zegt dat je s'avonds daar niet naartoe moet gaan. Maar ja, wij hebben toen een gesprek gehad met Etta en met Kobe, die hierachter dan wonen. En ja, het zijn de beste aardige mensen en zo.
0: Wat was jouw eerste indruk toen de tijd, die zondagavond, de eerste avond dat we hier in Houston waren op Scott's?
1: Nou ja, vreselijk arm, hè. Dus zo, die club dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. En dat viel me eigenlijk een beetje tegen.
0: Jammer trouwens dat wij toen niet vonden, want Grady Gaines die speelde daar toen, hè?
1: Die speelde daar toen, ja, inderdaad. Tenorsaxofonist van Little Richard onder andere.
0: We zijn er nou naartoe in, ongeveer een beetje via de achterkant van Houston eigenlijk. Dan zie je de sombere kant van deze samenleving.
1: Ja, dit is. Amerika is een. Het is een land van uitersten. Hè? Het is heel, je ziet grote rijkdommen, fantastische towers en met gepolijst glas en dergelijke. Maar je ziet het, op hetzelfde moment zie je grote armoede. Dus, en dat is toch vooral de negerbevolking, de minderheidsgroepen die daaronder onder lijden.
0: Heb je er nou op teruggekeken? Houston, vertrekpunt. En vandoor naar Baton Rouge, New Orleans, Mississippi deur. En dan Dallas, Austin. San Antonio. Wat is de overheersende indruk?
1: Nou, dat er weinig blues gespeeld wordt. Kijk, ik heb het nou over muziek. Ik laat verder die samenleving maar een beetje buiten. Maar op muzikaal gebied gebeurt er hier in Houston op het bluesgebied heel weinig. Ik vond Austin voor gewoon, daar gebeurde het meeste. Daar heb je ook veel blues. Het is toch voor meer blanke staat en zo. En
0: maar is zo'n reis toereikend om door inzicht in te kunnen krijgen? Kun je voldoende de diepte in? Kun je achter de deuren kijken?
1: Ja, geloof ik wel. Ik denk dat je er wel wat van opsteekt van zoiets. Ik bedoel, ik vond het heel leerzaam, hoor. En ik denk John ook. En ik vond het. Het is een apart land.
0: Maar je staat er toch, je hebt zeker de ambivalentie er tegenover.
1: Ja, ik denk dat, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, eigenlijk. Het is zo verschrikkelijk groot, je kunt het ook niet helemaal even zomaar in een paar woorden samenvatten. Ik bedoel alleen, je hebt al, ik weet niet hoeveel klimaatzones en zo, tijdzones. Wij hebben maar een tiende gezien, dus omdat nou, ik bedoel, wij zijn heel hartelijk bejegend door iedereen, zowel door de zwarte bevolking als door de Caucasian, de witte bevolking. En wij waren dan van de radio en we waren ook gedeeltelijk toerist. En dan is men bereid om je aan alle kanten te helpen. Dat is wel waar. Ik heb hier eigenlijk weinig lullige dingen meegemaakt, geen enkel lullig ding meegemaakt. Ja. Toch zie je een heleboel lullige dingen, zoals een grote armoede. Of je bent hier rijk, of je bent volgens mij arm. En het is een heel commercieel land, het gaat alleen maar over poen. En dat vind ik wel eens storend. En ook op televisie, schreeuwige reclametoestel. Op televisie vind ik hier helemaal niks dus.
0: Zit er voor jouw gevoel een groot verschil tussen stad en platteland hier?
1: Ja, ook. Ja. Nog veel extremer dan in Nederland, vind ik. Het platteland is ook gewoon veel armer, vind ik. Zoals Mississippi vond ik heel arm. Ik bedoel, er wordt wel een boel verbouwd en daar worden een paar mensen rijk van. Maar voor de rest is daar natuurlijk in muizen geblazen. En je kunt het niet vergelijken. Je kunt het ook helemaal niet vergelijken met Nederland, vind ik. Hmm. Absoluut niet.
0: Het is een werelddeel. Nederland is maar een klein vlekje op de kaart natuurlijk. Wat heeft het jou emotioneel raakt, het verblijf hier?
1: Nou, ik bedoel de blues in de Mississippi Delta en zo, ja, dat vond ik, dat heeft mij toch wel wel geraakt. Zo. In die zin van dat ik er niet echt goed over uit kan dat de Amerikanen hun cultuur vergeten zijn. Je kunt dan wel zeggen, ja goed, het is tegenwoordig een andere samenleving, maar ik bedoel, ik vind dat je wortels toch niet moet vergeten. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest.
0: Het centrum van jou ligt toch in die delta, hè? In Mississippi.
1: Ja, voor mijn gevoel wel, ja. Ja. Minder dan hier in Houston.
0: Vanuit Houston vertrekken wij nou weer. Met wat voor gevoel gaan we nou weer op Nederland, hè?
1: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.

0: En daarmee was de cirkel sleurende eigenlijk van de radioreisreportage door Amerika. Het einde en het begin bij Etta's Loons in Houston op Scotts. Grady Gaines die speelde door op de eerste album dat wij aankwamen. En op de cd Mr. Blues in the Sky, Grady Gaines. En daarvoor Johnny Winter, de Texas Tornado met Leavin' Blues. Echte Texaanse muziek van de Texas Tornado's. Bestaande uit Augie Meijers, Doug Sam, Freddie Fender en uiteraard de man die zo prachtig mooi op de accordeon kan spelen, Flaco Jiménez. Santiago Jiménez, doveur La Otra Modesta. San Antone, speelt door Johnny Copeland, de Texas Twister. En de eerste muziek in deze aflevering van Harry's Blues was van ZZ Hill. En dat was in het gesprek met de man van Delta Blues Radio, Charlie Kendall Holdback. Harry's Blues, vandaag gemaakt door technicus Paul Meeldijk en samenstelt en presenteert as uit deur Albert Haar en Harry Musquet.
1: Oké. Volgende week in Harry's Blues.
2: In 21 afleveringen deden Harry Musquet en Albert Haar verslag van hun reis. Een terugblik, 9 maanden later in de studio. Met muzikale markeringspunten. De weerslag van indrukken verwerkt. De Blues Epiloog.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet heeft gedurende zijn carrière van alles gespeeld. Blues, funk, bluesrock en met Red, White and Blue zelfs Southern Rock. Maar met klassieke bluesstukken was hij altijd op zijn best. The Musquet Gang. I've always been lonely.

De Muskee Gang, I've Always Been Lonely. Schooners, dat was jaren de beste bluesclub in Dallas in Texas. En na 12 uur 's nachts begon daar de jamming late night. En zo ontstond er een band met lokale muzikanten onder leiding van zanger Tyrone Starks en gitarist Brian Hash Brown. De Schooners All-Stars, I Rather Drink Muddy Water.

The Schooners All-Stars, I Rather Drink Muddy Water. De Joe Jonas Band komt uit Rochester met zanger Joe Jonas en gitarist Mighty Paul Young. Het zijn local heroes die nationaal nooit doorbraken in Amerika, maar wel mateloos populair zijn in hun eigen regio. De Joe Jonas Band. Blue Monday.

De Joe Jonas Band, Blue Monday. De formatie Cold Blue Steel coverde een nummer van Arthur Alexander, die in de jaren 60 al werd gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones en Bob Dylan. Cold Blue Steel bestaat uit zanger James Buck, gitarist Mark Pollock en organist Tim Alexander, de zoon van de componist Arthur Alexander. Cold Blue Steel, The Girl That Radiates.

Cold Blue Steel, The Girl That Radiates. Pat Mason komt uit Louisiana en dan ruikt het meteen naar Cajun en Swamp Rock. En Pat Mason is dominant aanwezig. Hij is de zanger, de gitarist, de mondharmonica-speler en de componist. En hij werkt alleen met een drummer en een basgitarist. Pat Mason, Queen of the Boucherie.

Morrell en gitarist T-Buck Burns. En deze Rodney Johnson is vooral actief in het nachtclubcircuit van San Antonio, want crooners blijven niet overeind in Amerikaanse bluesclubs. Rodney Johnson, Today is the Day.

Rodney Johnson. Today is the day. T-Buck Burns, dat was de gitarist op het vorige nummer, maar de man heeft ook een eigen band, T-Buck Burns and Slip Clay. Hij nam dit nummer op met de Texas Gypsies als achtergrondvocalisten. T-Buck Burns and Slip Clay, St. Peter Have Mercy.

Keep up Burns and Slip Clay, St. Peter, Have Mercy. Terraplane Blues, dat is een band uit Fort Worth en daar houdt het publiek van boogie-invloeden. En daar weet zanggitarist Holland K. Smith wel raad mee. John Englin is de mondharmonica-speler. Terraplane Blues, She's a Long Tall Texan.

Terraplane Blues. She's a Long Tall Texan. Bugs Henderson, dat is een ervaren bluesgitarist met ruim 40 jaar ervaring. Hij nam dit nummer op met de voormalige begeleidingsband van Freddie King en de blazerssectie van Delbert McClinton. Bugs Henderson, She Feels Good.

Bux Henderson, She Feels Good. Cricket Taylor komt uit Mississippi en zij toert door de zuidelijke staten van Amerika met haar Cricket Taylor Band onder leiding van gitarist Mighty Paul Young. En dat is een Texaanse gitarist met een goede reputatie in het zuiden van Amerika. De Cricket Taylor Band, Guitar Man.

Cricket Taylor Band met gitarist Mighty Paul Young, Guitar Man. De Texas Top Cats, dat is een bluesband die een portie rockabilly in de blues stopt, met zanger Tom Loveborough en gitarist Richard Chalk. De Texas Top Cats, That's Cold.

de Texas Top Cats. That's Cold. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Zanger en gitarist Bob Wills toert met zijn vaste begeleidingsband The Crying Games door het clubcircuit van het zuiden van Texas. Verder komt de band niet en het blijft altijd een regionale held. Bert Wills en The Crying Games. Time I Go.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opnemen in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drents Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grollen, het Cuban and the Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van De Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in De Amer.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmo James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmich en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. En toen werden Harry en Friends en dat is het hele jaar zo gebleven. Maar dat nummer wat we nog net gehoord hebben, ja, het nummer was afgelopen en Harry die ging dus door de baandeur naar achteren. En dat was ook de laatste keer dat wij hem in de Amer hebben gezien, want in september is hij toen overleden. Dus ja. Het is wel een, voor mij in ieder geval, een hartstikke bijzonder nummer.
0: 8 januari 2011 was dit en Harry zei nog heel optimistisch, tot volgend jaar.
1: Tot maar volgend jaar, ja.
0: Helaas, het kwam er niet meer van en dat maakt dit soort materiaal ook tot uniek materiaal.
1: Ja.
0: Want vanaf wanneer speelde Harry al in de Amer eigenlijk?
1: 1995.
0: Zo.
1: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter en ja, het van het een van het ander. En ja, Harry zei van, ik moet hier maar eens een keertje komen spelen.
0: Ja.
1: En dat was eerst in het café. En later is naar het deel toe gegaan voor wat meer publiek. Maar 1995 was de allereerste keer van en Harry in de Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag van het nieuwe jaar.
0: Die eerste zondag, hè?
1: Een soort nieuwjaarsvisite. Ja. Ja, ja.
0: Eén keer was hij er even niet, hè?
1: Ja, toen was je hond weglopen. Ja, dik op paniek. We rolden op de kop.
0: Ja.
1: Wij in Amer, ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in Amer. Ja.
0: Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè, van dat de hond ging voor.
1: Altijd,
0: hè?
1: Altijd.
0: Ja, nee,
1: altijd.
0: Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar Curaçao ging, naar het optreden in Amer, ging in de Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten?
0: Hmm.
1: Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
0: Precies.
1: Ja, ja. Met grote liefde voor de dieren.
0: Ja. Harry de Jong, ik noem jou maar een programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal is het samen met Jan de Haan. Klopt. En met Gerry van Barneveld.
1: Ja.
0: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Mm-hmm. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
1: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, net als Harry dus.
1: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
0: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof.
1: Ik woonde in de Dichtershof.
0: Ja.
1: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Een aparte jongen. Ja, toen al. Toen al. Ja. Ja. Was, ja. Nee, wat ik zeg, ik kende hem. Hij kende mij er totaal niet. Ja. Acht jaar zat er verschil tussen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja. Ja.
0: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
1: Of het kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Asno de Bromfiets daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dat zal ik van een van die jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bromfietsen en geen muziek. Ik denk, nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, 2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze zijn er. We kunnen beginnen. Ja, ja, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja.
0: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat, de trouwe fans die waardeerde hij ook.
1: Ja. En ik, ja, hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje familie. Nou, Harry heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
0: Okay.
1: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus toen hij een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
0: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Ik bedoel, hij was zelf enig kind.
1: Ja.
0: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemolt getrouwd was. Ja. Ook Lenny Biemolt weer van afstand. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
1: Hotel Grollo, ja.
0: Ben je er ooit bij geweest of niet? Bij die opnames?
1: Ja, ik liep daar rond.
0: Ja.
1: Ja, maar Ik vond het een beetje te ver gaan om die opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik, ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste. Mm-hmm. Ja, en dat was, was erg, erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al de muzikanten die er rondliep. Huub van der Lubbe, tiende schoenmaker. Benny Jolink. Van Cold Deering.
0: Barry
1: Hay en zo. Ja, dat was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Loewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo is daar ontstaan.
0: Ja, nou je het over Daniel Loewis hebt, hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Mm-hmm. Door op dat kleine schermpje van Daniel Loewis en Benny Jolink. In 2000 bij die opname van Hotel Grollo. Ja. Dat is zeer de moeite waard, het filmpje van Willem van der Linden. Ja. Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker. Ja. En zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday. Ja.

0: De versie van Tineke Schoenmaker van Somebody Will Know Someday, opgenomen in de Amer met techniek van Jan Schuurman.
1: Albert, ik was erbij dat hij in de opnamewagen stond en dat Tineke dit nummer deed. Voor mij staat het ook op de DVD. Ja, DVD. Video heet het nog, geloof ik. Nou, toen maar video. En dat hij zei van, niks meer te doen.
0: Ja, ja. Ja,
1: hij stond er echt ontroerd. Ja. Zit er naar Tineke Schoenmaker verliezen. Het is ook een ijzersterk nummer.
0: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
1: Ja.
0: Zeker van de ballads van Harry.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Misschien dat het er nog ooit wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musquet, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opgenomen wordt, dat Tineke daar in ieder geval ook bij is.
1: Kijk al.
0: Dat zult toch mooi wezen.
1: Dat is ook prachtig.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptredens, zeg maar. Welke herinnering heb jij eraan? Hoe herinner jij je die?
1: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
1: Twee keer volle bak.
0: Ook vol dezelfde mensen elke keer, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Ja.
1: Maar omdat je was er een beetje, nou zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, die jongens in de kleedkamer die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
0: Nee.
1: Iedereen wil wel aan hem zitten. Iedereen wil een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 4:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 4:15. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
0: Ja,
1: maar dan
0: waren
1: dus 95% van de mensen waren dan weg.
0: Ja, ja.
1: Maar Harry was, ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek maken.
0: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
1: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond, nou, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord.
0: Ja,
1: hoe het allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika, daar werd over verteld. Hoe hij in Amen terechtgekomen is.
0: Mm-hmm.
1: Hij was ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Thezing ook in de Amer heeft weten krijgen. En dat is dankzij Harry's dat gebeurd.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus hij heeft veel van ons gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, die goede band met Erik Taylor, die is ook wel
1: tot op heden, hè?
0: Ja.
1: Of tot op heden. Maar de laatste keer was hier dan bij de opening van Winnen Wacht Maar.
0: Ja, helaas was dat een dikke flop. Maar niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
1: Zeer ongeschikt.
0: Erik Taylor wil zien, mensen moeten naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
1: Oktober, november, dan is hij er weer.
0: Hij stiet wel weer op programma het komende jaar.
1: Hij staat er weer bij.
0: Zolang
1: hij leeft,
0: komt hij naar de
1: Amer. Erik Taylor in de Amer.
0: Ja. Jouw volgende keuze, ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
1: En het archief beheert.
0: Ja. En het archief beheert, dat is So Many Roads.
1: Ja.
0: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
1: Eigenlijk So Many Roads to Travel. En eigenlijk naar aanleiding van die verhalen die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads gezien. So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. En daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje.
0: Je had ook een topografisch geheugen trouwens, hè? Ja,
1: onvoorstelbaar.
0: Ja,
1: er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek, maar dat was echt niet zo.
0: Nee,
1: hij was goed ingelezen altijd. Hij wist precies waar hij het over had.
0: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmich van der Vecht. Te gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt, er waren twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist. Van, god, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou dat ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was er. En ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was heel groot. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieb komen.
1: Nee, altijd de
0: nieuwjaarsconcert. Hè? En
1: altijd.
0: Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaan zat hij altijd op Curaçao. Maar ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel.
0: Dus ja.
1: Altijd na de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Daar was nog geen, voor Dovina ook geen uitkomen, man. Niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar de Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begon is Deur Harry Musquet. Wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of dat een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet of dat het gewoon kenmerkend voor het concert. Ik weet niet of dat een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet of dat het gewoon

Yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards. En ik zag Miklos Furst, zag ik er ook nog bij staan. Ja. Dus

0: Maar was, ja. Maar was het mooi, was in de Amer oud, met, zoals met dit nummer ook. Harry zit dan op een stoel. En die heer staan ook over de band. Hè? Net zoals in die, wat we hier ook zien op die scherm. Dat hij dus aanwies van, nou jongens, een solootje van die kant. Ook met, in een kleine setting. Harry op de stoel de veur. En dan wees je naar Helmich. En dan wees je naar Erwin. En dan Peter van Soester. Dus dan waren die dus eenmaal aan de beurt. Dus.
1: Ja, ja.
0: En dan zitten we op de stoel.
1: Ja. Ja.
0: En magnifiek.
1: Hij gaf zo ook altijd de credits. Hè?
0: Altijd.
1: Altijd in de naam, nummer van de mensen.
0: Altijd, ja. Ja, klopt.
1: Mooie herinnering, Doran. In welke mate leeft, zeg maar, de geest van Harry Musquet nog voor in de Amer? Op welke momenten denk jij nog aan hem?
0: Altijd. Als ik in de Amer ben en de foto's in de zaal,
1: ja,
0: dan zie ik Harry Musquet.
1: Ja, ja.
0: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert, toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te zoeken, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
1: Hmm.
0: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten en dan met die... En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten en dan met die opnames van de Amer erbij. Ja, dus hij is altijd wel een beetje bij me. Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Ja. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat bij optredens van Barrelhouse, van Eric Taylor, King of the World, waar Erwin Java is.
0: Ja, zeker. Dan
1: zit die geest van Harry, die is er toch een beetje aanwezig, hè?
0: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Erik Telen, die altijd even naar zijn foto toe. Legde hij de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo worden opgenomen. Toen kwam Harry in de Amer met de teksten. En dan zat hij samen met Erik Telen aan tafel. Zaten ze de tekst door te nemen als dat grammaticaal, als dat allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed. En Harry kreeg een schouderklopje.
1: Ja,
0: was zo trots, jongen. Ja, dat was mooi.
1: Vak bedoeld is onder elkaar. Ja, maar het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dat.
0: Ja.
1: Daar had hij, aan Erik Tillen had hij dan een hele goede. Ja. Waardeerde hij ook zeer. Ja.
0: Maar dat kan ook bij ons in de Amer. Hè. Ik bedoel, het was hartstikke druk. Harry en Erik Tillen was er volle bak. En zij zit met z'n tweeën aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om die 17 mensen een handje te willen geven.
1: Nee.
0: Mooi zo laten.
1: Ja. Maar door hem, de Amer is een muziekcafé.
0: Daarom.
1: Ja?
0: Daarom.
1: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
0: Ja. Huub die was in 2000, was Huub volgens mij bij, op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amer toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amer was.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub die woonde in Amsterdam, Bomen, Cafetaria. En er stond, onderaan de straat, er stond een prullenband, die stond in de fik. En Huub die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerouders aan met heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillen heel veel stralen. Huub die zult misschien een beetje overdreven hebben, maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van, hier moet ik een liedje over maken. Laaiend Vuur.

0: Thank you, Coach Shields.
1: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij, Harry, toevallig?
2: In 2000.
1: 2000?
2: Ja, voor mij in 2000.
1: 2000, ja. Millenniumwisseling.
2: Ja.
1: Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Jager natuurlijk en Helmin van der Vest.
2: Ja.
1: Ik weet niet wie als er op trompet of saxofoon erbij aanwezig was.
2: Ja, of Miklas of Peter van Soest.
1: Ja, een van die
2: beiden. Een van die twee waren er zeker bij.
1: Ja, ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit u de Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit, zeg maar, die spat er vanaf.
2: Ja.
1: Ik wil ook nog een versie van Window of My Eyes nu de Amer. Want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
2: Dat kom je niet aan, hè?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Dit is een opname van uit 2009, ja?
2: 4 januari 2009.
1: Ja.
2: Samen met Miklas Fürst en Peter van Soest.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bijzonder of?
2: Gewoon lusten.
1: Hartstikke. Window of My Eyes. Ja.

0: Ja, mooi nog even die toevoeging, hè?
1: Dit was voor Relis.
0: Dit was voor Relis, ja.
1: Ja, Relis de Beek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Goede kameraad van haar, ja. De commissaris van de Koningin in Drenthe. En de verwantschap tussen die man, die was opmerkelijk eigenlijk. Beide uit een klein stadje. De een uit Coevorden, de ander uit Assen. Beide een arbeidersachtergrond. Beide een bekendheid geworden. Ja, en ja, dat klikte tussen die beide mannen. En helaas, je bent geen van beiden meer
1: nee,
0: onder ons.
1: Nee.
0: Jullie bent samen opgegroeid bijna, althans in dezelfde omgeving. De dichters of in Assen.
1: Ja.
0: De een aan de Vondellaan, jij aan de Bilderdijklaan.
1: Ja, ja.
0: Heb je Harry zijn hele leven gevolgd eigenlijk? Of is hij ook wel eens een tikje uit beeld geweest?
1: Nee, ik denk ook altijd wel dat hij af en toe wel eens niet in beeld was.
0: Mm.
1: En toen hij in Grollo ging wonen, ja, toen kwam hij er weer een beetje terug, denk ik. Maar laat maar even vooropstellen. Ik kende Harry Musquet, maar Harry Musquet kende mij dus niet. Hè?
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik heb hem altijd wel gevolgd, ja. Ik had ook een stel kameraden, die waren ook helemaal gek van hem.
0: Ja.
1: Johan de Vrome was een van die vrienden. En Bertus de Vrome, zijn vriend.
0: Ja.
1: Of zijn broer. Die was dus roadmanager bij de Blizzards. Dus, dat is er altijd wel geweest. Harry is altijd in mijn leven geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Altijd. Ja. De ene keer wat meer dan de andere keer. En ja, het was ook een man, als je met hem stond te praten, hij had altijd ontzettend veel belangstelling voor jou. En over de muziek praten, dat wilde hij niet.
0: Mm.
1: Hij zei, want ik praat niet over jouw werk. He, wat voor werk jij doet, hij zei, praat ook niet over. We praten niet over de muziek, maar we praten over andere dingen. En dat was Harry.
0: Ja.
1: En natuurlijk het grootste gros van mensen die wilden al niet meer over muziek praten. En,
0: ja, maar het was denk ik ook voor een deel zo, Harry, die, terwijl hij de bluesmuziek zong van Cube in the Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig.
1: Ja.
0: Voor zichzelf.
1: Ja. Ja,
0: want ik weet van Harry van dat hij, zeker in het laatste deel van zijn leven, dat hij veel meer klassiek draaide dan bluesmuziek.
1: Ja.
0: Man had een hele brede belangstelling natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, die belangstelling en de persoon Harry Musquet kun je nog zien hier in het Drents Museum, nog tot en met 5 juni.
1: Ja.
0: Er is een combinatiekaart mogelijk tussen het Cube in the Blizzard Museum in Grollo en het museum hier. Kost maar 12,5 euro, kunnen beide tentoonstellingen toe. En als je dan misschien naar het Holland International Blues Festival gaat, dan kun je het allemaal nog combineren ook. Kun je er een prachtig weekend van maken. Volgende week zondag is de laatste uitzending van Harry's Blues live vanuit het Drents Museum. De week door Noord, dan doen we weer vanuit de studio. En hopelijk vanaf september ook weer gewoon. Als jij nou de betekenis van Harry Musquet voor jou, maar ook voor Drenthe, zul je me het weergeven, Harry de Jong? Hoe zul je dat onder woorden brengen?
1: Hoe ik Harry zie en...
0: Ja, welke betekenis hij voor de mensen in deze provincie had.
1: Nou, ik denk wel heel veel. Want je kon ook altijd een beroep op Harry doen, hè? Als een of andere vereniging of zo die een kartrekker nodig had of een lijstduwer, hoe ik dat wilt noemen. En Harry die kon daarin wat voorwerk verrichten. Dan deed hij dat.
0: Ja.
1: Voor de natuur en voor allerlei andere zaken.
0: Als het bluesdagen bijvoorbeeld.
1: Als het bluesdagen. En Harry was dan echt niet de broer om wat voor ons te doen.
0: Ja.
1: En je kon hem ook altijd vragen. En als Harry zei van ik doe het, dan deed hij het.
0: Ja.
1: En ik doe het niet, dan deed hij het ook niet. Ik bedoel, er was geen...
0: Het was duidelijk.
1: Het was geen middenweg.
0: Ja.
1: Ja, nee.
0: Dat is voor jou wel herkenbaar, geloof ik. Nee.
1: Voor mij heel herkenbaar, ja. We doen het of we doen het niet.
0: Ja, ja. Ja. Ja, je weet waar je aan toe bent.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, dat geldt voor de Amer, denk ik ook. Dit seizoen van de Amer zit erop.
1: Ja.
0: September begint weer, wanneer?
1: Wij beginnen 20 augustus met de voorinschrijving voor de concerten. Voor het seizoen half september tot en met half mei. En dan kunnen mensen dus in de Amer, dat weekend in de Amer, kunnen ze dus reserveren voor de concerten. En na het weekend dan kan dat ook per telefoon, per mail, hoe dan ook. Ja.
0: Jij bent altijd bereikbaar?
1: Ik ben altijd bereikbaar, ja. Ja.
0: Hoeveel concerten staan er voor het komende seizoen op het programma?
1: 82.
0: 82.
1: 82.
0: Er zit er nog wat ding bij die gerelateerd bent aan Harry Musquet? Kan ik dat zeggen? Zit er een Battlehouse bij? Zit er een, nou, Erik Taylor vertelde je al.
1: Battlehouse zit erbij, Erik Taylor zit erbij, Ian Matthews is erbij. Die is ook via Harry bij ons binnengekomen.
0: Ja.
1: En,
0: ooit ook nog te gast in dit programma, ja.
1: Ja. En My Blue Fan. Dat is een trio uit Utrecht. die de laatste seizoen bij ons in de Amen waren. En die deed toen een nummer van Harry. Nou, echt waar. Kippenvel zo mooi.
0: Ja.
1: En toen bij de opening van de Winderwagen Aars hier in het museum hebben ze ook nog een... daar deden ze de aftrap, zeg maar, van de muziek. En die komen ook terug. En ik verwacht daar wel wat van.
0: Ja.
1: Ja, ik verwacht daar zeker wat van. Ja.
0: We zullen het zien, Harry.
1: Ja.
0: Dank voor jouw aanwezigheid hier in Harry's Blues. Het was echt Harry's Blues dit keer. Ja. Blues van Harry de Jong.
1: Ja, zoals Harry ook zegt, van handgemaakte muziek.
0: Ja. Nou, en de handgemaakte muziek die past het beste in de Amen.
1: In de Amen, en dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ja.
0: Techniek van de uitzending was Ruben Ester. Presentatie en productie Albert Haar. En we besluiten met een live opname uit Wijk bij Duurstede. Wat verder van huis, niet in de Amen. Maar Ramblin' on my mind, Harry.
1: Ja. Wandelen in mijn gedachten.
0: Ja. Met Harry.
1: Mooie afsluiter.
0: Oké, bedankt.

she's treating me so goddamn blue. Thank you.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een obscure single die ooit tijdens de toeren door Europa in Duitsland werd opgenomen. Maar de single kwam uit om het soloalbum Is It Queen van Tina Turner te promoten. En het werd een top 40 hit in Amerika en heel verrassend, het werd zelfs een top 10 hit in Nederland. I Can Tina Turner, Baby Get It On.

Tina Turner, Baby, Get It On. Het was de eerste single van Roxy Music en zanger Brian Ferry studeerde nog aan de kunstacademie in Newcastle en Virginia Plain was de titel van een schilderij van zijn hand, een portret van Baby Jane Holzer. Roxy Music, Virginia Plain.

0: name? Virginia Plain.
1: Roxy Music, Virginia Plain. Stephen Bishop uit San Diego was songwriter voor onder andere de Four Tops, Barbara Streisand en Chaka Khan. En Chaka Khan wilde wel een duet met hem opnemen voor zijn debuutalbum Careless. En dat werd een nummer over de Italiaanse wijk in New York. Chaka Khan en Stephen Bishop, Little Italy.

Chaka Khan en Stephen Bishop, Little Italy. De groep Blue Mink kwam uit Londen. De eerste single Melting Pot was een ode aan de harmonieuze multiraciale samenleving in Londen. En ook op latere singles toonde de band hun maatschappelijke betrokkenheid. De zangeres van Blue Mink werd later een succesvolle soloartieste. En dat was Madeleine Bell. Blue Mink, Our World.

Blooming Our World. Bos Keks zat in Dallas op school samen met Steve Miller. En op de eerste twee albums van Steve Miller speelde Bos Keks nog mee. Maar hun meningen liepen wat uiteen. Bos Keks neigde meer naar soul muziek en zijn solo single Lido Shuffle behaalde even later de 14e plaats in de Nederlandse top 40. Bos Keks, Lido Shuffle.

Bosskeks, Little Shuffle. Chai Coltrane werd bekend door de videoclip van Go Like Elila aan de piano met haar lange, wapperende blonde haren. Ze schreef haar nummers zelf en You Were My Friend werd opnieuw een top 40 nummer in Nederland. Chai Coltrane, You Were My Friend.

0: Chai Coltrane, You Were My Friend. Daryl Hall en John Oates werden bekend met hun aanstekelijke blue-eyed soul. Rich Girl was de eerste grote hit in Nederland. Het staat op het album Bigger Than Both of Us. Hall en Oates, Rich Girl.
1: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Cole & Oates, Rich Girl. Zanger-gitarist Ian Hunter wilde zijn band Motte Hoepel ontbinden. Maar David Bowie bood hem plotseling een nummer aan. Hij produceerde dat nummer ook en het werd een grote hit. Motte Hoepel, All the Young Dudes.

0: Bob de Hoepel, All the Young Dudes.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Rise van Danny Bryant is het album van deze week. En het album Temperature Rising betekende de internationale doorbraak van Danny Bryant. En sindsdien toert hij uitgebreid door Engeland, Europa en heel opzienbarend ook door China. Danny Bryant, Julianne.

Danny Bryant, Julianne. LaBelle, dat was de band van Patti LaBelle. En ze scoorde een wereldhit samen met Sarah Dash en Nona Hendrix. LaBelle, Lady Marmalade.

LaBelle, Lady Marmalade. Zangeres Deborah Harry was al 32 jaar toen ze met Blondie haar eerste hit scoorde, Denise. En voor een punkrockband had Blondie opvallend veel succes. Dit was de derde hit voor de band, een cover van Buddy Holly. Blondie, I'm Gonna Love You.

love thee, I'm gonna love you too. Jethro Tull, dat was een band uit de Engelse badplaats Blackpool. En zanger Ian Anderson was tevens de componist van alle hits. Jethro Tull, Locomotive Bread.

Jethro Tull, Locomotive Bread. Het begon allemaal als een familieband uit Atlanta, Georgia. Gladys Knight werd vergezeld door haar oudere broer Merrill en in het begin ook nog door haar zus Brenda. Maar op 12-jarige leeftijd toerde ze al door Amerika met Sam Cooke en Jackie Wilson. Gladys Knight en de Pips, I Feel a Song in My Heart.

Gladys Knight en The Pips, I Feel a Song in My Heart. The Isley Brothers, dat was een band uit Cincinnati, Ohio. Het was de band met de broers Ernie, Kelly, Marvin, Ronald en Rudolph Isley en zwager Chris Jasper. En de geniale gitarist van de band, dat was Ernie Isley. The Isley Brothers, Harvest for the World.

The Isley Brothers, Harvest for the World. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Stewart was gitarist bij de legendarische groep The Kingston Trio. En hij werd ook bekend als songwriter. Hij schreef bijvoorbeeld de hit Daydream Believer voor The Monkees en Never Gone Back to Nashville voor The Lovin' Spoonful. Op deze single zingt Stevie Nicks van Fleetwood Mac de tweede stem, John Stewart, Gold.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was te gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland, een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de CD In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstede speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie, komt Sadie Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, een geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft, wat helemaal giet eigenlijk over de klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat daarmee gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte, lekkere muziek. Of het nog Californië is of niet, maar... Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, ik koop dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Radcliffe, dat is een man uit Missouri, uit een beetje naar het noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wilde eigenlijk ook wel graag gewoon drum. Nou, dat heeft hij geleerd aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Radcliffe met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radley van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Den Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een videotour gestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel, die heffen, dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, de moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door Swinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt. Die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.

Robert Finley, Country Child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa, die werkte er met. Warren Haynes, die werkte er aan met. Van Covered Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkte er aan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You, dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens, maar dit is een voorproefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een... ja, een leuke band uit Austin, een beetje muzikanten die bij allerlei bands speelden en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

Band of Heathen samen met Ray Wiley Hubbard met Papa Was a Rolling Stone. Van de CD, de nieuwe CD die nog uitkwam trouwens. Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk. Het tweede nummer, dat is het origineel. Van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Maar dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth. In 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, de Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan, uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

Je kunt wel een beetje horen dat deze band dat die ook vaak de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door, geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die had er wel van wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begon is in 1960 eigenlijk al. Ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King, wie zaten er ook alweer in? Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote man van The Temptations. Hier ben ze met haar versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

Ja, en dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone. De radio edit. Want dat is ook een langere versie. Een van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de cd van de Band of Heathens. Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth. En de versie van de Temptations. De meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Muskee en Willy Middelaar, zo, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebt een bulde inspiratie op gedaan. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend zijn met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Ze zitten ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder. De zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus om die twee man. Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die cd Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer-songwriter, man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die een beetje de stevige blues weergeeft. De blues was die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroep bespeeld weer. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

0: sugar, mama.
1: Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We hebben bestuurd met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al jaren 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Giet meer de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de CD is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haan. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter.

0: Blues Radio Drenthe op etv.nl. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Reba McEntire uit Oklahoma heeft al 25 nummer 1 hits in Amerika. En Jennifer Nettles uit Georgia, dat is de ex-leadzangeres van de formatie Sugarland. Reba McEntire en Jennifer Nettles, Girls Night Out.

Reba McEntire en Jennifer Nettles, Girls Night Out. Kix Brooks uit Louisiana en Ronnie Dunn uit Texas. Ze zijn twee mislukte soloartiesten, maar als duo hebben ze 20 nummer 1 hits in Amerika. Brooks en Dunn, Honky Tonk

Brooks and Dunn, Honky Tonk Women. Dolly Parton, dat is de 78-jarige diva van de Amerikaanse country-industrie. Ze scoorde al 25 nummer 1 hits in Amerika en 44 albums van haar bereikten de top 10. Dolly Parton, Mama, He's Crazy. MUZIEK

Dolly Parton, Mama, He's Crazy. Maren Morris, dat is een singer-songwriter uit Texas. Ze verhuisde naar Nashville omdat ze dacht dat dat beter was voor haar carrière. En ze maakt nu deel uit van de band The High Woman. Dat is een band met vier vrouwelijke singer-songwriters. Maren Morris, Dead Flowers.

Maren Morris, Dead Flowers. Megan Maroney, dat is een singer-songwriter uit Tennessee. En ze begon tijdens haar studie aan de University of Georgia op te treden. En vorig jaar verscheen haar debuutalbum Lucky. En haar eerste drie singles bereikten alle drie de Amerikaanse hitparade. Megan Maroney, Why Not Me?

Megan Maroney, Why Not Me? Jimmy Allen, dat is een singer-songwriter uit Delaware. En na Darius Rucker is hij de tweede zwarte artiest die succesvol werd in Nashville. Hij heeft al 3 nummer 1 hits in Amerika. Jimmy Allen, Miss You.

Jimmy Allen, Miss You. Cody Johnson, dat is een singer-songwriter uit Texas. Hij zingt traditionele country en zijn voorbeelden waren dan ook George Strait en Willie Nelson. Sonia Isaacs, dat is een gospelzangeres uit Tennessee. Zij komt uit de familieband The Isaacs en ze zong al duetten met Vince Gill en Dolly Parton. Cody Johnson en Sonia Isaacs, Grandpa.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Java Webster van Java Webster is het album van deze week. En Java Webster, dat zijn twee bluesgitaristen. Erwin Java uit Groningen en Sean Webster uit Sheffield, die tegenwoordig in Giethoorn woont en tevens een uitstekende blueszanger is. Java Webster, Coming Home to the Blues.

Java Webster, Coming Home to the Blues. Ellie King, dat is een blueszangeres uit Los Angeles. Ze toerde als voorprogramma met Train, The Chicks, Hart en Joan Jett. En Etta James en Aretha Franklin waren haar voorbeelden. Ellie King, Tumbling Dice.

Billy King, Tumbling Dice. Ashley McBride, dat is een singer-songwriter uit Arkansas. Ze werd ontdekt door Eric Church, die haar van haar streng religieuze familie verloste en haar meenam naar Nashville. Shelley Fairchild, dat is een zangeres uit Mississippi. Ze stond al in het voorprogramma van Rascal Flatts en Blake Shelton. En ze is de achtergrondzangeres van Martina McBride. Ashley McBride en Shelley Fairchild. Rockin' with the rhythm of the rain.

Ashley McBride en Shelley Fairchild, Rockin' with the Rhythm of the Rain. Marcus King, dat is een bluesgitarist uit South Carolina. Hij is pas 27 jaar, maar hij nam al albums op met de beroemde producers Dan Auerbach, Warren Haynes en Dave Cobb. En tegenwoordig produceert hij zijn albums zelf. Marcus King, Can't You Hear Me Knockin'?

Marcus King, Can't You Hear Me Knockin'? Zangeres Ella Langley komt uit Alabama en haar vader had albums van 38 Special, Merle Haggard, Lynyrd Skynyrd, Def Leppard en Pearl Jam en ze wist al vroeg dat ze rockzangeres zou worden. Jamie Johnson komt ook uit Alabama en schreef al nummers voor Willie Nelson, Merle Haggard, George Strait en Trace Atkins en hoort bij de grote singer-songwriters in Amerika, Ella Langley en Jamie Johnson. Young Love, Strong Love.

Ella Langley en Jamie Johnson, Young Love, Strong Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Little Big Town, dat is een country rock band uit Alabama. De band heeft 24 hits en 2 nummer 1 hits in Amerika. En de bandleden begonnen ooit lang geleden als het achtergrondkoor voor zanger Colin Ray. Intussen hebben ze 11 albums gemaakt en 5 albums werden nummer 1 hits in de Amerikaanse albumchart. Little Big Town, Wild Horses.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. 81 jaar geleden is het, althans 10 juni 81 jaar geleden, dat Harry Musquet in Asten geboren is. In deze aflevering van Harry's Blues flink wat aandacht dus voor QB and the Blizzard, voor Musquet. Maar ook andere muziek. Een nieuwe cd van Kenny Neal bijvoorbeeld. Van Mike Morgan en The Crow. Van Bobby Allison en Jerry Speer. Mike Clark, Spencer McKenzie. En we beginnen dus met QB and the Blizzard uit 1968. The Sky is Crying.

Opname uit 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmore James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jenne Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Een hele bijzondere opname eigenlijk. Daar heel goed naar luisterd naar. The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit moet komen in augustus pas. Cd Preach to My Soul, en dit is het titelstuk.

Preach to My Soul, titelstuk van de nieuwe cd van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, ik denk 61 jaar al furore maakte met zijn band Killing Floor, bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep, hij in die tijd meer aan als The Animals en The Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe cd, Blue Shadows. En door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld, uit 1963, Help Me.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, zou je kunnen zeggen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens het nummer Killing Floor van Howlin' Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de vorige eeuw furoren mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de vorige eeuw samen nogal wat muziek maken. Een beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gewonnen. Die Jerry Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er nog wel een beetje in deuren gewonnen. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi, The Delta Man.

You Say Your Prayer for the Delta Man. Bobby Allison en Darius Speer van de cd Delta Man. We gaan nog wat verder zuidelijker in Amerika. Naar Mississippi. Hij dan naar het zuiden toe gaat naar de Golf van Mexico. Dan kom je in Louisiana. De bakermaat van de Cajun muziek. Van de Zydeco muziek. Een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge. Een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal. Die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de cd Bloodline, alweer heel wat jaren terug. Maar hij heeft een cd uitgebracht, Straight From The Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met, onder andere Christon Kingvis Ingram. De man die afgelopen weken, 10 juni, speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingvis Ingram. Een nummer over B.B. King, Mount Up On The Wings Of The King.

Een ode aan B.B. King van Kenny Neal van zijn nieuwe CD Straight from the Heart. En op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Ik luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat QB in de Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe cd van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica spelen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door heeft hij zijn laatste cd opgenomen, de cd Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo Blues.

Charlie Musselwhite was dat, die de hobo blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar ging dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet. En de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Hou mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met The Hobo Blues.

De originele versie van John Lee Hooker, de Hobo Blues. Nou, het meest bekend in Nederland is het nummer geworden door de uitvoering van Cuby and the Blizzards uit 1966 op de LP Desolation. Misschien heeft Harry dat toen een titel wel gehoord met de andere mensen uit Austin op het American Folk Blues Festival, wat toen in het begin van de 60 jaren vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966. Het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die gaat reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966. En daarvoor het origineel van John Lee Hooker. Het origineel dateert uit 1949. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite, de cd Mississippi Sun, die net goed wel uitgekomen is. We gaan naar Minneapolis, de Twin Cities noemen ze hem ook wel. Twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length uit 2020, het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwam. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama. Dan gooi je echt southwards. Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werken gewoon. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in elk geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij heeft weer een ESD gemaakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: all I can, cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en Nick Kral van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer van nummer van de nee cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica speler. Johnny Sansone is ook een mondharmonica speler. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Het is Blues, de Rijnoord Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzards. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste CD, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Jennifer Nettles uit Georgia was de zangeres van Soul Miner's Daughter, de Jennifer Nettles Band en Sugarland. En ze zong mooie duetten met Bon Jovi en John Legend. En ze heeft intussen 4 soloalbums gemaakt. Jennifer Nettles, Oh Holy Night.

Jennifer Nettles, Oh Holy Night. Happy Christmas van Eric Clapton, dat is een van de mooiste kerstalbums die de afgelopen jaren verschenen. En hij nam het album op met de bekende drummer Jim Keltner en als tweede gitarist Doyle Bramhall. Eric Clapton, Christmas Tears.

Eric Clapton, Christmas Tears. David Clayton Thomas, dat is de voormalige zanger van Blood, Sweat and Tears. En hij keerde terug vanuit New York naar Toronto, Canada. En daar nam hij een album op met traditionele kerstnummers. David Clayton Thomas, Away in a Manger.

David Clayton Thomas, Away in a Manger. Marvin Gaye nam een protestsong op over de oorlog in Vietnam, maar Motown Records bracht het nooit uit vanwege de anti-oorlogtekst en Motown wilde geen politiek standpunt innemen. In 1972 verscheen het nummer wel op het verzamelalbum A Motown Christmas Album en toen het nummer aansloeg werd het ook nog op single uitgebracht. Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas.

Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. Zoe Deschanel en M. Ward, dat zijn singer-songwriters die samen ook het duo She and Him vormen. En ze coverden een oud nummer van Frank Sinatra. Het was de B-kant van zijn single White Christmas. She and Him, The Christmas Waltz.

She and Him, The Christmas Waltz. Tom Waits beschrijft de zelfkant van het leven. Hij kreeg een kerstkaart van een hoer uit de gevangenis in Minneapolis. Ja, je moet het maar bedenken, maar daar is Tom Waits een meester in. Christmas Card from a Hooker in Minneapolis.

Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Het nummer komt van het album Copperhead Road van Steve Earle, terwijl dat geen kerstalbum was. Maria McKee zingt de tweede stem en u hoort Jerry Douglas op dobro. Steve Earle, Nothing But a Child.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Country Chapel van Travis Tritt is het album van deze week. En producer Dave Cobb heeft de artiesten die een album met hem willen opnemen voor het uitkiezen. En ook voor de achtergrondvocalen nodigde hij grote namen uit. The Oak Ridge Boys, Becca Bramlett en de Gatlin Brothers. Travis Tritt, Little Country Chapel.

Travis Tritt, Little Country Chapel. Bill Withers werd wereldberoemd en heel erg rijk met de wereldhit Ain't No Sunshine. Maar hij weigerde ooit als arbeider in de Boeing-fabriek geld te geven voor een kerstcadeau aan de chef aan wie hij een bloedhekel had. Bill Withers, The Gift of Giving.

Bill Withers, The Gift of Giving. De Nederlandse singer-songwriter Stevie N coverde een nummer van het album Blue van Joni Mitchell. En Joni Mitchell schreef het nummer nadat ze haar relatie met Graham Nash verbrak. Stevie N, River.

Stevie N, River. Het nummer is van Doyle O'Dell uit 1948 en 2 jaar later was het een hit in Amerika voor Ernest Tubb. Elvis Presley nam het op in 1957, maar het werd pas uitgebracht in 1964. En dit is Willie Nelson. Hij nam het op voor zijn album Pretty Paper in 1979, Blue Christmas.

Willie Nelson, Blue Christmas. De single van Elvis Presley flopte, maar 4 jaar later verscheen het nummer opnieuw op het kerstalbum The Elvis Christmas Album. En daarvan werden er 10 miljoen verkocht en ongetwijfeld kwam dat door de heerlijke, kitserige kerstsfeer. Elvis Presley, If Every Day Was Like Christmas. MUZIEK

Elvis Presley, If Every Day Was Like Christmas. The Civil Wars uit Nashville coverde een nummer uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog. Het nummer werd geschreven door Henry Longfellow en hij schreef het nadat zijn vrouw om het leven kwam en zijn zoon ernstig gewond raakte. The Civil Wars, I Heard the Bells on Christmas Day.

The Civil Wars, I Heard the Bells on Christmas Day. Het is een nummer van Charles Brown uit 1961. In 1978 was het een hit voor de Eagles. In 1994 was het opnieuw een hit voor Bon Jovi. Maar de mooiste versie is van James Brown en hij is geen familie van componist Charles Brown. James Brown, Please Come Home for Christmas.

0: James Brown, Please Come Home for Christmas. Rufus Wainwright uit Canada, dat is de zoon van singer-songwriter Loden Wainwright, en zijn moeder was Kate McCarrickle van de McCarrickle Sisters. En hij is ook nog de broer van zangeres Martha Wainwright. Hij woont tegenwoordig in New York en hij heeft intussen 11 soloalbums. Rufus Wainwright, Spotlight on Christmas.
1: 1, 2, 3, 4...

Rufus Wainwright, Spotlight on Christmas. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Dolly Parton nam haar kerstalbum A Holy Dolly Christmas op met Miley Cyrus, Michael Bublé, Jimmy Fallon, Billy Ray Cyrus en Willie Nelson. Dolly Parton, Circle of Love.

0: Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
3: Ja, Clarksdale, luisteraars, ik heb het al een keer gezegd. Dat is de hoofdstad van de blues, tenminste in dat gebied. In de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten. Waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints. Maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
2: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was. Vandoor dat we eens in gaan kijken.
4: Het gebouw dat is gerenoveerd. En het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi. En eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
5: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk. Net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
4: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op het kruispunt. Hè? Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat. De kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marx. En je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis. En Robinsonville, waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica, waar James Cotton geboren is. En je bent hier Memphis Mini trouwens ook. Je bent hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
5: Toch is het wel een beetje gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevendig wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
5: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur, dus waar de meesten hier opgericht. Nee. Zou weer de Blank dan wezen?
4: Ja, dit is de Blank dan. Het is een onderdeel van de library. De local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, en in Nederland zie je dat ook wel. Dat een beetje cultuur. Dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven. Dat speelt zich. Van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
5: En je ziet ook dat. We staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons, volgens mij, of niet?
4: Ja. Dat is de gitaar die hij geschonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
5: Is dit die gitaar die hij maakte en vuurde een stuk hold van de Cabin of Muddy Waters?
4: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is de grafsteen van Mississippi Frank McDowell. En donated by Skip Henderson. En ja, Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die ligt in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
5: Zo zag hij dan begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
4: Nou, ik vind ook dat dat nodig is, want misschien dat de blanke Amerikanen het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. Ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is een muziek die het weer is. Het is echt cultuur. Want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat, with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R. Hooley label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want daarvoor was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Ja, ja.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 op een nummer, de Chris Strachwitz, ook een bekende naam trouwens.
1: Ja. Ja, Strachwitz was van de R. Hooley label, denk ik.
0: Ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R. Hooley lustra's, dat is ook een soort van holler. Ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter komen. Dat is wel een mooie titel, of een mooie titel van een label eigenlijk.
0: Ja, R. Hooley, ja. Stones hebben me eigenlijk nog bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat is hier toch iedere keer wel geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig zijn om het even mee te nemen.
2: Ja. Die wird nicht mehr größer wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merken we al direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe bestuurt dit nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk ook, ja.
2: En dan komen, also het wird ja nog gepflückt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die machine zu einem Cotton Gin. What is a Cotton Gin? A Cotton Gin is eine Baumwollefabrik. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen eine Art in einen Staubsauger. Da wird also die Watte entfernt.

0: Delta Blues Museum en ZZ Top. De Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP. De eerste LP volgens mij, hè?
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent de Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Het is altijd wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het bluesmuseum, want is ook een ondersteunende factor geweest daar natuurlijk. Ja. Die Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebt.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun, die is bouwd uit
1: de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan te goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja,
0: ja, dat blijkt toch vaak.
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je kwam je op een hele rustige plek terecht.

0: Zo zo'n nog vroegere klunk, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kun je toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatst.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: En we staan hier achter de. Toen kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij starten. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben een willekeurige gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down in the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij dat Son House tegen hem zei van nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren en gitaarleren spelen, want je kunt er niks van. En een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten en die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, toen zeiden ze, wat heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus if you're on the crossroads, dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is, ja, voor een voor ARC.
1: Ja, het is in op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet eens zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Oh, die, ja, dat ook samengesteld heeft. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg twee versies van enzovoort, ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen ziet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt dat er zoveel van verkocht worden.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had even op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de... Ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Hè? Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in delen,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui, en ook wat even filosofisch hier op de crossroad, een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de Blank. Je hebt een sproeivliegtuig op de achtergrond, Lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvet.
2: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij.
2: Ja, je kunt beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk... het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de Blanken hier de verkeerde weg in de slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege... als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch bij die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: En dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harden mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens hard op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. Hmm. En ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinnering, zoiets.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
1: Ja.
2: En dan denk je
1: weer... dat wij de goede weg...
2: Ja, ja. Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En dat en daarom loopt hij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door dat kruispunt denk ik ook veel. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer en hij niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en die hebben een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen nog maar rechtdoor. Die kijkt naar rechts, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen nog maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric you. Clapton, please, on vocal.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. En ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, Nick, ja, 68 was dit.
2: Ja, ik ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika kreeg veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen. Ook, een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson.
1: Ja, wat in voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Die
1: baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, die zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk. De Cream in die 60, eind 60 jaar, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en die kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was de Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was op een nummer. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komt.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Maar toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, dan heb ik het eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell. Al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rau. De American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta, want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En daar moet je wel tegen kunnen, overigens.
1: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroomdrone hier zo langs de weg. Dat.
3: Ja, dat is een perspectief, hè, als je dat zo ziet.
1: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
2: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hé, hey, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van, nou ja, het is vlak. Het liep wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur En het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maken het tot wat het is gewoon.
1: Maar voelen je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en nu maar op?
2: Nou, dat is natuurlijk voor Drenthe natuurlijk redelijk nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat hebben wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook om erachter proberen te komen hoe dat nou west is.
1: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ook de zaandpaarden, Jan, de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
2: Ja, ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, hebben mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie er over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelde in zijn duke door, ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op een plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En 10 jaar geleden nu te bracht in een cassette en miljoenen verkocht, hoe is het godsnaam mogelijk? Ja, ja. Over een muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen.
3: Ja, kort leven maar.
4: Ja.
3: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nu al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west bent. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo heb ik ook nog op een gegeven moment, hij is getrouwd west en heb een auto-ongeluk gehad waarbij een veel, zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heb. Het spuitvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legde hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zal ik maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zegt dat hij altijd goed gekleed uit. Ja. Maar het heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
1: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur kreeg juist die legendevorming, ja?
3: Ja.
1: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roden en beter te fantaseren.
3: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
5: I'm getting late over the evening, child, I feel it. Like blowing my home. I woke up this morning, find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks said they worried,

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Een stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort begeluiden te horen, ja. Opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: is zo ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90er jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, hij komt uit Virginia.
0: Uit de tabaksstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland al gespeeld. Zo'n redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... Hij is niet geboren in Stouffville, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeger vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stouffills, ja. Familie Stouffville.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, God, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De plek, de achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens
1: over gezien. Ja, down in the boondocks. Ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam je terecht in een, zoals dat door dan noemt, in een cabin. Door is je opgegruisd.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in we hebben er toen langs komen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een hele kleine ruimte, zou ik maar
0: zeggen.
1: Dit is
0: een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut, ja. Yeah, yeah.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plaggen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.
2: I get laid over in the evening, child, I feel like blowing my home. I

0: De country blues van Muddy Waters. Ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovall Plantation woonde. In wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale. En ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen. En ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale, die is pas in de 50e jaren gekomen.
1: Ja, dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ook een man die uit Clarksdale kwam en waar hij toen al met opgetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd, toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus, toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later, toen stapte hij over op de gitaar. En dan, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoenplukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was wel al duidelijk. Die kon toen al, met twee peren kon hij al wat, ja. Of twee mules, twee ja. Ezels, ja. kon hij al werken. Dus ik neem aan dat is een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy.
0: Plowing, hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het beste hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kan het niet. En je moest direct de hand in de mouwen steken, want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar hij dan geweldig hekel aan had, als hij de muziek merk op de plantage, was dat het jonkvolk dat hij er doorheen schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man Muddy Waters, hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, betekent ook dat het serieus wel worden genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, ja, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: De Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, een dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar dat was, nou, was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En wat lekker. Wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. We gaan op bezoek naar een man die eens woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willie Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willie Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De beatbands uit Den Haag en Amsterdam scoorden in de jaren 60 aan de lopende band hits. En plotseling kwam er in 1966 een totaal ander geluid uit Drenthe. QB and the Blizzards, Gin House Blues.

my wife. I said, stay away from me, everybody.

0: got a streamlined woman. She make my electro kick all right.
1: Muddy Waters, Streamline Woman. Marcia Ball, dat is een bluespianiste uit Louisiana en zij toert sinds jaar en dag in het gebied tussen Austin en New Orleans. Meestal met een band, maar ze kan zich alleen achter de piano ook heel goed redden. Dit komt van haar album So Many Rivers, Marcia Ball, Baby Why Not.

Marcia Ball, Baby, Why Not? Het komt van het album Words of Caution van Lou Pride uit Chicago. Van huis uit was hij een soulzanger, maar in Chicago moet je blues zingen. En dat beheerste hij ook. En zo werd hij de bluescrooner van Chicago. Lou Pride, Living a Lie.

Luke Pride, Living a Lie. Bluesgitarist W.C. Clark is de godvader van de Austin Blues. Hij steunde door de jaren heen heel veel jonge talenten in Texas. Hij was bijvoorbeeld de mentor van Stevie Ray Vaughan. Maar hij viel een paar jaar geleden als chauffeur van de tourbus in slaap. En dat ongeluk leverde meerdere dodelijke slachtoffers op. Onder wie zijn vriendin W.C. Clark. Let It Rain

W.C. Clark, Let It Rain. Coco Taylor uit Chicago herschreef de nummers I'm a Man van Bo Diddley en Menace Boy van Muddy Waters. En vervolgens nam ze het nummer op met gitarist Buddy Guy en bassist Willie Dixon. En ze werd niet voor niets de Queen of the Blues. Coco Taylor, I'm a Woman. Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. E.G. Kite, dat is Eugenia Gail Kite uit Georgia. En ze zong gospel en country totdat ze Coco Taylor hoorde. Ze werkte door de jaren heen met Jerry Lee Lewis, Merle Haggard, Luther Allison, B.B. King en Hubert Sumlin. En dit komt van haar album Southern Comfort. E.G. Kite, Sad Sad Sunday.

E.G. Kite, Sad Sad Sunday. Johnny Winter uit Texas leefde voor de muziek. Hij had met zijn broer Edgar Winter en gitarist Rick Danger een uitstekende band en hij zorgde als producer van Muddy Waters voor de comeback van deze blueslegende. Johnny Winter, You Keep Saying That You're Leaving.

Johnny Winter, You Keep Saying That You're Leaving. Albert Collins uit Texas, dat was de neef van Lightnin' Hopkins. Hij begon in Houston een band, de Rhythm Rockers, samen met Johnny Copeland. En later was hij de studiogitarist bij Ike en Tina Turner. Hij overleed op 61-jarige leeftijd in Las Vegas. Albert Collins, Iceman.

Albert Collins, Iceman. Buddy Guy kwam straatarm vanuit Louisiana naar Chicago met zijn broer Phil Guy, ook een bluesgitarist. Hij werd studiogitarist bij Chess Records. Hij was heel succesvol als zakenman met zijn bluesclub Legends en hij speelde zichzelf al toerend miljonair. Buddy Guy, Trouble Man.

Buddy Guy, Troubled Man. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Engelse gitarist Peter Green ontmoette drummer Mick Fleetwood in de band van Peter Bardens, Peter B's Lunars. Later zaten ze ook nog samen met zanger Rod Stewart in Shotgun Express en toen begonnen ze samen aan Fleetwood Mac. Peter Green overleed in 2020 op 73-jarige leeftijd. Peter Green, Loser Two Times.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, die maakt een nieuwe cd. Muziek van Rod Cator, van Marcus King en Eric Krasnow. Dat is een nieuwe cd uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we beginnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

lekkere muziek van deze Texaanse gitariste die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopt is met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer hem uit de weert. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd hem uit de weert. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal de nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, daar heb je dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En daarvan het nummer Honeysuckle Blue.

De nieuwe cd van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-cd. Is niet helemaal het goede woord. Maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Drivin' and Cryin', de band wat Jason Isbell eerder is had. Zeer de muiten weer, Georgia Blue. Marcus King en Erik Krasno, die hebben een nummer bijdrage aan de CD. De CD box me eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Met de 5 CD's, allemaal opdrang aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt al binnenkort van u. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt erop samen met Eric Quesno. Een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vier van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Kresno. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland. Nou, Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort, de band van Ian Matthews. En nu heeft een nieuwe cd gemaakt, Song and Dance Man. Mooie cd, mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen, niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: One, two, one, two.

gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric De Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van S. Joost van S, een bekende violist, een Nederlandse violist. We gaan in Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Milenken. Rod Milenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika. En heeft een cd gemaakt, een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt. Namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. Dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En ik kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis. En de vintage nummer 18. Dat is een band uit Washington DC. Uit zeg maar het oosten van Amerika. Die meededen aan de grote wedstrijd in in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker. En door van hun versie van het hele oude nummer, Fever.

0: all through the night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat van de negen CD Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren nogal wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkade van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, ik ken ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die... Nee, 64 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van The Ventures. Het was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette de McCoy. Dat bent zij nog genoemd, de McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Zeringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal naar aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam uit 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk, toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres, die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett, dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van u te komen. Lang op een wacht, 13 jaar, Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt, Lucinda Williams. Het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe cd van Robert Plant en Alison Krauss, de cd Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, de groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nu een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijft een bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Nosed the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Nosed the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973, met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf, wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkte op de lijsten van de 25 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Nosed the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries, Song and Dance Man, hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek, dan moet 19 november naar Hoogeveen gaan, want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen, met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nu weer u te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. En daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk. Gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Big Dave McLean uit Winnipeg, Canada, is een grote jongen in de Canadese blueswereld. Zijn moeder was concertpianist, zijn vader was dominee en hij maakte kennis met de blues via de LP's van zijn oudere broer. En hij begon in Toronto als voorprogramma van Muddy Waters. Intussen heeft hij 7 albums gemaakt en dit is een eigen compositie van Big Dave McLean, Santa Come Down.

Like Dave McLean, Santa Come Down. Stevie Wonder, dat is een voormalig wonderkind uit Michigan. Hij speelt en zingt blues, pop, soul, gospel, funk, jazz. En als jongen van 11 jaar werd hij al gecontracteerd door Motown Records. En hij is ook in het zingen van kerstnummers heel bedreven. Stevie Wonder, What Christmas Means to Me.

Stevie Wonder, What Christmas Means to Me. De Rockin' Highliners, dat is een ervaren band uit Edmonton, Canada. En de band is gespecialiseerd in jump blues. Het is de band van zanger Robert Tykolis en gitarist Clayton Sample. De Rockin' Highliners, What Do You Really Want for Christmas?

Paul McCartney, Wonderful Christmas Time. Sonny Rhodes uit Texas nam als bluesgitarist meer dan 200 nummers op en hij kreeg ooit als kind een gitaar als kerstcadeau. Hij speelde jaren op alle grote bluesfestivals in Amerika. Sonny Rhodes, Christmas 911.

Sonny Rhodes, Christmas 911. Brenda Lee uit Georgia scoorde 47 hits in Amerika en in 1960 had ze haar ultieme hit I'm Sorry. Toen ze 12 jaar was, had ze al een hit met de single Dynamite en daardoor kreeg ze de bijnaam Little Miss Dynamite. Dit kerstnummer werd in Amerika een echte kerstklassieker. Brenda Lee, Rockin' Around the Christmas Tree.

Brenda Lee, Rockin' Around the Christmas Tree. Jimmy Witherspoon uit Arkansas toerde als beginnend artiest al langs de Amerikaanse militairen in India. En hij werkte met jazzmuzikanten Dizzy Gillespie en Lionel Hampton. Intussen heeft de man 70 albums gemaakt en hij had ooit een nummer 1 hit in Amerika met Ain't Nobody's Business. Jimmy Witherspoon, Christmas Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Country Chapel van Travis Tritt is het album van deze week. En Travis Tritt, dat is eigenlijk een countryzanger, maar hij kan ook heel goed blues zingen. En hij coverde al een paar nummers van Buddy Guy. En in de film The Blues Brothers maakte hij deel uit van de band The Louisiana Gator Boys. Travis Tritt, Mama Used to Pray for Me.

Travis Tritt, Mama Used to Pray for Me. Coco Taylor uit Chicago werd ontdekt door Willie Dixon, die meteen de hit Wang Dang Doodle voor haar schreef. En later in haar carrière begon ze ook zelf nummers te schrijven. Dit is een eigen compositie van Coco Taylor. Have you heard the news?

Michael Taylor, have you heard the news? Mary McDonald McLaughlin Laurie was van mening dat haar naam niet geschikt was als artiestennaam. En daar was werkelijk iedereen het mee eens. En daarom noemde zij zich Lulu. Ze kwam uit Glasgow en had als meisje van 15 al een hele grote hit met het nummer Shout. En daarna is ze nooit meer uit beeld geweest. Ze heeft 25 albums gemaakt, 38 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Lulu. Run, Rudolph, run.

Run, Rudolph, Run. Het nummer is geschreven door Mike Chapman en Nicky Chin. Dat waren in de jaren 70 succesvolle producers voor Suzy Quatro, Smokey en Mutt. En dit is een ouderwetse kersthit voor de Engelse band Mutt. Het werd een nummer 1 hit in Engeland, Nederland en België. Mutt, Lonely This Christmas.

0: Merry Christmas, darling, wherever you are.
1: Mutt, Lonely This Christmas. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een bluesband uit Chicago rond zanger-gitarist Ed Williams en hij is de neef van blueslegende J.B. Hutto. De band staat al jaren onder contract bij Alligator Records en is heel populair in het lokale clubcircuit in Chicago. Little Ed and the Blues Imperials, Christmas Time.

Little Ed en The Blues Imperials, Christmas Time. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Carrie Underwood uit Oklahoma won in 2015 de tv-show American Idol. Intussen heeft ze 85 miljoen albums verkocht. Ze heeft 97 hits, waaronder 29 nummer 1 hits in Amerika. Carrie Underwood, Do You Hear What I Hear?

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues, live vanuit het Drents Museum, vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling die verlengd is nog tot 5 juni. En dat betekent ook dat Harry's Blues tot 5 juni doorgiet vanaf de tentoonstelling. Moet er wel in bij zijn dat de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld, dat die met ingang van morgen, dat die gestopt is. Maar Harry's Blues giet gewoon door en de muziek ook. Cuban in the Blizzard, Simple Man.

0: applaus voor Hadi Mosquée. Opgenomen in de Oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Hadi Mosquée van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Assen. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo, heel druk punt hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad, waar Hadi altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè?
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boos, dat zijn inderdaad nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij je Hadi Mosquée eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en Hadi kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in Café de Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groei je daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: als
0: je
1: als klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon eigenlijk van dat Hadi op tour was of moest optreden. S weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershond Cas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Cas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja. Dan,
0: nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, hè, want de muziekkeuze is van jou in dit programma. Met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Mosquée uitgezocht. Om wat in mijn periode, wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam. Yeah. Ja, dat was echt de tweede QB, zeg maar. Met Errol Jager er dan bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend, die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor,
1: klopt,
0: voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Mosquée. Ja, dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon afviel van die plaats, voor mij dan. En ja, muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En ja, echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan? Wat...
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En ja, gewoon de bas, de drums en... Ja, het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was de periode, weet ik dan toevallig, dat Hadi ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: En daar gaat dit verhaal eigenlijk ook over.
1: Geronimo,
0: de Indiaan die naar de stad gaat en... Geronimo Weeps.

0: Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelhagen. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cube in the Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert, Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die 80er jaren maakte?
1: De muziek in de jaren 80, dat spreekt mij dan wel wat meer aan.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in Blizzards natuurlijk.
0: Ja, maar juist die 80er jaren met Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat. Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, nou, is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Yeah.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van, wat strakker en wat moderner en ja. Ik ben natuurlijk ook een stuk jonger, dus.
0: Ja, nee, maar dat is een andere generatie natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dat is het ook.
0: En die sprak dat wel aan, denk ik.
1: Ja, mij absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut, ook. Met Gino Jans op de bas, Hannes Lanke op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En, ja, dat...
0: Je had dus duidelijk verbinding met die
1: setting. Ja, ik heb wel een
0: setting,
1: van ja.
0: Roy Cusiel op
1: toetsen
0: erbij.
1: Fluit, ja. Toetsen.
0: En op fluit inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Hele Klopt. Interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja. Ja.
1: En met Gelling.
0: Ja, ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, 86 is Erwin erbij gekomen. Ja. Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, wij gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tieme die ging wel eens Musquet rijden en dan mocht ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben. Ja,
1: maar dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp,
0: yeah.
1: Joke Gelling.
0: Yeah.
1: En David de Krandeur op toetsen
0: nog. Ook nog, ja, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh, ja. Leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over, of over de hele oude QB,
1: ja.
0: Of over de QB na 1995.
1: Ja, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik, daar hou ik wel van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij,
1: ja. Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: Thank you, man.
1: De Cadillac Assembly Line van Musquet Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond hij prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munningsma. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
1: En daar naar de blues?
2: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat is echt magnifiek.
1: Wat heb je zoal bezocht?
2: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook fantastisch. Beale Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
1: Ja, tuurlijk. Kan niet mis.
2: Ja.
1: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker nog B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
2: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola.
1: Ja,
2: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
1: Ja.
2: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
1: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Hè? Deels geworteld in de blues, maar ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
2: Ja.
1: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Dat kun je wel zeggen, de Witte Paal.
2: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Bal overgenomen.
1: Mm-hmm. De Witte Bal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker. Dacht ik, hè? Lucky Dekker,
2: ja.
1: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Musquet.
2: Klopt.
1: Bertus de Vrome.
2: Ja. Ja.
1: En daarna?
2: Daarna kwam Timmy erop.
1: Timmy van Veen, ja. Ja. En dat was een legendarisch figuur in huis.
2: Ja.
1: Heel veel betekent voor de blues in huis.
2: Absoluut. Voor de hele muziek wel in huis.
1: Ja, precies, ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
2: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon, over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
1: Ja, zo gaat het dan.
2: Ja.
1: Maar het was wel mooi, ja. The Bar is a Beautiful Place.
3: Hang my head down on Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee to get drunk in a bar.

0: Ryan Adams. The Bar is a Beautiful Place, op verzoek van mijn gasten vanmiddag Henk Erkelens van de CD Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal. Daar zit ook de nodige tragiek altijd in. Hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal al bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het was vaste... het bluescafé van Aarschot natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja? Absoluut.
0: Ja. Ja. En het team is overleden. Een jaar of 3, 4 geleden?
1: 4 geleden, ja.
0: 4 geleden.
1: 17 jaar waren hier.
0: Ja.
1: 4 geleden.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel qua programmering, wat hij op en top goed in was. En
0: ja, ja.
1: Ja, dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal.
1: Ontzettend veel, ja.
0: Ja.
1: Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Oh, die komen zo nog op het lijstje. Ja. Oh, oké.
1: Okay. Nou, ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo.
0: Ik
1: ben een paar keer in Austin ook geweest, in Texas.
0: Oh.
1: Met South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplepel ingegoten.
1: Ja.
0: Dat merk ik wel. Je speelt zelf ook, hè?
1: Ja, drums.
0: Ja.
1: Ja.
0: Met een mooie foto op de achtergrond? Of,
1: Hoe bedoel je, een mooie foto op de achtergrond?
0: Ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb een... dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook in... Tijdens de bluesdagen, geloof ik, in Assen. Op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, nou, kijk als dat haalbaar is. Dat was dus haalbaar, dus die heb ik gekocht toen. Ja. Ja,
0: hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes, die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Tubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is eigenlijk een beetje, nou ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3, 4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En die hebben gewoon zo'n goede band gevormd. Die klikkers, dat hoor je er ook straalt er vanaf.
0: Muzikant, kwaliteit.
1: Absoluut.
0: Eigen repertoire.
1: Ja.
0: Dus niet op de oude roem voortborduren van QB.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, want Erwin heeft wel 25 jaar met Harry Musquet samengespeeld, maar hij is een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, en dat is heel goed gelukt, moet ik zeggen hoor. Waanzinnig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nummer van de laatste CD die live opgenomen is in Paradiso. King of the World, Beating of My Heart.

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over, hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erklund, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
0: Heel plotseling, ja.
1: Heel plotseling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat... Nou, dat was duidelijk voor mij.
0: Ja, precies, ja.
1: Die heb ik verbonden, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie. Hè. Dat hoort ook bij muziek en zeker bij de blues, waar het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook. En dan het nummer ervoor, The Bar is a Beautiful Place for Tima.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, de periode Musquet is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Dit zit in je bloed en dat gaat er gewoon nooit meer uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En...
0: Dat merk je ook.
1: Ja, dat merk ik zeker, ja. Ja.
0: Oh, grappig is dat, ja.
1: Ja. Ja. Dus ja. Elke dag komt het wel een beetje naar voren weer.
0: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Te meer natuurlijk. Want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja? Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
0: ja.
1: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
0: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen bij in het Warenhuis van de Veen hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto is mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is een schommelstoel of niet? Of
1: nee, ik zit gewoon op een stoel.
0: Op een soort veranda.
1: Ja.
0: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
1: Ja, die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
0: En, oh, oké.
1: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon negen stadje, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Nou, dan komt alles even...
0: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk. Ja. Ja.
1: En wat er dan gebeurd is in het verleden. En...
0: Ja. Ja.
1: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is daar.
1: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
0: Ja, toch.
1: Dus, en als je daar dan bent, en, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende... haat wat er dan geweest is.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is wel heftig hoor daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
0: Ja.
1: Ja, dan vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
0: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP, Dutch is Wild, van waar andere mensen ook met hem meezingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat er om B.B. King, The Thrill is Gone.

0: Thrill Is Gone. B.B. King samen met Tracy Chapman uit 1997. Terug naar de tijd van vandaag. 2016, de tentoonstelling Window of My Eyes hier in het Drents Museum. Die nog doorloopt tot en met 5 juni. 29 april gaat de nieuwe tentoonstelling in het Kiwi and the Blizzards Museum in Grollo open. En die gaat over de muziek, over de liedjes van Harry Musquet. Over de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboer, de Amer er was, nou, Van Slacht er was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Daar gebeurde het toen al. Ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja. Ja. Ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
1: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
1: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
1: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met bandje B verder, dan bleef Tieme hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier.
1: En vandaar kreeg je dus van die specials gewoon naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia. Ja. Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
1: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
1: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van...
0: Zo, heb je nog een plekje?
1: We zijn in de buurt.
0: Ja.
1: En dat is Ian Parker dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laten we hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de Cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit. Vlakbij Café de Witte Baal en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer je van het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, hè, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. Ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Blue. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum. Zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n intieme dingetje of zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, California.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Timmer geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Tieme op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: En ja, en er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij Verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns, Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ovie Wright was een groot talent uit Memphis, maar hij was een structurele drugsgebruiker. Hij zat 5 jaar in gevangenis voor drugsdelicten en daarna bleef hij cocaïne en heroïne gebruiken. Hij overleed aan een hartstilstand na een optreden in Mobile, Alabama. Hij werd slechts 41 jaar. Ovie Wright, Blowing in the Wind.

Ovi Wright, Blowin' in the Wind. Howard Tate uit Philadelphia was een protégé van producer Jerry Recavoy. Hij nam dit nummer in 1972 op in New York en daarna zong hij jaren alleen in de kerk. En tijdens zo'n optreden in de kerk werd hij herontdekt en maakte hij zijn comeback. Howard Tate, Girl from the North Country.

Howard Tate, Girl from the North Country. Major Harris uit Virginia was de zanger van de Delphonics en de John Mells, maar hij kreeg een solocontract bij Atlantic Records, maar toen dat niet lukte, keerde hij maar terug naar de Delphonics. Dit is een solo-opname van Major Harris, Like a Rolling Stone.

Major Harris, Like a Rolling Stone. Bill Brandon uit Alabama was de enige zwarte artiest die dit nummer van Bob Dylan opnam. Dat deed hij in de Fame Studios in Muscle Shoals en het nummer werd ruim 20 jaar later eindelijk op een verzamelalbum uitgebracht. Bill Brandon, I'll Be Your Baby Tonight.

Bill Brandon, I'll Be Your Baby Tonight. Freddie Scott uit New York had al een indrukwekkende carrière achter de rug met grote hits bij Columbia Records en bij Shout Records. Hij nam dit nummer op bij het kleine label Probe Records en de verkoop was zeer teleurstellend. Freddie Scott, I Shall Be Released.

Freddie Scott, I Shall Be Released. Albert Washington, dat is een bluesgitarist uit Cincinnati, en hij coverde een nummer van Otis Redding. En het vreemde was dat de regionale radiostations in Cincinnati de B-kant van deze single draaiden, I'm the Man. En Albert Washington bleef zijn hele carrière in het lokale clubcircuit hangen. Albert Washington, These Arms of Mine.

Albert Washington, These Arms of Mine. Judy Clay zong veel duetten met William Bell en ze hadden samen een grote hit met Private Number. Dit nummer nam ze op in Muscle Shoals in de Fame Studios met de beroemde studioband en Etta James nam in Chicago het nummer op als Miss Pitiful. Judy Clay noemde het Sister Pitiful.

Julie Clay, Sister Pitiful. Het is een compositie van Don Covey, maar Otis Redding adviseerde hem de intro wat te veranderen. Hij vond het nummer niet spannend genoeg en daar wist blueszanger King Floyd wel raad mee. King Floyd, Think About It.

King Floyd, Think About It. Mickey Murray, dat was een local hero. Hij was heel populair in Macon, Georgia, maar had nog nooit een nationale hit gehad. Dit was eigenlijk zijn eerste hit. Het nummer eindigde 10 in de Amerikaanse hitparade. Mickey Murray, Shout Alabama.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Obsessed van Marlon Waite is het album van deze week. En na het in 2023 verschenen album Psychopath werd Marlon Waite getroffen door borstkanker. De 29-jarige zangeres was een jaar uit de relatie en dit is haar comeback album. Marlon Waite, Moth to a Flame.

Marlon Wade, Moth to a Flame. Uit alle hoeken van Amerika trokken er artiesten naar de Fame Studios in Muscle Shoals. Etta James en Aretha Franklin waren nog niet weg. Of Irma Thomas, de Soul Queen of New Orleans, nam maar twee nummers op. Ruler of the Heart en dit uptempo nummer. Irma Thomas, Security.

Emma Thomas, Security. De debuutsingle van Percy Sledge werd meteen een wereldhit. When a Man Loves a Woman was niet te overtreffen. Dit is een nummer geschreven door songwriter Joe Rock uit Pittsburgh. Percy Sledge, I've Got Dreams to Remember.

Percy Sledge, I've Got Dreams to Remember. Tina Britt uit Delaware zong iedere week in de Baptist Church in Sanford in Florida. En producer Henry Massey uit New York maakte een blueszangeres van haar. Dit komt van het album Blue All The Way. Tina Britt, Hawk For You.

Dinah Britt, Hawk for You. Betty Drew uit South Carolina zong doorgaans mooi ballads, maar ze wist ook goed raad met rauwe blues. Later werd ze de zangeres van de band Frontline en dit was een solo hit voor Betty Drew, Hard to Handle.

Betty Drew, Hard to Handle. Arthur Connolly uit Georgia was een protégé van Otis Redding. Hij had een wereldhit met sweet soul music, maar hij was zwart en homo. En dat was geen goede combinatie in het Amerika van de jaren 60. Hij vertrok naar Londen, later naar Amsterdam en woonde uiteindelijk tot zijn dood in Ruurlo. Arthur Connolly, A Year, A Month and A Day.

Arthur Conley, A Year, A Month and A Day. Donald Haight, dat was de zanger van de Hollywood Flames. En hij stond als soloartiest onder contract bij grote labels King, RCA, Roulette, Shout en Bell Records. En hij was ook populair in Zuid-Afrika, Canada en Engeland. Maar in 1975 stapte hij heel onverwacht uit de muziek en hij werd stucadoor in North Carolina. En daar overleed hij op 59-jarige leeftijd. Donald Haight, Good to Me.

Donald Haight, Good to Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Benny King, dat was de voormalige zanger van de Drifters. Hij begon met twee grote solo-hits, Stand By Me en Spanish Harlem. En dit nummer werd geschreven door Betty Nelson. En dat was de vrouw van Benny King. En het nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. Benny King, Don't Play That Song.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Drie locaties staan vandaag centraal. Een katoenplantage, een begraafplaats en nog een begraafplaats, vlakbij een cotton gin. De wereld van katoen en rijst. De vruchtbare grond van de Mississippi Delta. De wereld van Robert Johnson en Charlie Patton. Beiden leefden aan de zelfkant van de samenleving. Speelden de Devil's Music, werden uitgestoten door kerk en gemeenschap en hadden anderzijds een geweldige aantrekkingskracht, met name op vrouwen. En daarmee tegelijkertijd bron van vele moeilijkheden. Robert Johnson vond zijn einde door vergiftiging, 35 jaar oud. Charlie Patton had vele vrouwen. Zijn hart begaf het op zijn 47ste. Het graf van Charlie Patton ligt ergens bij Holly Ridge. Robert Johnson is begraven in Greenwood, maar zijn grafmonument staat nabij Morgan City. Bluesliefhebber Skip Henderson had er de hand in dat beide bluesgiganten in steen worden herdacht. Dockery Farms was een van de grootste en bekendste plantages in Mississippi. Van de plantage ging de katoen naar de cotton gin, waar de pluizige bollen ontkorreld worden. Het grootste gevaar voor de katoenteelt was de boll weevil, een insect dat de hele oogst kon vernietigen. Dat was vroeger. Nu, mei 1993, Highway 8 tussen Rollville en Cleveland.
3: Een vogel op de achtergrond op wat, wat vroeger een plantage was.
4: Ja, dit is de bekende Dockery plantage. We staan hier ook voor een gebouw waar wat landbouwwerktuigen in opgeslagen zijn. Maar het bedrijf is buiten werking. De Dockery Farms. Opgericht in 1895 bij Will Dockery. Van 1865 tot 1960. En John Rice Dockery. 1906 en 1982. Er schijnt er nog een neef van die mensen te leven of zo. Waar Billy Gibbons nog weer een ontmoet heeft in Chicago. Die toch wil proberen om hier dit spulletje een beetje. Om het een beetje zo te laten dat het niet geen rosse gestolen wordt. Ik zie ook een bordje aanhangen van de 2000 gulden de beloning voor degene die aan deze prop die deze property vernielt en zo, als je die arresteert en zo.
3: Ja, het moet een beetje in de authentieke staat blijven eigenlijk, hè?
4: Ja, kijk, daar heb je nog een soort van vijvertje, riviertje. Kijk, hier hebben waarschijnlijk die mensen gewoon. Kijk, hier hebben zo, denk ik, die slaven gewoond, hè? Daar heb je nog een paar huisjes. En daar, kijk, de kerk is er ook bij.
3: Ja.
4: Hoewel die wel wat recenter is.
3: Het is een dorpje op zich eigenlijk.
4: Ja. En die mensen hebben waarschijnlijk daar gewoond, door het hek heen te rechts achteraf of zo.
3: Ja. Over welke mensen heb je het, hè?
4: Ja, dan heb ik het over die Dockery's dus. De eigenaar van die plantage.
3: Ja, ja.
4: En die mensen, dat waren dus de slaven. En een heleboel beroemde mensen uit de blueswereld die hebben hier gewerkt. Een heleboel beroemde mensen uit de blueswereld die hebben hier gewerkt of

0: Vandaan zijn ze, staat een monument, dat is ook op een kilometer of 20. Ja. Ja, het is eigenlijk, wat ik al zei, een stuk zo groot als de provincie Drenthe waar alles gebeurd is. En dit is een van die uitermate historische plaatsen, Dockery.
1: Komt Farms. Komt die nogal eens in de muziek terug, de naam ook of niet?
0: Nee. Die naam niet, maar wel in alle boeken over blues. Dus, ja. Ik kwam voor het eerst tegen de Devil's Music van. Het bekende naslagwerk over blues. En daar zie je dan in staan bij Roelville. Dus dat is een plaatje wat hier enigszins achter ligt, waar dus veel gespeeld werd ook. Daar was de Dockery plantage. Nou, en die zie je dus.
1: Want toen wij hier naartoe reden vanuit Klaaksdeel via Marx. Toen kwam je ook nog door het plaatsje Parchman.
0: Ja, waar een van de opvoedingsgestichten was dan zo, de Parchman's Farm. Een nummer van Moos Ellison gaat daarover. Ook bekend van John Mayle en van een andere uitvoering van Johnny Winter onder andere. Maar ja, de Parchman, zo worden wel meer inrichtingen genoemd. Maar hier is het plaatsje pas van daar was het. Daar was ook een inrichting en vandaar waarschijnlijk
1: Zou je dat een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Drenthe vroeger kenden in de vorm van de bedelaarskolonies?
0: Venusen. Frederiksoord misschien, ja. Dat zoiets.
1: Ja. Veldzicht bij Balkbrug.
0: Ja, dat lijkt me wel.
1: Mensen
0: ja.
1: die eigenlijk. Geen inkomen hadden, die maar wat rondzwarm, die soms ook wat deden wat niet mug. En die dan door in terecht kwamen.
0: Ja, dat lijkt me wel, ja.
1: Dat meubel bij die bluesmensen ook een beetje voorstellen eigenlijk, ja?
0: Ja, ja, zeker.
1: Parchman's Farm.

0: Nou, dit is... Dockeries, en dat was gewoon een kapitalistische onderneming. Een bedrijf.
1: Ja.
0: Met slaven.
1: Ja.
0: En door werken die mensen.
2: Ja, die mensen, deze twee mensen zijn allebei dood. En het bedrijf is ook buiten... Niet in functie meer.
0: Ja. Maar grappig trouwens, alles... dat zo'n gitarist van ZZ Top... dat die zich zoveel muiten getroost over.
2: Ja, ja. Dat die man ontmoet heeft ooit op ergens in Chicago, las ik.

0: En dat hij is met die met is een oom of een neef van die mensen. Het is in ieder geval een vrij dichtbij. En daar behoort het geloof ik nog aan, ja. Die familie. En dat hij een beroep op hem gedaan om dat toch een beetje in orde te houden.
1: Nou, dat, het is in elk geval al gebeurd dat er een mooi opschrift komen is.
0: Ja.
1: Ik heb het idee dat dat nog niet zo heel old is.
0: Nee.
1: Wordt het allemaal heel netjes opgestuurd van de Dockery Farms. Gevestigd in 1894 bij Will Dockery en Joe Rice Dockery.
0: Ook alweer Rice, hè? Dat is net Willie Rice Miller en...
1: Sunny Boy.
0: Ja, en nu Joe Rice Dockery.
1: Dus niet zo verwonderlijk trouwens, want het was hier een gebied waar veel rijst verbouwd wordt. Want we kwamen ook net weer langs een soort sawa's, waar als hier de rijst op verbouwd wordt.
0: Er was een prachtig sproeivliegtuig hier overheen ging. Geel vliegtuigje. Misschien 15, 20 meter van de grond komt hij ineens over je heen en dan laat hij dat los.
1: Een soort horzel.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is de hedendaagse tijd, hè?
0: Ja. Vroeger toen frat de weevil het op.
1: De bolweevil. Ja. Maar ja, de schorst die met hier ook erop.
0: Ja.
1: En het milieu, dat hebben ze hier, naar mijn idee, wat minder in de rekening dan dat in Nederland het geval is.
0: Nou, ze hebben strengere milieuwet in Amerika als in Nederland.
1: Nou, als ik zag een paar dagen terug hoe achter een garage de afgewerkte olie en zo nog gewoon de sloot inloopt.
0: Ja,
1: dan is de controle misschien hier wat minder.
0: Ja, nou ja, zo'n groot land, dat lijkt me ook heel moeilijk. Maar als ik toch die bomen hier zo allemaal bekijk, dan groeit het hier toch een stuk beter dan bij ons. Want
1: het is hier een barre vruchtbare streek natuurlijk. Hè?
0: En het is ontzettend vochtig hier.
1: Ja, de lucht is ook barre vochtig.
0: De lucht is barre vochtig.
1: En laat.
0: Het is drukkend hier.
1: Ja.
0: Zo druk maak je het in Drenthe praktisch nooit meer. Ja, eens keer als een beste onweersbui zit of zo. Ja.

0: Was ist das für ein Vögel?
1: Regenbogenvögel.
0: Hey, fleisch mal.
1: Ja, fleisch zeker mal.
0: Hey. Midden in het veld.
2: Eigenlijk alweer helemaal midden in het veld. Lopen wij hier van een verharde weg af naar een kerkje. Ongeveer hetzelfde als bij het graf van Sonny Boy Williams en zag. Alleen deze ziet er nog. Die ziet er nog goed uit. Of je gebruikt wordt of niet, daar kunnen we even naar kijken.
0: Vlak bij Morgan City. Iets ten zuiden van de grote weg tussen Greenwood en Greenville.
2: Ja.
0: Ja.
2: De Mount Zion Methodist Baptist Church. Morgan City, Mississippi. Dus is toch Morgan City. Dit hoort erbij. Op de kaartje staat Quito. Maar voor zover ik weet, is dat de hoofdstad van Bolivia of zo hier. Pastor Reverend James Ratliff Jr. Donations to support the Robert Johnson Memorial.
0: Dan ben je goed.
2: Dan ben je goed. Zion Memorial Fund Post Office Box.
0: Ja.
2: 1059 Clarksdale, Mississippi.
0: Kerk is sticht in 1909.
2: En hier is een heel klein kerkhof bij. En hier links, vlak bij de grote weg, daar is dan.
0: Ja, maar daar is zoiets.
2: Ja. De Robert Johnson Memorial. Nou, Robert Johnson is ongeveer de meest beroemde zoon van Mississippi. Tenminste, wat de blues betreft. En, nou, dit ziet tenminste nog. Oh, maar is het Nederlands te zeggen, christelijk uur.
0: Ik vrees alleen dat ze de foto hier eraf gehaald heeft.
2: Ja. Er ligt een drumstok, een plectrum en een briefje. Wat staat er eigenlijk op?
1: Moeilijk lezen.
2: I lost a note of memorial this special day, a remembrance of deep away, passed away. Moeilijk te lezen.
0: You spent.
1: Dat is moeilijk te lezen.
2: De
1: ja.
2: Deep. Staat er nog eens achterop? Ja, inderdaad. Maurice of.
1: Ja, dat is moeilijk.
2: 528. 28, dus dat is ook
0: het is
2: nog
0: 2 jaar geleden. Het is 2 jaar geleden is die hier neergelegd, ja. Memorial weekend, ja dat klopt, want maandag dan is het Memorial Day. Dat betekent dat het Memorial weekend is. En ja, daar staat een naam bij, maar ik kan niet vinden.
2: In ieder geval, hier staat dan op het monument. Ja, het is een monument en een graf, dus natuurlijk.
0: Het is geen graf, hè, nee. Want hij ligt hier niet begraven, hè. Dit is een ja.
2: Oh ja, de maar die begraafplaats is ook niet zeker.
0: Is niet helemaal duidelijk, nee.
2: Ja, dat is El Letst. Maar hier is dan het monument. Hij is in Greenwood geboren, overigens. En Robert Johnson, King of the Delta Blues Singers. His music struck a chord that continues to resonate. His blues addressed generations he would never know and made poetry of his visions and fears.
1: En dan gaat het. Verder hier.
2: You may bury my body down by the highway side. This memorial erected April 20, 1991. 20 april 1991.

0: En allerlei mensen uit Amerika in diep respect en appreciatie voor de people en de culture van de Mississippi Delta. Die hebben gedoneerd dat dit hier kwam. En dan staan verder al zijn tekst erop. Dat wil zeggen zijn titels van de nummers. Van Love in Vain tot aan Crossroads. Tot Me and the Devil, Hellhound on my Trail.
1: Stones on my Pathway, ja. Yeah.
0: Born in Hazelhurst staat hier dus.
1: Hazelhurst, Cochlear County.
0: Brief staan ze daar voor Robert Johnson left, een enormous legacy. Een korte periode, maar hij is heel jong gestorven dus. Preserved for the ages by Bad Columbia Recording Company. En ja, the body of his work is considered, dus het lichaam van zijn werk, dus het framework dus. Is het meest krachtige in zijn soort. Een jagend en lyrisch portret van een humane menselijke geest.
1: De menselijke geest, ja. Ja, is toch heel anders dan
0: dan bij Sonny Boy.
1: Dan bij Sonny Boy, ja.

0: heel klein kerkhof liggen, ongeveer 50 mensen. Nog niet eens, denk ik. Eerder 20, 25. Maar niet overal staat er steen bij waarschijnlijk.
1: En inderdaad, vlakbij de weg, ja? Highway 7.
0: Highway 7, ja.

0: Wil je met de auto naartoe of?
1: Ja, nee, je moet daar.
2: Ik zal hier wel even.

0: ligt zo te zien nog op de originele plek. Een van de weinige stenen hier eigenlijk op Kerkhof.
1: Nou, dit is weer gewoon van steen die door die mensen daar neergezet is.
0: Ja, die kunnen we zien.
1: Dezelfde steen als dezelfde toestand als bij Sonny Boy en bij Robert Johnson. En nou ja, hier staat het ook, Charlie Patton. The Voice of the Delta. Foremost performer of early Mississippi blues, whose songs became a cornerstone of American music.

0: that day on me.
1: Het is hier nou nog rustig, schiet dat zinnig is. Anders dan is die hele fabriek hier achter in beweging. Het is niet bepaald een rustige plek.
2: Nee, dat is,
1: Dan was Petten ook niet zo'n rustige man, hè?
2: Nee, misschien hebben ze hem daarom ook wel. Hij was niet. Was een. Ja. Een wild leven leefde hij. Maar dat leefde Robert Johnson ook, dus.
1: Ja.
2: Er zit niet veel verschil in tussen Johnson en Petten. Misschien dat ze daar ook
1: in hun tijd niet zo geëerd worden.
2: Nee.
1: 43 jaar geworden. April 1891. April 1934. Charlie Petten.
2: Het fotootje zit hier nog wel op, die ander niet, maar hier ligt niks bij. Dus.
1: Ja.
2: Hij is in een rangorde, schijnt voor de mensen iets minder te weten.

0: John Fogerty van Creedence heeft hier nogal een bijdrage, ja?
1: Die heeft, en die Skip Henderson weer.
0: Ja.
1: Ook, voor die Sonny Boy.
0: Ja. Nee, voor Robert Jons. Sonny Boy was toch van Trapper Records.
1: Ja, maar die Skip Henderson heeft dat toen, dat klant dan.
0: Ja, ja. Het onderhoud daarvan, ja. Ja, dat is mooi.
1: En die andere, ja. Die Johnson is dan die. Die wordt onderhouden door de mensen in de state. Die hebben allemaal gedoneerd.
0: Ja. Word niet vrolijk van dit soort dingen, hè?
1: Nee. Ja. Het is gewoon. Mensen zijn echt weggestapt en als je dan ziet in verhouding van wat voor naam ze hebben, is het heel vreemd. En dat het van overheidszijde ook niet, geen enkele waardering is, is ook helemaal niet. Anders had je toch op zijn minst waar aan gedaan. Voor Louis Armstrong staat wel een fantastisch groot dit park en een fantastisch standbeeld, dit en dit en dat. Die appelleert natuurlijk aan heel veel publiek.
0: Toeristische attractie.
1: Deze mensen natuurlijk niet, maar ik bedoel, zijn wel de voorlopers van de muziek van Armstrong geweest. Dus, ik bedoel, Rembrandt die hang je toch ook niet ergens in een Annaveense knaal neer of zo.
0: Maar die wordt ook pas wat later erkend, dacht ik, of niet?
1: Ja, Rembrandt niet. Rembrandt werd direct erkend in zijn tijd. Die was helemaal niet arm.
0: Hmm.
1: Die had zelfs, ik weet niet hoeveel mensen aan het werk. Maar, stil, ik bedoel. Ja, wie weet je dan, Karel Appel of zo. Maar ik bedoel, dat is toch een verschil. Ik bedoel, er wordt niks meer gedaan. Dat vind ik jammer. Het is een soort van rejection of their own culture.
0: Ja, misschien moet het wel van buiten afkomen.
1: Ja, maar ik bedoel. Ja, wat moeten wij er verder mee? Wij kunnen er ook niks aan doen. We kunnen alleen maar constateren dat het zo is. En, als in Nederland zoiets zou gebeuren, dan zou je er wat aan kunnen doen met elkaar. Maar ja, er zijn dus enkele personen die er wat aan doen, maar het is natuurlijk in verhoudingsgewijs, het is helemaal niks.
0: Wow. Maar is dat een reden om er niks aan te doen?
1: Ja, als je het niet weet, dan kun je er ook niks aan doen.
0: Ja. Ze zullen een donatie willen geven?
1: Dat weet ik niet. Nee, eigenlijk niet. Ik zou wel, zoals het museum in Klaaksdeel wel en zo. En, maar ik vind dat dit is een taak van de Amerikaanse overheid, van de Amerikanen, niet van mij. Ik bedoel, de blues, de muziek leeft nog te houden en zo, en de aandacht daarvoor, kun je het beste naar Klaaksdeel gaan, dat heeft veel meer zin. Ik bedoel, daar in de overzicht, daar staan de dingen mooi bij elkaar en daar word je ook, daar heb je meer aan. Hier, het enige wat je kunt doen is, iets meer van maken als het is. En zorg dat die man fatsoenlijk. Punt, stop.

0: allemaal muziek uit dezelfde omgeving eigenlijk van Morgan City in Belzona. Dit was Elmore James, al wat modernere uitvoering. Ja, en daarvoor de bekende mensen, Harry.
1: Ja, Charlie Patton en Robert Johnson, want daar ging deze uitzending over. En het was allemaal muziek die opgenomen is omstreeks 1927 tot aan 1930 ongeveer, 1934.
0: Ja.
1: Ja, en nog een stuk van Bucker White. Dus dat waren de 4-5 artiesten die we gedraaid hebben in deze uitzending. Grootdeels echter over Charlie Patton en Robert Johnson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues die maakt weer door Rego Meijer. Techniek, samenstelling en presentatie Albert Haren, Harry Musquet.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Voor het eerst werd dit jaar het Mississippi Crossroad Blues Festival gehouden in Greenwood. Voorheen het Robert Johnson Memorial Festival. Met onder andere Taj Mahal, Robert Lucas, Catfish Keith en John Hammond.
4: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het was in 1991 de laatste hit voor Harry Musquet met een nummer over een aan de drank geraakte vriend. Het was geen hit voor QB and the Blizzards, maar voor zijn formatie Musquet, Brother Booze.

Muskei, Brother Bulls. John Lee Hooker nam het nummer al in 1951 op met gitarist Eddie Kirkland. En het nummer stond 4 weken op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. In 1989 nam hij het opnieuw op voor zijn album The Healer. En deze keer met Bonnie Raitt als gitarist. Er bestaan ook covers van John Hammond, Buddy Guy, Junior Wells, Jack Bruce en Gary Moore. John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. Tony Joe White uit Louisiana had wereldhits met Polk, Salad Annie en Rainy Night in Georgia. En nadat hij Ode to Billy Joe van Bobby Gentry hoorde, begon hij ook zelf nummers te schrijven. Tony Joe White, Good in Blues.

Tony Joe White, Good in Blues. Het is een opname van B.B. King uit 1959 en het nummer werd ook opgenomen door Lil Milson, Chuck Jackson, James Cotton, de Outlaw Blues Band, Larry Davis, Kent Heat, Robin Ford, Howard Tate en Johnny Winter samen met Joe Bonamassa. B.B. King, Sweet 16.

B.B. King, Sweet 16. Bobby Bland begon in Memphis als gospelzanger, totdat hij de bluesclubs op Beale Street ontdekte, want daar hoorde hij B.B. King, Roscoe Gordon, Junior Parker en Johnny Yates. En even later sloot hij zich aan bij de band The Beale Streeters en zo werd hij ontdekt door Ike Turner, Bobby Bland. Walking and talking and singing the blues.

Bobby Bland, Walking and Talking and Singing the Blues. Flavium, dat is een bluesband uit Apeldoorn. De band werd in 1969 opgericht door gitarist Anne-Geert Bonder. Ze hebben 18 albums en de band kende beroemde bandleden Pierre van der Linden, Govert van der Kolm, Hans Waterman en Hans Lafaye. En Cas Lux was nog enige tijd de zanger van de band. Flavium, Nightlife.

Flavian Nightlife. Het is een compositie van singer-songwriter Chris Miller, die het in 1972 opnam. En er verschenen covers van Mary Gauthier, Candy Staten, Esther Phillips. En dit is de versie van Bonnie Raitt, I Feel the Same Way.

Bonnie Raitt, I Feel the Same Way. Het is een nummer van Buddy Guy uit 1965 en daarna werd het ook nog opgenomen door Bernard Allison, Guitar Slim, Travis Tritt en de Black Mountain Blues Band. En dit is Stevie Ray Vaughan, Leave My Girl Alone.

Stevie Ray Vaughan, Leave My Girl Alone. Het komt van het album Damn Right I've Got the Blues van Buddy Guy, maar daarvoor was het nummer al opgenomen door Charles Brown, Arthur Alexander, Bobby Bland, James Cotton, Muddy Waters, Savoy Brown, Livin' Blues, The Charles Ford Band, Eddie Clearwater, The Nighthawks en Dr. John. En dit is Buddy Guy uit 1991, Black Knight.

Buddy Guy, Black Knight. Brandon Crooker, dat is een Engelse zanger-gitarist uit Bradford. Hij begon in het clubcircuit van Leeds en daar begon hij een band met Mark Knopfler, die aan de Leeds University studeerde. En in de jaren 80 speelden ze opnieuw samen in de band Nothing Hillbillies. En deze Brandon Crooker was ook nog de studiogitarist op albums van Eric Clapton, Mark Knopfler, Chet Atkins en Kevin Coyne. Brandon Crooker, I guess that says it all.

Brendan Crooker. I guess that says it all. Otis Clay, dat was een gospelzanger uit Mississippi. In 1957 vertrok hij naar Chicago en daar werd hij de zanger van de Gospel Songbirds. Daarna nam hij een paar soulnummers op, maar uiteindelijk bleek hij gewoon een blueszanger. Otis Clay, Leave Me and My Woman Alone.

Otis Clay, Leave Me and My Woman Alone. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De acteurs John Belushi en Dan Aykroyd waren echte bluesfanaten en tijdens filmopnamen in Oregon leerde John Belushi blueszanger Curtis Salgado kennen, die het rock'n'roll leven leidde met veel drank, drugs en blues. En daar ontstond het idee om een film te maken over bluesartiesten. Uiteindelijk werd het 2 films. Met medewerking van John Lee Hooker, Matt Guitar Murphy, Steve Cropper, Aretha Franklin en Ray Charles. The Blues Brothers Band, One Track Train.

0: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down, Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 90 ondertussen al, Caroline Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Murray en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Musquet 1991. Going.

Maar scherp zien best als hij live is. Dat was in lust en zijn leven. Hij zag er altijd ding op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stun, dan, ja, dan was dat de magie van Harry Musquet. U neemt die 191 van de cd Live Musquet. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En door is nou een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: True Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw hebben ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howling Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, nou, Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk, Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. De Band of Gringos, dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië, tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. De Band of Gringos, een driemansband. I'll play the blues for you.

De band of gringo's van de Beach Area in San Diego, daar speelt ze heel veel. En bent u het zuiden van Californië dus. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, want Tyler and the Train Robbers, dat is ook een band uit Amerika. En dat, ja, die zit wat meer de country kant op. Dat is toch anders dan de vorige, de Band of Gringos. Van hun CD Non-Typical Find, de Tyler and the Train Robbers met Staring Down the North.

Een nummer van de derde cd van Tyrer en de Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband, de Tyrer en de Train Robbers, want Tyrer stiet voor Tyrer Ketchum. Er zijn twee broers erin en de schoonvader van een van die broers erin, dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Murray van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Andere koekkrie straks, maar we blijven in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekomen. En die heeft nou een single uitgebracht en dat bracht me een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

Ja, 40 jaar, meer dan 40 jaar na datum giet het nummer van de Electric Light Orchestra giet dan over de oceaan, giet naar Nashville toe en komt door bij The Shootouts. En die maakt er een single van, met eigenlijk een beetje een mix van, het is duidelijk Nashville, maar er zit ook wat Texas Swing bij en er zit wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022, een single van The Shootouts. Het origineel Doffen werden weer terug naar 1979 naar Engeland, Electric Light Orchestra. Een Electric Light Orchestra, dat was eigenlijk een, het overblijfsel van een Engelse band, The Move. Die hadden ooit een grote hit met Flowers in the Rain. En daar speelde Jeff Lynne in en Roy Wood en Bev Bevan. En nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die drie, Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne, die gingen over in Electric Light Orchestra. Maar Roy Wood die ging er al vrij snel uit. En dit is van de... dit is een cd uit, een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer daarop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

En dan gewoon de deuren dichter. Dat was het bekende geluidje waar met dit nummer eindigde u 1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Javelin. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Er zijn wel meerdere versies van gemaakt. Maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uit 2020 van de CD The Human Condition. En dan zit je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de country kant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is door een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de CD How the Mighty Fall, Lying Low. En dan, ja, die Appalachians, dat is een gebied waar in het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken bent. En de sfeer van die muziek daar zo, dat is toch heel duidelijk bleem hangen. Mountain music neemt ze daar ook wel. En de banjo en de viool speelt daar een belangrijke rol in. En vandoor die eerste sound, denk ik, die ook in dit nummer duidelijk te horen was van Charles Wesley Godwin. Hele andere muziek is van Bob Stroger, een man die al 90 jaar is. Een zwarte zanger uit Amerika die onder andere gewerkt heeft met Otis Doris, met Ellie Tale, Carrie Bell, Snooki Pryor, Sunnyland Slim, nou neem ze allemaal maar op. En die 90 jaar heeft heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over... Talk to me mama.

Talk to Me Mama van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee, cd, That's My Name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 in de lijst weer in de band van John Mayall. In de Bluesbreakers, zo eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen solo cd, Tempting Fate, van 2021 en daarvan het nummer Honeybee.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carol in Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World, die mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als je wilt zien, dan kun je naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Eyes of a Child.

0: voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De band werd bekend als The Alan Bounset, maar later ging de band verder als Alan Bown. Alan Bown, dat was de leider van de band en tevens de trompetist. Robert Palmer was de zanger en toen hij solo verder ging, werd zijn vervanger Jess Roden. Saxofonist John Halliwell stapte over naar Supertramp, evenals basgitarist Doggy Thompson. En Alan Bown, de baas van het hele circus, werd A&R manager bij CBS Records. Alan Bown, All Along the Watchtower.

0: Watchtower. Kenny Rogers begon in de New Christy Minstrels, maar hij begon een andere band met drie leden van de New Christy Minstrels. En die nieuwe band heette Kenny Rogers and the First Edition. En de eerste single, Just Dropped In, van Mickey Newbury, werd meteen een grote hit. En ook deze single werd wederom een grote hit voor Kenny Rogers. Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers, Ruby, don't take your love to town. De Engelse studiomuzikant Raymond Burrell had de bijnaam Boss. En hij nam een single op met John Lord op orgel, Richie Blackmore gitaar en Ian Pace drums. En deze drie zouden we later terugzien in Deep Purple. En Raymond Burrell zelf was later als basgitarist verbonden aan King Crimson en Bad Company. Boss, I shall be released.

Raymond Burrell als Boss, I Shall Be Released. Billy Joe Spears had een wereldhit met Blanket on the Ground, een nummer van Tom T. Hall. Dit nummer gaat over een meisje van het platteland dat in de grote stad kennis maakt met de boze buitenwereld. Billy Joe Spears, Mr. Walker, It's All Over.

Billy Joe Spears, Mr. Walker, It's All Over. Fairport Convention, dat was een Engelse folkrock band met zangeres Sandy Denny. En de band speelde hoofdzakelijk nummers van Amerikaanse songwriters. Dit komt van het album What We Did in Our Holidays. Fairport Convention, I'll Keep It With Mine.

Fairport Convention, I'll Keep It With Mine. Jim Ford schreef nummers voor Bobby Gentry, PJ Proby, Nick Lowe en Bobby Womack. Hij componeerde heel veel met Lolly Vegas. En deze Lolly Vegas die zagen we later terug in de band Redbone. Dit geldt als het meesterwerk voor Jim Ford, Harlan

Jim Ford, Harlan County. De Engelse bluesgitarist Cliff Anger was een protégé van Jimmy Page. En Jimmy Page was ook zijn producer. Cliff Anger werkte samen met mondharmonica-speler Roy Rivers. En dit komt van het album The Lady from Baltimore. Cliff Anger, Down Along the Cove.

Cliff and Jer, Down Along the Cove. Tony Joe White uit Louisiana begon als coverzanger. Hij bracht nummers van John Lee Hooker, Elvis Presley en Lightnin' Hopkins. En dat veranderde nadat hij op de radio Ode to Billy Joe hoorde. Toen besloot hij om ook zelf te gaan componeren. En met succes. Wat denkt u van Polk Salad Annie, Groupie Girl en Rainy Night in Georgia? Tony Joe White, Widow Wimberly.

0: Wembley, how do you still manage to smile? Good old Wembley, I like to stop and learn from you. Well,
1: Tony Joe White, Widow Wimbledon.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Rise van Danny Bryant is het album van deze week. En in 2014 toerde Danny Bryant 5 weken door Amerika en Canada als zanger en gitarist van de band van de zieke Walter Trout. En de heren zijn intussen vrienden voor het leven. En Walter Trout doet sindsdien regelmatig mee op de albums van Danny Bryant. Danny Bryant, Scarlet Street. Scarlet Street.

Danny Bryant, Scarlet Street. Country Fever, dat was een Engelse band met gitarist Albert Lee en basgitarist Chess Hodges. De band trad ook op als Black Claw. En Albert Lee kwam uit Fotheringay, waarin hij speelde met Sandy Denny en Trevor Lucas. Country Fever, Tears of Rage.

Country Fever, Tears of Rage. Michael Nesmith, dat is het enige lid van de Mounties dat ook solo heel succesvol was. Dit komt van zijn debuutalbum Magnetic South. Later zou het ook nog een grote hit worden voor Lou Christie. Michael Nesmith, Joanne.

Michael Nesmith, Joanne. John Hartford, dat was een Amerikaanse songwriter. Hij schreef mooie nummers voor Bobby Gentry, Glen Campbell en Dean Martin. En jaren later begon hij zelf zijn composities te zingen en dat resulteerde in het album John Hartford. Mr. Jackson Got Nothing to Do.

John Hartford, Mr. Jackson Got Nothing To Do. Sir Robert Charles Griggs, dat is een totaal nieuwe naam, maar dat is gewoon Bobby Charles uit Louisiana, de componist van See You Later, Alligator. Hij maakte prachtige albums, onder meer met The Band, maar in 1973 verscheen er plotseling een album onder een andere naam, The Legend of Sir Robert Charles Griggs, Fabulous Body and Smile.

Sir Robert Charles Griggs, Fabulous Body and Smile. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Night Shift, dat was een beatgroep uit Engeland, maar de heren werden geïnspireerd door The Animals, de Spencer Davis Groep en Them. Ze wilden bluesnummers opnemen, maar daar hadden ze de gitarist niet voor in huis en daarom werd Jeff Beck ingeschakeld om het gitaarwerk in te spelen. The Night Shift, Stormy Monday Blues.

hele goede avond mensen en welkom bij Harry's Blues. Everything is Broken. Dat ken je misschien van Bob Dylan van de CD Oh Mercy uit 1989. Maar er zijn nog heel veel andere versies en ik draai er door nog twee van. Verder muziek van James Steinle, een man uit Texas, maar met de roots in Duitsland. Reverend Peyton Big Damn Band, is een nieuwe CD die ervan komt. En van een meidenband uit New York, genaamd Jane Lee Hooker, Jericho.

Het bekende Bijbelse verhaal van Jericho, van er me heen lopen en dan de muur die vanzelf al gaat vallen. Jane Lee Hooker, een vrouwenband, een meidenband uit New York, die dus helemaal niks te maken heeft met John Lee Hooker, de bluesman uit Mississippi. Skylar Rogers, de bluesvrouw uit Chicago, al vaker gedraaid in dit programma in Harry's Blues. Nog een nummer van die cd Firebrother, maar een wat rustiger nummer. Thankful.

Ik kan het niet vaak genoeg zingen. Prachtige cd. Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful. Reverend Peyton's Big Damn Band. Hij die meestal bij zijn keer live gezien hebt, dan vergeet hij ze nooit weer. Hartstikke leuk trio. Man, vrouw, echtgenoot van Reverend Peyton. En volgens mij familie van hem, Bracy Peyton. Met zijn drieën wist hij altijd een uitstekend programma neer te zetten. Alleen nog ja, door alle ziekte van de afziekte, maar door de pandemie van de afgelopen tijd kwam er niet veel van terecht. Het verhaal van de nieuwe cd die aan zit te komen, Songs for Hard Times, is dan ook van dat het ook de ziekte was die zijn band trof. Zijn fellow bandgenoot, zeg maar. Zijn vader kreeg kanker. De plek waar ze woonde, hij woonde een beetje afgelegen in een hut, zeg maar, of in een cabin. Door valt de stroom uit. En daar zat hij, wekenlang zat hij door zonder stroom. En betekent dat hij de nieuwe cd, de teksten daarvoor, de arrangementen daarvoor, dat hij die bij keerslochten maakt heeft. Nou, als dat geen blues is, dan weet ik het niet. Reverend Peyton, Big Damn Band met Ways and Means.

Ja, dat is wel het handelsmerk van de Reverend Peyton Big Damn Band. Namelijk de slidegitaar. Heel veel hurrie dat erop. Van de nee-cd die naar Hutenbert komt. Dance Songs for Hard Times. Ja, slechte titel, nee. Een beetje vertier wel nodig. Mick Colassa, dat is een man die uit Michigan komt, maar die alweer heel wat titel in Mississippi woont. Vandoor dat zijn eerste cd ook als titel had Mississippi. Een combinatie van Michigan en Mississippi. Een cd is van hem uit te komen, If You Can't Be Good, Mick Colassa, met een nummer van Howlin' Wolf, Who's Been Talking?

Mikolaza is dat van de cd If You Can Be Good, het nummer van Howlin' Wolf Who's Been Talking. Die Mikolaza die is trouwens ook heel actief in de Blues Foundation in Mississippi in Amerika. Stichting die zich bezighoudt met het, de verzorging van dat de blues, dat die ook onder jongere generaties, dat die door levend blijft. Beetje vergelijkbaar wat in Nederland ook wel gebeurt met de Dutch Blues Challenge. Ook daar zit een stichting achter die ervoor zorgt dat mensen uit Nederland dat die zich kunt verdiepen in de blues. En iemand die dat gedaan heeft, dat is Robert Duif. Singer-songwriter die uit Limburg, uit Heerlen, 1974 geboren. En die kreeg ook de kans om naar Memphis toe te gaan, om door zich te verdiepen in de bluesmuziek en zich daarin te verbeteren. Hij bracht al een keer een cd uit, de cd Going Home. Dat was een live opname. En nu komt hij met een nieuwe cd en door van het titelstuk. Robert Duif met Dangerous Mood.

Blues van eigen bodem, Robert Duyf van zijn nieuwe cd Dangerous Mood. En je kunt horen dat de invloed van John Lee Hooker, dat die hier heel nadrukkelijk aanwezig is. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het Everything is Broken van Bob Dylan. Uitgekomen in 1989 op de cd Oh Mercy. Dat was niet de originele titel van 1989. Want toen heette het nog Broken Days. Maar later heb je dat ummezet. Daniel Lanois, de producer van de cd, die schreef er ook over dat Dylan vaak heel lang bezig was met het schrijven van de nummers en ook met de titels van de nummers. Maar het werd uiteindelijk Everything is Broken. De eerste versie die komt uit 2019. Van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads.

De eerste versie van Everything is Broken van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Uitstekende cd trouwens, met heel veel andere artiesten samenwerkt. Duetten met Chris Stapleton bijvoorbeeld, maar ook met Bonnie Raitt en met Mavis Staples en met Eric Clapton, met Sting. Dan noemen ze allemaal maar op. Ik geloof dat er wel 17 nummers op staat op Threads, de cd van Sheryl Crow uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 1989. Een productie van Daniel Lanois. En dan weer wel, dan is het altijd toch wel een beetje een bijzondere productie. Van de cd Oh Mercy, Bob Dylan.

Het origineel van Everything is Broken van Dylan uit 1989. Nog een derde versie en dan zie ik u altijd weer een versie die, ja, die weer wat nees toevoegt, die op een andere interpretatie van het nummer, zeg maar. En die vind ik in een nummer van Robert Lee Burnside uit 2002 van de CD All Blues Up. Uitgebracht op het Fat Possum label van Matthew Johnson. Een label wat echt midden in Mississippi kwam. Matthew Johnson was een student van de Universiteit van Oxford van Mississippi. En hij vond dat de blues op een nieuwe manier opgenomen zou moeten worden. En dat deed hij met iemand die dat al jarenlang gedaan had. Namelijk Robert Lee Burnside. Was in die tijd al vaak in Nederland geweest. Had opgetreden in de Hamer onder andere. En Robert Lee Burnside, die zag ik in 2000, denk ik, optreden in een tube joint in de buurt van Oxford, toen ik met Daniel Lewis door was. Toen was hij al, hij is in 2004 overleden, toen was hij al niet al te best meer, moet ik zeggen. Maar zijn optreden maakte een geweldige indruk. Robert Lee Burnside met zijn versie van Everything is Broken.

Drie versies van Everything is Broken. En de laatste was van Robert Lee Burnside. Geweldig gitaarwerk trouwens van die man. Uit 2002 van de cd All Blues Up. Het origineel van Bob Dylan uit 1989 van de LP Oh Mercy. En van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads uit 2019. Nou, Newark van een man die van oorsprong, wiens familie in ieder geval van oorsprong uit Duitsland komt, James Steinle. Cold German Mornings is de titel van de nieuwe cd die net uit te komen is. Het is een man die in 2018 debuteerde met South Texas Homecoming. En in 2020, vorig jaar, kwam de cd What I Came Here For. En er zit al een beetje de verwijzing in van naar de achtergrond van deze man, van deze singer-songwriter. In Texas. En in Texas woonden vroeger veel Duitse immigranten. In San Antonio bijvoorbeeld. Aan het eind van de 19e eeuw was de helft van de inwoners die waren door Duits. En allerlei plaatsnamen die verwees door. Ook nog wel naar Fredericksburg, Luckenbach en New Braunfels bijvoorbeeld. Adi Miskee en ik die waren door ooit op een zondagmorgen. En dan hoorde hij door gewoon Duits praat. Nou, James Steinle, een echte Texaan. Maar met Duitse roots. En dat hoorde hij in zijn muziek ook wel. Niet in het volgende nummer. Dat heeft wel de titel die door nog verwees. Maar op andere nummers door zingt hij ook nog gewoon Duits in. Op een pure Amerikaanse cd. James Steinle met Cold German Mornings.

Het titelstuk van de cd Cold German Mornings van James Steinle, de man uit Texas met een Duitse achtergrond. Van Texas naar Louisiana is maar een kleine stap. De staat ligt vlak bij elkaar in het zuiden van Amerika. Larry Garner is geboren in New Orleans, maar opgegroeid en muzikaal heeft zich ontwikkeld in Baton Rouge. De stad van onder andere Lonesome Sundown, van Tabby Thomas, van, nou ja, neem ze allemaal maar op. Dit is een cd uit 2012, de cd Blues for Sale, en daarvan If You Come to Louisiana.

Larry Garner, de bluesman uit Louisiana. De bluesman uit Baton Rouge, moet je eigenlijk zingen. Blues for Sale, dat was de cd uit 2012. En If You Come to Louisiana. Nou, daar moet je zeker een keer naartoe gaan, want dat is een prachtige staat met heel veel muziek. De volgende is Jimmy Smith. En ik kan me nog herinneren dat Harry Musquet, dat hij door een geweldige fan van was van deze cd die toen het hier uitkwam in 2001. Dotcom Blues van de bekende, de wereldberoemde organist Jimmy Smith. Een nummer van Frank Zappa van de Mothers of Invention. En zong door Dr. John. Only in it for the money.

Ja, een geweldige cd. Dotcom Blues uit 2001 van Jimmy Smith. Een cd waar heel veel bekende mensen aan metwerken. Chris Stainton op piano, Etta James wat met B.B. King, Taj Mahal, Cap Mo, nou neem ze allemaal maar op. Only In It For The Money. Een compositie trouwens, moet ik wel een beetje zeggen, van Dr. John hè, van Mac Rabeneck. Ik was in de war met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. Want die heet We're Only In It For The Money. Het is blues, bijna aflopen, nog één nummer. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haan. Techniek in de hand van Laurens Braams. En dat laatste nummer dat is van de Duke Robbelaar Band. Duke Robbelaar, een gitarist die ja, bij heel veel de dingen gespeeld heeft. Dit is zijn eigen band uit 2011. De cd Lowdown and Tore Up, Train Fare Home.

0: Blues in Louisiana, tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Een flinke regenbui lijkt songwriters te stimuleren. Alle nummers gaan deze week over rain. Wet Willie, dat is een Southern rockband uit Alabama met de broers Jack en Jimmy Hall. En Jimmy Hall was ook jaren de zanger van de Jeff Beck Band. En hij is nog steeds de bandleider van Hank Williams Jr. Wet Willie, Rain Man.

Wet Willie, Rain Man. Keith Whitley uit Kentucky was in de jaren 80 het grootste country talent in Nashville. Hij scoorde aan de lopende band hits. Hij was getrouwd met countryzangeres Lori Morgan, maar de man had een structureel alcoholprobleem. En hij overleed in 1989 op 34-jarige leeftijd aan een alcoholvergiftiging. Keith Whitley, I'm no stranger to the rain.

Keith Whitley, I'm No Stranger to the Rain. Scott Walker uit Ohio woonde vanaf 1965 in Engeland, eerst als frontman van de Walker Brothers en later als soloartiest en kluizenaar. De man had last van depressies, had een alcoholprobleem, gebruikte drugs en was soms jaren zoek. Hij woonde volledig anoniem in Londen en daar overleed hij in 2019 op 76-jarige leeftijd. Scott Walker, It's Raining Today.

Colt Walker, It's Raining Today. Tony Joe White, dat was een geniale songwriter. Dit is een nummer uit 1969 waar hij een vermogen aan verdiende, want het werd gecoverd door B.J. Thomas, Johnny Rivers, Chuck Jackson, Eddie Floyd, Ray Charles, Otis Rush, Sam Moore samen met Conway Twitty, Little Milton, Shelby Lynn, Rod Stewart, Bob Skaggs en Lucinda Williams. En dit is het origineel. Tony Joe White, Rainy Night in Georgia.

Tony Joe White, Rainy Night in Georgia. Steve Young, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Hij is de componist van Seven Bridges Road van de Eagles. En dit nummer is ook gecoverd door Joan Baez, Tracy Nelson, Ian Matthews, Dolly Parton en Rita Coolidge. Hij overleed in 2016 na een val van het toneel in Nashville. Hij werd 73 jaar. Steve Young, Montgomery in the Rain.

Steve Young, Montgomery in the Rain. Colin Blunstone en Rod Argent, dat zijn de zanger en de toetsenist van de Engelse Zombies, hadden in de jaren 60 grote hits She's Not There, Tell Her No, Time of the Season, en de band is nog steeds actief, maar ze maken ook samen albums. Colin Blunstone en Rod Argent, Only the Rain.